0: Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en haar laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuurhagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stort het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

knetterende vuur, zie je dansen in mijn ogen. Omarmd door de warmte is mijn vlam niet te doven. De geur van de rook, gemixt met mijn whisky. Maar de drank in deze fles kan mijn gevoelens niet verdoven. Zie sterren fonkelen aan een donkere hemel. Oneindig in een ruimte waarin alles staat beschreven. Laat mijn gedachten en mijn zorgen langzaam los. Geef me over aan het moment en aan alles wat nog komt. Want ik ben hier, ik ben nu. Ja, yeah. En jij bent hier, jij bent

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

Heb het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïense aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïense aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje. Voel me
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree.

0: welkom bij alweer een uitzending van Vandaag in Feit Oranje. Vanavond maar eentje, maar het wordt wel een hele bijzondere als ik zo omheen zit te kijken. Johan Derksen natuurlijk, maar ook Thomas van Groningen, René van der Gijp. Daar zit hij, Dave Maasland. En Shelley Sterk, dames en heren, ja! Nou, Shelley, vorige keer zei je, mijn moeder vindt het heel spannend.
1: Ja. Nee, die zit niet te kijken. Die vindt het te spannend.
0: Echt waar?
1: Al hebben jullie vorige keer wel gespaard. Mijn kleine Indische moedertje, die zit niet voor de buis.
0: Maar wat vond ze de vorige keer ervan dan?
1: Ja, vond het goed. Ze was blij dat ik het allemaal overleefd had en dat jullie aardig voor me waren. Dus nee, ik maak me niet druk.
2: Ja, maar waarom hebben wij zo'n imago dat we heel onaardig zijn?
0: Ja, hoe komt dat?
1: Nou, jullie zijn niet bekend om de meest vrouwvriendelijke uitspraken. Maar voor mij waren jullie hartstikke aardig. Misschien wel een tikje onvoorspelbaar.
0: Ja, nou ja, het kwam ook een klein beetje door jezelf natuurlijk. Heb je inmiddels al een vrouw gevonden met humor?
1: Ja, daar heb ik zoveel gezeik over gehad. Half Nederland over me heen. Dat vrouwen geen humor hebben. Blijf ik nog steeds vinden, hè? En ik kwam natuurlijk eigenlijk met name door mezelf. Dat ik zei, ik heb misschien niet de meeste humor. Of ik ben niet de grootste grappenmaker
0: van
1: allemaal.
0: Nou ja, maar die ruzie tussen Johan en mij was jij nog het meest grappig op dat moment. Dus,
1: Nou, toch nog iemand hier.
0: Ja.
2: Nee, maar wij kennen dat probleem. Jij zegt de waarheid, dat doen wij ook vaak. En dan krijg je heel Nederland over je heen.
1: Nou, ik was blijkbaar een pick-me-girl geworden. Ik kende de term helemaal niet. Maar dat is dus dat je dingen zegt om dan door mannen aardig gevonden te worden. Terwijl, ja, ik riep dit niet alleen hier aan tafel. Ja,
2: maar dat komt uit de woke-hoek. Dat moet je gewoon negeren.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar nog even daarop door, voor filosoferend. Heb jij er nog eens over nagedacht, vrouwen met humor?
3: Nee.
0: Nee, maar dat je nieuwe namen misschien in je op voelt komen? En...
3: Nee, ik heb geen nieuwe namen op dit moment zo dat ik jou zo aan kan
0: Thomas?
3: Rijken.
4: Ik moet altijd heel hard lachen. Ik vind het echt heel erg grappig, Claudia de Breij. Vind ik echt...
0: Het valt heel goed, denk ik, aan deze tafel.
4: Hey, dat was ook een grapje. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat grapje.
2: Dan zou ik de auto niet eens hier parkeren.
4: Nee?
2: Nee. Ze is geen onaardige vrouw.
0: Nee,
2: ze is
0: wel eens
2: bij me
0: geweest.
2: Ze is een hele aardige vrouw. Maar haar programma's vind ik een plaag. En met oud jaar komt ze weer, dus ik moet naar...
4: Oh ja, zij doet de conferentie.
2: Jules Holland kijken op BBC. Dat is dan de vluchtroute.
0: Oké. Maar, Dave?
1: Nicky Glazer.
0: Nou, ja, maar je hebt het steeds zo buiten. We kijken in Nederland nu even. We kijken wie we kunnen uitnodigen. Misschien kunnen mensen suggesties doen.
1: Fleur Overgaag. Dat is echt een leuke meid. Die heeft humor, die maakt sketches zelf.
0: Wie?
1: Fleur Overgaag. Ja, zij is heel groot op Instagram.
0: Nou, prima.
4: Daar zou ik zeggen, kijk, wat Shelley volgens mij zegt... kijk, een verschil tussen humor hebben en grappig zijn. Ik denk dat heel veel vrouwen humor hebben. Daar kan je waanzinnig mee lachen. Maar echt grappig zijn, dan heb je timing.
2: Ik heb ze niet meegemaakt, Dave, hoor.
4: Nou ja, kan je heel veel gezellige avond hebben.
1: Precies.
4: Met natuurlijk. Alleen, echt grappig zijn is natuurlijk een kunst. Maar op Instagram zitten een paar waanzinnig leuke...
1: Ja, precies.
4: En Fleur is daar echt eentje van, trouwens.
0: Dus, nou ja, als mensen suggesties hebben, we staan er graag voor open.
4: Oké, okay, nou, ik denk dat het in de Instagram-hoek gezocht moet worden, denk ik.
0: Hey, hoe gaat het met je?
4: Ja, ik heb wel een paar echt klote dagen achter de rug. Gisteren hebben we onze hond in laten slapen, wat echt heel verdrietig is.
0: Dat was ziek, hè, helemaal?
4: Hij was heel ziek, dat vertelde ik hier. Wat echt heel mooi was trouwens, dat mocht ik hier vertellen. Of daar ging het even over. En meer dan 3000 berichten op Instagram gekregen en Facebook... van mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Je ziet dat het heel veel mensen raakt, dierenleed. En wat wij gedaan hebben, is we hebben hem thuis laten inslapen. Ik wist dat dat kon, want normaal moet je zo'n hond naar een dierenarts... naar zo'n koude tafel, dat is natuurlijk niks. En dat kan thuis tegenwoordig. En dan komt de dierenarts en dan moet je natuurlijk, als je portemonnee dat toelaat... maar is dat echt een mooi iets. En hebben ze hem thuis rustig in laten slapen. We waren erbij en konden dat doen. Maar het is wel een van de meest verdrietige dingen die ik...
2: Wat je nu vertelt, ik begrijp het wel, en René waarschijnlijk ook... maar mensen die geen hond hebben, die denken... we zitten die gozer slappen zijn nek te lullen nu.
4: Ja,
2: maar het is inderdaad alsof er een familielid overlijdt.
4: Ja, het is iets uit je gezin. En ik ben de laatste die het gaat vergelijken... voor mensen die in echte menselijke relaties verschrikkelijks meemaken. Maar het is iets uit je gezin. En dat is zoiets... ligt hier in de tuin bij ons.
3: Ja, het loopt natuurlijk bijna, die van jou iets korter... maar het loopt natuurlijk tussen de 14 en de 16 jaar... de hele tijd om je heen.
2: Ja.
3: Ik mis die hond al als ik hem naar de kapper breng. Dan breng ik hem naar de kapper en dan denk ik... hé, ik zit gewoon leeg. Hij ligt altijd bij me.
2: Maar weet je wat ik het ergste
3: vind? Buiten, overal.
2: Het ergste dat ik hem naar de kapper bracht. Hij wilde niet naar de kapper.
3: Dan
2: stopte ik voor dat huis, dat herkende die. Ja. En dan ging die helemaal straf zitten.
3: Ja, nee, die van mij niet.
2: En dat is net als je je kind voor het eerst naar de kleuterschool brengt.
0: Nee, had hij dan zo'n slechte kapper? Waarom was dat dan dat hij niet wilde?
2: Nou nee, maar daar hebben die honden een hekel aan. Want dan moest hij 2 of 3 uur op zijn tafel staan aan een ketting. En dan zat zij, werd eerst in bad gestopt. Ja, ik had graag voor die hond in dat bad gaan zitten.
3: Ja, natuurlijk. Ja.
4: Maar wat je zegt, Johan, over dat mensen het niet herkennen... ik ben toch verbaasd, zeker nu, als je vandaag de dag op social media zou zetten... de lucht is blauw, heb je nog mensen die erover klagen. Ik heb met dit bericht geen enkele lelijke reactie gehad. Dus het zegt ook wel iets, denk ik, hoe dieren mensen verbinden. Dat vind ik toch wel mooi. Dus misschien hoop ik dat meer mensen zo dat voelen dan,
3: ja.
4: dan wij.
3: Nee, maar ja, aan de andere kant heb ik altijd wel... als je je hond weg bent, dat is echt, het is niet onvoorstelbaar verdrietig. Maar het is ook wel weer lekker dat je hem gewoon 14 jaar een goed leven gegeven hebt.
4: Kijk,
3: wij nemen hem ook werkelijk overal mee naartoe.
0: Maar ook als je naar de wc gaat, dan loopt hij achter je aan.
3: Nee, dan gaat hij voor de deur liggen. Ja. Ik heb maar 3 treetjes in huis, meer is het niet. Nee? Maar dan gaat hij... Als ik nou vanavond thuis kom... Dan zegt mijn vrouw, heel gek. Tegen 9 gaat hij liggen. Dan ben je er niet 9:30, 10:00, dan komt hij weer terug. En dan gaat hij tegen 1:00 liggen. Dan kom ik kwart. Alsof die honden dat op de een of andere manier voelen aan tijd. Ligt te slapen. En dan op een gegeven moment gaat hij in de serre, weet je, waar ik naar binnen loop.
2: Maar ik moet zeggen, René, het seksleven bij thuis heeft een boost gekregen. Want hij lag bij. Ja? En dan had hij zo'n blik. Was je en jullie een godsnaam mee bezig, weet je wel? Geen prettig idee met die hond in bed.
0: Ik moet jou heel eerlijk zeggen.
4: Deed je het echt met de hond erbij?
2: Die hond die lag eerder in bed dan wij.
3: Hey,
2: en ik lag altijd helemaal op het randje.
0: Jenny, kan je nog iets toevoegen? Of?
1: Ja, mijn moeder is aan het genieten. Nee.
3: Maar wat je wel hebt met... Ga niet Peter Gauws, maar met honden in bed slapen heb je wel dat
0: Martin
3: dat,
0: heet die.
3: Ja. Nee, Martin Gauws, maar ja. Dat ik geloof dat deze honden dat heel lekker vinden. Want als je op een gegeven moment die honden leert van... doe de deur dicht, je blijft gewoon beneden. Binnen 2 dagen loopt hij niet meer mee, hè?
5: Nee.
0: Gaat heb jij een hond of weet je niet?
5: Nee, we opgegroeid. We hadden vroeger thuis altijd wel honden. Mijn ouders hebben nog steeds een hond. Ja.
4: Ja, met kinderen vooral. Die
5: een labrador en we hadden vroeger ook Duitse herder. Ja,
4: ja, ja, ik wil zeggen, met kinderen vind ik vooral wat je ook zegt... hoe de band die honden kunnen hebben met kinderen... hoe lief ze ervoor zijn voor kleine honden. Dat is echt... hier zie je, dat is een van de... Toen was die al ziek. Maar als je dan die blik ook ziet, hoe die daar naar zo'n kleintje kijkt... Ja, dat... Nou goed, niet veel spiritueels achter zoeken.
2: Ja, maar ik vind het ook heel goed dat kinderen met dieren opgroeien.
4: Ja.
5: De hond van mijn ouders heet Sof. En dat is een van de eerste woorden van mijn zoontje. Die is nu bijna 2.
4: Ja. Is toch
5: die hele dag zegt hij Sof. Helemaal enthousiast om die hond te zien.
3: Koffie, tijd.
5: Dat is wel een beetje het niveau.
3: Ja. Dit is het niveau. Op dit moment wel inderdaad.
5: Zo'n boodschappenspel doen.
3: Ja, heel goed.
1: Wat zijn dan een beetje de etiketten? Want de hond van mijn schoonouders is laatst overleden. En dan denk ik als niet-hondenliefhebber eigenlijk... toch ook een beetje... Oké, en wanneer ga je voor een nieuwe hond? Vanaf wanneer mag je dat vragen?
0: Ja, Antoinette Schulderman had zijn boek gemaakt... dan neem je toch een nieuwe, om aan te geven dat dat echt belachelijk is... als je niet weet hoe het is om een hond te hebben. Dus hoe zit dat?
4: Nee, ja, dat mag je natuurlijk altijd vragen. Alleen het is natuurlijk heel pijnlijk om gelijk na te denken. Het is iets uit je gezin.
1: Ja.
4: Dus dat kan je niet vervangen, naar mijn idee. Dus je kan alleen kijken op een gegeven moment... je gaat ook het lopen missen en je gaat ook missen iemand weer in je gezin te hebben. Dus op termijn ga je er wel weer naar kijken. Maar toevallig vandaag iemand tagde hem op Facebook... al met een nieuwe puppy, een nieuwe Bernie. Denk ja, daar ga ik nu vandaag niet over nadenken. Dus dat verschilt maar.
0: Ja. Dan gaan we even naar het WK. We hebben die wedstrijd gisteren gezien. Kun je nou eens uitleggen waarom ploegen als 1-0 voorkomen... massaal gaan verdedigen? Waarom doen ze dat?
3: Nou, kijk, ik had het met mijn zoon erover. Die zei, ja, maar worden ze niet naar achteren gedrongen? Ik zeg, dat vind ik prima. Maar als jij Bellingham hebt lopen, 140 miljoen... Ja. Anderson, 140 miljoen. En Declan Rice, 140 miljoen. Ja, als die niet door kunnen blijven voetballen, ja, wie dan wel? Dan moeten we Feyenoord niet meer kwalijk nemen... als ze dadelijk een keer in de Champions League met z'n allen in de 16 gaan staan. Die kunnen dan echt niet meer voetballen.
0: Nee.
3: Maar als jij 3 van dat soort grote jongens op je middenveld... dan moet je er gewoon door kunnen voetballen. Kom op, man.
0: Ja.
3: En als ook die Spanjaarden gaan wel iets terug... maar blijven wel gewoon voetballen... en proberen wel een meter of 25, 30 van de keeper af te blijven spelen. Wij zeiden het toch tegen elkaar.
0: Ja, meteen toen het gebeurde.
3: Kwam hij nog op de paal.
0: Ja.
3: Maar wij zeiden tegen elkaar, hij gaat vallen.
0: Ja,
3: hij gaat
0: zeker
3: vallen, dan kan je wachten.
0: En daarna kan je niet meer omschakelen. Fabregas, trainer van Como, heeft zelfs wel het andere gezegd. Als je 1-0 voorkomt dan...
6: He's taken a striker off. He's put a defensive player on.
0: Ja.
6: So automatically, your mindset is off. The coach wants us to defend. Yeah, one day it can happen that you can kill them on counterattack and score the second goal, but 80-90% of the time, it backfires.
0: Yeah.
6: Because you invite pressure and then there's a penalty, there's a little free kick or a cross, rebound. And this is the things that sometimes I feel that the coach have had this growth into the game that is making the players a little bit insecure on the pitch.
0: Dat is het gevoel. wat je dan krijgt.
7: Ja, tuurlijk.
0: Maar weet je, hij zegt eerder een aanvaller erbij zetten.
3: Ja, of hij had bewijs van spreken wat hij had kunnen doen was met hoe heet hij, onze vriend Rashford,
0: ja,
3: en Kane gaan spelen, bij wijze van spreken, en Bellingham erachter.
0: Ja.
3: Dan heb je gewoon drie grote jongens, drie snelle jongens, ja, die echt de verdediging wel bezig kunnen houden, weet je, ja, wel.
0: Ja. Johan, het is een tijdje geleden, sterker nog, het is alweer 6 jaar geleden, toen had jij een uitspraak gedaan over Messi, misschien weet je dat nog.
2: Oh, dan word ik weer over oren.
0: Ja, sorry, maar die kwamen we heel toevallig tegen, die uitspraak over Messi.
2: Ja, ja. Ik vind Messi passé. Nou, dat vind ik nog steeds. Nou, dat vind ik inderdaad nog steeds.
4: Dat vind ik erg grappig.
2: Nou, had je echt een foutje, hè?
4: Ja, nou, ik moet erop lachen. Ja.
0: Hey, dat mag je niet doen, hè, dit. Anders kun je niet meer samenwerken.
2: Ik vind... Dat had hij in zijn nadagen bij Barcelona al... Bij balverlies deed hij niet mee. En ik vond eigenlijk in het moderne voetbal... als topclubs tegen elkaar spelen... Dan kun je dat niet meer veroorloven. Kijk, als je op een WK tegen zwakkere elftallen... dan kan hij gaan lopen wandelen... en de trainer houdt er wel rekening mee... dat er een paar jongens achter hem staan die het zware werk doen. Maar hij heeft wel zichzelf benoemd in een hele chique rol... van een balletje in de voeten bij mij inleveren, ja, dan doe ik wat... en voor de rest doe ik niet mee. En ik vond dat niet meer in het hedendaagse topvoetbal.
3: Hij heeft natuurlijk een tijd gehad dat hij... van rechtsbuiten naar de spits ging.
0: Ja.
3: En dat ging prima. Maar toen kwam Suárez. En Suárez werd niet alleen de spits, maar werd ook zijn beste vriend. Dus daar wilde hij wel weer voor naar rechts verhuizen toen. En als jij Messi als rechtsbuiten hebt... dan zeg je als trainer niet veel snel tegen die linksback... gaat er de hele tijd overheen. Nee. Dan zeg je, hoe blijft er nou een beetje bij?
2: Ja, maar als je dat durft als trainer, dan is hij een zwakke plek.
3: Ja, maar... Dat zou je wel doen bij een ander manier.
0: Maar wat we gisteren hebben gezien was toch fantastisch.
3: Niet normaal.
0: Echt zulke mooie ballen. Heb je gekeken?
4: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja? Je komt in het voetbal steeds beter. Hè?
2: Jawel, maar hij deed het allemaal uit stand.
3: Alleen al deze bal.
0: Ja, die was geniaal.
4: Extreem efficiënt dan toch, Johan? Dat is toch knap?
2: Nou ja, die voorzetten zijn op maat. En dat zie je zelden.
0: Maar ze komen gewoon allemaal aan. Dat is het bijzondere er ook aan.
3: Ja.
0: Hij kijkt en dan ligt hij ze neer wat hij wil hebben.
3: Ja, ja, ja.
0: En dan zeggen ze op de stropdas, maar
3: ja,
0: dat is echt
3: heel knap. Ja, zal wel veel eerder moeten scoren, joh.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk lukt het ook wel. Tuurlijk, en toen konden zij niet meer omschakelen. En toen gaf hij die voorzet waar die 2-1 uitkwam.
3: Ja.
0: En toen zei ik ook van, dat zei jij volgens mij ook, dat... Hij doet het met rechts, hè?
3: Ja.
0: Er staan twee van die lange gasten bij.
3: Precies ertussen valt hij. Ja, waanzinnig.
4: Maar van die Engelse bank komt toch niet de instructie... Hang maar naar achteren.
3: Als jij een verdediger erin zet... Bijna alles wat een beetje kan voetballen eruit haalt... en je zet de verdedigers in, dan
4: krijg je dit.
3: Dan gaat het vanzelf.
2: Nee, maar die trainer die heeft even blijk gegeven van het feit... het is geen oude topvoetballer. Hij heeft boekenwijsheid en de angst heeft geregeerd. Dus we staan voor, jongens. Hup, een verdediger erin. En dat is een misvatting. Als je dan bij het strafschopgebied met z'n allen te staan tegenhouden... met Messi die in een kleine ruimte goed kan spelen... Ja, dan gaat het een paar keer fout.
0: Ja, zo werkt dat, Thomas.
4: Ja, maar, als ik als voetballeek, als kijker dit al denk van... dit gaat straks mis, dan denk ik... dan moeten die gasten op dat veld op die banken toch ook... Ja.
2: Maar misschien heb jij wel meer verstand van voetballen dan je zelf beseft.
4: Dat zou kunnen, ja.
0: Hij staat zwaar onder druk, Tuchel. En ook de spelers waren uiteindelijk ook niet tevreden over zijn beslissingen.
2: Nee, tuurlijk niet.
0: 12% balbezit na dat doelpunt.
3: Na doelpunt 12% balbezit, ja. Dat is belachelijk.
0: Absurd natuurlijk.
3: Dat is belachelijk met zo'n elftal.
0: Ja.
3: Dat zou ik niet erg vinden als Cape Verde of Curaçao. Zou dat tegen Argentinië vinden? Vindt niemand dat erg. Maar met zo'n elftal...
0: Veel meer.
3: Is dat bezopen?
0: Maar goed, de Argentijnen weer feest. Ik weet niet of je de beelden een beetje mee hebt gekregen... maar het boel werd weer afgebroken natuurlijk. Moest kijken, man.
4: Ja. Ja, ik vind het wel bijzonder hoeveel Nederlanders... een bloedhekel aan Argentijnen hebben. Dat is toch ook apart, hè?
0: Die wedstrijd toen met Weghorst en zo.
4: Ja, dat komt denk ik echt nog tot 2022, ja.
0: Ja.
4: Ik zag op TikTok een mevrouw die zei... we moeten Maxima nu de paspoort afpakken. Nou, dat vond ik een beetje ver gaan. Maar...
0: Ja, vind je dat niet kunnen?
4: Nee, dat vond ik een beetje ver gaan.
0: Hier, kijk, Buenos Aires. Mag ik u even spreken?
3: Ja, maar dat is toch wel lekker hier, zo'n man. Helemaal bezeten van het voetbal, is toch heerlijk?
2: Nou, ze gaan niet van links naar rechts.
3: Nee.
4: Ze hebben geen lollebolletjes daar. Mooie beelden.
3: Jezus.
4: Maar gaan ze winnen van Spanje?
0: Nou ja, dat is een belangrijke vraag. Die kun je beter aan de expert stellen hier.
3: Nee, ja, ik zou niet weten op wat voor manier. Kijk, ze gaan weer hetzelfde spelen als tegen Engeland. Dus dat is gewoon terugzakken een beetje bij hun eigen 16. En kijken wat er gebeurt. En die Spanjaarden, die Engelsen... die hadden heel erg dat ze een heel klein beetje dachten... ja, wij een beetje het spel maken, zeker. Weet je? Dus die, maar die Spanjaarden pakken door.
2: Die wel, maar René, toen Spanje tegen Frankrijk speelde, toen dacht ik, ik zou niet weten hoe die van Frankrijk moeten winnen.
3: Nee.
2: En dat gebeurde ook, hè?
3: Ja. Ja, maar kijk, die Engelsen, toen die durfden ook niet echt.
2: Nee.
3: Volle bak te gaan.
2: Nee, maar met zulke namen moet je flair toch.
3: Ja, maar ik denk dat die Spanjaarden wel volle bak gaan gewoon. Als ze de ruimte krijgen. Ja. Die laten zich niet... dat ze denken, nou, even rustig beginnen. Die pakken wel...
5: Die gaan gelijk door.
3: Ja, die gaan gelijk.
7: Maar wat mooi is, Jamal tegen Messi, hè? Er is een iconische foto.
3: Niet normaal.
7: Jamal ooit als baby door Messi in de arm is gelegd. Kijk hem, dat is dit. Dit
3: leuk
7: is dus
3: man.
7: Jamal van zo lang geleden. Ja, prachtige foto. Is echt dit, hè?
3: Ja, die is echt.
5: Dus die is wel afgevallen, die Jamal.
7: Ja, dat is dikker inderdaad.
5: Die ziet er goed uit dan.
7: Ga je er weer grap over maken, over dikker?
3: Nee, ik snap er nou niks van, heel gezegd.
2: Hey, hou jij die grappen over Jersey?
5: Ja, dat is waar, ja.
7: Ja, want er zijn meer mensen die dat soort foto's hebben van elkaar... en dan misschien later elkaar weer tegenkomen.
5: Ja.
7: Johan met Messi. En, Messi met de kleine Thomas, daar zit hij wel.
3: Ja.
7: Hey, reis jij wel eens met de trein?
5: Nee, niet meer. Ik heb vroeger alles met de trein gedaan. Maar eigenlijk sinds ik mijn rijbewijs heb, doe ik alles met de auto. Maar dus niet meer, nee.
7: Nee?
5: En ik zette wel mijn tas op de stoel naast me, ja. Maar als er iemand kwam, haalde ik hem wel weg.
7: Ja, mag niet meer, hè, begrijp ik nu.
2: Nee, maar dat is typisch Nederlands. Ik had er ook al de pleurishekel aan. Ik reis niet met de trein, principieel niet, sinds er geen rokerscoupés meer zijn.
7: Hoe lang is dat geleden, willen mensen weten?
2: Nou, een jaar of 20 of zo.
7: Oeh.
2: Maar ik vind het een onzin. Wij rokers hadden het heel tevreden in de trein. Als je nou vliegtuigen, smoking, airplanes doen, dan loopt het ook vol. Maar dat schijnt niet te kunnen.
7: Ja, maar
2: het
7: zit eigenlijk altijd wel.
2: Maar goed, ik las dat en dan denk ik, ja, het is ook heel vervelend. Toen mijn chauffeur Sandra ziek was, moest ik 3 keer in de week naar het ziekenhuis met haar. En dan zat ik in die wachtkamer. Dan zit je in een volle wachtkamer. Dan ga je een beetje in een hoekje met ruimte om je heen. Dan komt er een fan binnen die kijkt. Is overal ruimte. Die gaat pal naast je zitten. En die zegt dan heel hard, zo, bekend gezicht.
5: Ja, dat doen mensen.
2: En dan gaan zo'n hele wachtkamer gaat naar je zitten kijken. En dan voel je al niet lekker meer. En dan gaat hij lullen, lullen, lullen, lullen. En aan het einde zegt hij, wat scheelt er eigenlijk aan? Want je was er gisteren ook al.
5: Ja.
2: Dat is typisch Nederlands. En ik vind het ook vervelend als je in een bus... Ik heb in Amerika wel eens in een bus gezeten. En mijn vrouw die kwam iets later binnen. Maar dan ging er zo'n Indiaanse, Mexicaanse vrouw naast mij zitten. Zo'n heel dik wijf. En ja, dan zit je van Austin tot San Antonio naast dat loeder.
7: Ja. Nou ja, loeder is een hele aardige vrouw. Ja. Weet je toch niet dat een loeder is? Kan heel aardig zijn.
2: Ze liet steeds minder. Dat is geen aardige vrouw.
7: Ja?
2: Nee, maar dat is heel irritant. Maar je kunt het niet verkopen in openbaar vervoer, weet je wel. Want mijn dochter reist iedere ochtend van Utrecht naar Amsterdam. Die heeft in al die jaren nog nooit een zitplaats gehad. Dus,
5: nee, joh, die trein zit er bomvol.
2: Dus ik vind niet, je kunt niet in een trein zeggen, oh, die is ook voor mij.
5: Nee, maar als een trein al afleeg, het gaat erom dat mensen dus niet meer iets kunnen vragen aan een ander. Want
2: nee, dat durven ze niet meer.
5: Het punt is dat je dus moet vragen, zou ik daar mogen zitten?
7: Ja.
5: En dan krijg je dus een grote bek tegenwoordig in Nederland. En dat is eigenlijk erg dat de NS mensen gaan opvoeden
7: nu. Mensen halen
5: dan
7: hun tas niet weg?
5: Dat gebeurt dus blijkbaar. En daarom doet de NS...
2: Nou ja, je kunt natuurlijk, als je het aan de verkeerde vraagt, kun je een draai om je oren krijgen. Het is typisch Nederlands, want als Nederland op vakantie gaan in Spanje, dan leggen ze de avond van tevoren een handdoekje op het lichtbed bij het zwembad.
5: Ja, dat doen Duitsers ook, hoor.
7: Maar moet je dan je tas op schoot nemen of op de vloer? Wat is
2: nee,
7: idee dan?
2: Dat wordt een regel. Het gekke is, ik heb dat even nagekeken, maar in Frankrijk, in Duitsland en in Engeland, daar hebben ze die problemen ook gehad. En daar ben je verplicht, namelijk de tas onder je stoel of in het bagagerek te doen. En in Frankrijk, als je het doet, staat er €150 boete op. Dus het is niet echt een Nederlands probleem.
3: Maar
2: dus
3: die Wimpy gaat natuurlijk elke maandag met de trein van Haarlem naar Rotterdam voor de podcast. Maar die heb ook wel eens. Maar die verheugt zich op de trein. Hè? Die pakt een koffie in de trein en
7: had
3: een broodje filet in de cafetaria. En dan gaat hij zitten. Dan komt er een naast hem zitten. Die gaat 3 kwartier zitten bellen. Ja. En niet zo'n beetje, gewoon keihard, hè?
5: Ja, ja.
3: Dat is ook asociaal, hoor.
2: Nee, maar het ergste zijn die praters die willen praten.
5: Nou, ik vond altijd mensen die zaten te eten in de trein, vond ik erg. Want dan krijg ik honger.
7: Ja,
5: dus dan,
7: ja, ja.
5: Nee, ja, maar,
7: ja. Dat is jouw ding weer.
2: Maar jij krijgt overal honger van.
5: Ja, dat klopt. Maar mensen die dan iets heel echt met heel veel geur gaan zitten vreten naast je in de trein, daar word je heel onpasselijk van.
7: Maar ook mensen...
5: Nou, ik heb wel eens gehad dat je dan... Weet ik nog, ik moest altijd van Tilburg naar Amsterdam. Amsterdam met de trein heen en weer. Dat deed ik iedere dag jarenlang. En dan zaten we chili con carne bij de lunch te eten in de trein.
3: Kon je wel zitten? Kon je altijd zitten?
5: Ja, ik ging altijd buiten de spits. Dus dan kan het. Ja, okay. Dan betaal je ook minder, hè, als je buiten de
7: spits. Maar maak je ook wel gekke dingen mee? Als dat mensen opeens achter je bijvoorbeeld gekke dingen deden? Of niet?
5: Nee, ik heb die groene jas aan hier.
7: Ja, Shelly, je bent weer... Hè?
1: Ik ben er weer.
7: Ja, ik weet. Het is goed echt dat je moeder niet kijkt nu, hè? Dat snap je wel.
1: Nou, maar ik snap dus wel als een vrouw al helemaal... dat je dus sneller denkt, joh, ik zet eventjes mijn tas naast me. Want als er zeker een lege coupé is... wil je toch een beetje voorkomen dat er een of andere creep naast je gaat zitten.
7: Ja, maar dat kan hier toch niet? Je kan geen tas naast je zetten in deze trein.
1: Nee, dit wordt lastig.
7: Ja.
1: Maar ja, als vrouw hoor je best wel vaak gekke verhalen... dat mensen inderdaad vieze dingen tegenover je zitten te doen. Dus hebben ze niet bij de NS grotere problemen om op te lossen in die treinen?
7: Nou ja, het heeft ermee te maken. Maar die drukte waarschijnlijk dan ook. Bij drukte kan het niet meer, begrijp ik, toch? Ja. En anders kun je hem nog steeds laten staan of mag het überhaupt niet? Als je nu in een hele lege coupé een tas naast je zet...
5: De regel is niet, je krijgt er geen boete voor.
7: Geen boete?
5: Ze gaan het niet handhaven, maar ze gaan je er wel op aanspreken.
2: Nog niet. Maar kijk, het is wel zo, vroeger gingen... Daar heb jij niet meer meegemaakt, denk ik. Nee, alle voetbalteams met de trein.
7: Ja.
2: En dan had je een restauratie in. Op de terugweg dan at je in de restauratie. Was niet tevreden, maar dat, ja, dat, je zat toch een paar uur in de trein... als je in Leeuwarden voetballen. Maar dan hadden wij altijd zo pret in de trein. We hadden een speler erbij, die heette Daan Gonlach. En als... Die liet altijd plaats bij het raam, liet hij vrij. En dan ging hij hier zitten. En dan kwam er iemand binnen en die zegt... Mag ik daar zitten? Ja, natuurlijk mag je daar zitten. Ging zitten en daar gingen wij al zitten. Liefste lul. Want die wilde dan in Heerenveen uitstappen. En dan begon Daan van... Vind je niet gezellig dan? Ja, maar ik woon hier. Joh, schei je uit, man. Dan ga je toch dadelijk van Leeuwarden terug naar Heerenveen. Blijf lekker zitten. En dat liep helemaal uit de klauw. En dan floot hij en dan ging die trein weg. En dan was iedere keer hetzelfde liedje. Ja, wij hadden een beetje qua jongenslol.
7: En dan staat hij ook allemaal onder de bank... als jullie vrouw jullie ging ophalen. Bij...
2: Nee.
7: Ja.
2: Nee, maar we hebben wel gehad dat manager Westra... die wou een dutje doen in deze schoenen uit. Nou ja, binnen 5 minuten... Schoenen uit het raam. En in Zwolle, daar had je vroeger van die loketten, van die automatieken. Hè? En die rode Ebbingen, die was de nieuwe aankoop van Veendam. En nieuwe spelers moesten altijd, kregen een hele handvol kwartjes mee. En dan moesten ze allemaal kroketten halen. Want ja, sportmaaltijd, daar trokken we eens niks van aan. Hè? En dan wisten we het al, dat Henk die stond die kwartjes erin te gooien. Maar die trein ging na 2 minuten alweer weg. En wij allemaal zwaaien. Ik zal nooit vergeten, wij moesten tegen RBC in Roosendaal. Want wij speelden wel hele belangrijke wedstrijden. Ja. En toen wij aankwamen, zat Henk in de kleedkamer. Die was eerder daar dan ons.
3: Met autootje?
2: Nee, ja, die had iets geregeld in Utrecht. Kijk. Of in Zwolle. En die, ik denk een taxi of zo. En
3: die was op de bank.
5: Ja. Maar ik had ook een klasgenoot, Jeroen, die stond op station Tilburg. Die had een fluitje bij zich. Altijd deed hij dan
3: dat fluitje.
5: En dat mensen fluitje. Dan gingen rennen naar die trein en zo. En dan had hij dan zelf de grootste lol.
2: Nou, de trein is voor mij een soort angstsyndroom. Kijk, mijn vaders familie waren allemaal bij de politie. En die wilde dat ik naar de politieschool ging. Dat wil ik helemaal niet. Maar van mijn moeders kant waren ze allemaal bij de spoorwegen. En toen zei mijn oma een keer tegen mij... als je nou bij de spoorwegen gaat, dan heb je een baan voor je leven... En als je het goed doet, word je misschien wel stationschef. Maar zag jij mij met zo'n rode muts en zo'n fluit als
5: staan? We gaan dat nu even snel photoshoppen. Ja,
7: dat is nu gemaakt volgens mij op dit moment.
5: Dat was mijn favoriete karakter in Vlodder.
1: Ja, ik ben
5: die
1: man
5: die van Vlodderstoel met dat wisselbordje.
7: Ja, dus. Even, de Macarena is voorbij, begrijp ik. Het is
1: afgelopen. Macarena-vleugel, ja. Die gaat van de Red Bull af, van Max Verstappen. Heeft hij ook wel problemen mee gehad de afgelopen races. Dus het is ook maar goed dat ze hem iets betrouwbaarder gaan maken. Afgelopen race in Silverstone vloog hij er vanaf in Oostenrijk. Tijdens de kwalificatie.
7: Maar kun je even technisch uitleggen, een klein beetje althans, wat zo'n vleugel dan
1: het
7: doet?
1: Het wordt de Macarena-vleugel genoemd, omdat hij eigenlijk niet alleen open gaat... maar hij draait als het ware om, waardoor de lucht er op een bepaalde manier doorheen kan stromen... en de auto dus sneller gaat. Maar dat is ook een risico voor de auto gebleken... omdat als hij dus niet helemaal goed sluit, wat de afgelopen keer zo was... ja, dan schiet je die auto er vanaf.
7: Ja.
1: En dan crasht die. Ja, dat is niet wat je wil. Nu gaat die vleugel dus vervangen worden door een niet-Macarena-vleugel... dus is iets minder speciaal en daardoor ook minder snel. Want die vleugel, dat is eigenlijk een update geweest om de auto sneller te maken. Ferrari heeft dat aan het begin van het seizoen ontworpen, bedacht. Dat was heel innovatief toen. Andere teams volgden. En nu blijkt eigenlijk bij Red Bull dat ze zeggen... ja, dat is een risico wat we niet moeten nemen.
7: Maar het gaat dus langzamer worden nu
1: in België? Ja, gaat zeker langzamer worden. Ja, dat is wel de verwachting.
7: En geen nieuwe motor ook? Gewoon nog steeds?
1: Gewoon
7: de oude
1: door,
7: motor? Oh,
1: ja.
7: Nou, dat is klaar. Toch, René? Dan is het klaar.
1: Nou,
2: geen idee.
1: Klaar, klaar. Kijk, de komend weekend is de Grand Prix van Spa. En Spa is het favoriete circuit wat Max Verstappen nu op de huidige Formule 1-kalender heeft staan. Volgens hem dan. Dat is wel een leuk circuit, normaal gesproken. Alleen dit seizoen is er wat te doen geweest over de batterij.

0: Dus de coureurs hoor je veel klagen. Tegelijkertijd hoorde je dat ook afgelopen race op Silverstone in Engeland. Waren ze ook van tevoren heel erg aan het klagen. En uiteindelijk, als kijker, merk je er vrij weinig van. Ja. En is het gewoon
1: een
0: hartstikke leuke race.
1: Kun je ons een beetje hoop geven? Want nu klinkt het dat Max nog langzamer is dan de vorige keer. Dat het waarschijnlijk misgaat dan nu.
0: Nou, nee, het gaat juist waarschijnlijk niet mis, omdat die vleugel
1: maar dat hij wel langzamer gaat.
0: Is.
1: Die vleugel is natuurlijk net niet...
0: Maar ja, langzamer, als jij een halve seconde per ronde, dat zou heel veel zijn. Maar als je langzamer gaat, dan zie je er als kijker eigenlijk vrij weinig van. Natuurlijk is het wel zo dat je het liefst wil dat Max Verstappen een beetje mee kan doen in de top.
2: Maar dan zal hij weer heel chagrijnig zijn, want hij is de laatste tijd volgens mij heel vaak
0: chagrijnig. Hij is sowieso heel chagrijnig. En ook omdat hem heel vaak de vraag gesteld wordt of hij van team gaat wisselen. Ja. Er is heel veel over te doen dat hij misschien naar McLaren zou gaan. Daar wil hij vandaag tijdens de persconferenties op Spa helemaal niks over zeggen. Daar zegt hij, ik heb hier geen woord aan vel te maken. Ik wil hier niks over kwijt. Ja, de vraag
3: maar daar,
0: is
3: daar moet hij ook een beetje begrip voor tonen. Want dan had hij in zijn skelter moeten blijven zitten. Dan was hem niks gevraagd.
1: Nee, maar als je de beste coureur ter wereld bent, wil je ook materiaal hebben, toch?
0: Dat, ja, maar de vraag is, heeft McLaren dan beter materiaal?
2: En ik vind dat chagrijnig heel de tijd. Dan denk ik, ja.
1: Ja, maar als je altijd goed materiaal hebt gehad en opeens rij je niet meer mee, dat is toch kut?
3: Ja, maar dan moet hij chagrijnig op die technici zijn en niet op zijn omgeving of de media.
0: Nee. Nou, maar ik snap het ook wel. Want hij kan eigenlijk op zo'n persconferentie alles wat hij zegt wordt uitvergroot. Dus je kan maar beter misschien zeggen, joh, ik zeg er niks op. Want het werd hem gevraagd, joh, ben je blij bij Red Bull? Ja, als hij daarop zegt, ik ben blij, dan wordt er gezegd, oké, okay, dus je gaat niet weg. Ja, nee, ja, als je zegt, nee, ik ga niet weg.
1: Ja, het is ingewikkeld,
0: sluit
1: hè, media.
0: Sluit je de deur en die houdt je toch op een kier.
1: Ja. Hey, Dave, ik moet zo meteen 50PLUS aankondigen dat je weer het abonnement kan krijgen, dus met een scan. Is deze scan oké? Okay?
2: Deze QR-code mogen jullie scannen van een vertrouwde bron, is het belangrijkste. Nee, je ziet de laatste tijd dat criminelen veel meer QR-codes gebruiken om mensen op te lichten. Vooral in e-mails. We zien steeds vaak dat je in e-mails iets moet bevestigen.
1: Dus deze met een 2-jarig abonnement voor 50PLUS mobiel is
2: gewoon
1: okay?
2: Niet doen. Dat mag
1: met een Samsung S25 erbij, ja. Niks, geen probleem.
2: Even het stempel
1: okay,
2: op,
1: nee,
2: deze is veilig.
1: Weten we dat, ja.
2: Gewoon
1: maar er zijn genoeg anderen waarvan je zegt, niet doen.
2: Ja, je ziet dus in die e-mails dat ze echt misbruik maken daarvan. Je ziet steeds vaker op vreemde plekken stickers daarvan. Nou, je kan best wel eens een keer een QR-code scannen, maar het gaat er dan natuurlijk vooral om dat je niet zomaar alles invult of even dubbelcheckt waar gaat die QR-code daadwerkelijk heen.
1: Uitzending bijwonen kan ook gewoon?
2: Als jullie die link gecheckt hebben...
1: Ja?
2: Ja, betrouwbare bron.
4: In Spanje, bij zo'n parkeerapparaat, dan kon je zo scannen. Ik scan dat ding, toen kwam ik even van de porno-site terecht. Dat was heel raar, maar dat was blijkbaar...
2: Weet je zeker dat het van die QR-code kwam?
3: Dat vertel je nou alsof het toeval is.
2: Nee, dat is echt toeval, ja.
4: Er stond wat open nog waarschijnlijk.
2: Ja.
4: Nee.
1: Ja, je gooit hem zelf op, man.
4: Nee, maar ging ik googlen. Want het schijnt vaker dat mensen melden dat in Spanje bij parkeerapparaten dit gebeurt.
2: Je kan natuurlijk overal een QR-code opplakken. Je ziet zelfs dat sommige criminelen gewoon brieven sturen met zo'n QR-code erheen. Dat voelt heel geloofwaardig, relatief goedkoop. En ja, dan lijkt je natuurlijk naar een website te gaan. Je ziet goed welke. Dat is een best wel slimme manier voor oplichting.
1: Dus echt opletten.
2: Echt
1: niet oplichten, maar opletten.
2: Zeker voor onbekende bronnen uit e-mails daar echt mee.
3: Jawel, maar het is voor oudere mensen. En dan reken ik er mezelf ook eventjes bij.
1: Echt waar?
3: Ja, maar dat is best een hele moeilijke periode, hoor. Om dat allemaal uit elkaar te houden. Want die oplichters die gebruiken de modernste apparatuur daarvoor, hè?
2: Het is ongelooflijk. Toevallig vanochtend kwam ook nog een artikel uit over een wat ouder stel die ook door zo'n geloofwaardige e-mail maar gewoon wel uiteindelijk hun hele pensioen kwijt. Ja. Dus die hadden een dansschool, die kunnen nu gewoon weer de dansschool gaan heropenen om te proberen. Die zijn gewoon alles kwijt.
1: Dat is echt sneu.
2: We hebben het onderzoek gisteren van de politie gezien. 4 jaar lang onderzoek gedaan naar beleggingsfraude. Die criminelen hebben een soort fraudefabriek gebouwd. 700 mensen werkten er in die criminele organisatie. Ja, die verdienden 100 miljoen per maand. En wat deden zij? Zij gingen alle advertenties, onder andere door jouw gezicht te gebruiken, Wilfred.
1: Ja, dan scoort het wel, denk ik.
2: Dan gaan natuurlijk mensen denken, als Wilfred erin meegaat...
3: Daar komen heel veel investeerders op af, denk ik.
2: Je was niet aan het zingen, dus wat dat betreft...
3: Ik heb dat nog ogen.
2: En dan mensen gaan daarin mee, die moeten hun gegevens achterlaten. En het slinkse is met kunstmatige intelligentie... je kan natuurlijk een heel mooi product maken alsof het echt is. Ze gebruiken allerlei bedrijfsnamen. En het vervelende is, als je daar dus geld in stopte... dan zag je zogenaamd dat je geld toenam. Maar als je dan vroeg, joh, ik wil een keer 100 euro opnemen... dan kon dat ook. Hmm. Dus het leek echt, je kreeg een Nederlandse beleggingsadviseur. Die sprak gewoon goed Nederlands en die hielp jou. Ja, en één man bij RTL in de uitzending 275.000 euro kwijt. Maandenlang opgelicht. Maar dit is niet een probleem. 550 Nederlanders zijn hier slachtoffer van. Ja, en hier zie je gewoon, dit is de industriële revolutie van oplichting. Het heeft dus te maken met kunstmatige intelligentie, de georganiseerde misdaad die ook doorheeft, ja, ik kan cocaïne smokkelen, word ik, ja, grote pakkans. Maar als je dit doet, is het heel moeilijk om die bendes op te sporen.
1: Maar meestal heb jij een websiteje om mensen te waarschuwen. Heb je er eentje of niet?
2: Nee, hiervoor niet. Had ik maar. Nou, jawel. Nee. Jawel. Bij de AFM check je aanbieder. Bij de AFM.

0: AFM kan je dus kijken als je wil beleggen, et cetera. Kijk op de website van de AFM of jouw aanbieder daadwerkelijk bestaat. En check die reviews. En alsjeblieft, betrek iemand erbij. Als je wil gaan beleggen online, neem een buurman of iemand in vertrouwen. Want vaak als jij er zelf in zit, denk je bij jezelf, nou ja, dit zal wel kloppen. Maar iemand van buitenaf denkt, ja, die dat hoort, ja, dit klopt helemaal niet, stop daarmee. Maar die
1: en zeg je nou, als Wilfred Genee ergens reclame voor maakt,
0: niet doen.
1: Niet intrappen.
2: Nee, niet doen. Nee, nee, absoluut.
0: Niet
2: doen. Ja.
0: Niet klikken. Behalve 50 plus.
1: Oh ja.
2: En Showbird.
0: En Showbird.
1: En Proforto.
2: Ja. En Proforto. Ja, maar volgens mij is er dan niks kapot gegaan, toch? Of...
3: Nee, alles blijft heel.
2: Alles blijft heel vandaag,
4: nee, hij
2: toch?
4: Komt vandaag niet, dus alles blijft heel.
2: Ja, dat weten we nu al, dat er niks kapot gaat.
0: Ik hoorde een treindingetje de hele tijd. Ik denk, nou, daar komt hij maar.
2: Overgesproken, treinchef. Even kijken, Johan Derksen, treinchef. Of nee, stationschef wil hij zijn. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, heel goed. Ja, ja.
2: Ja, ja. Je kan het hebben, hè?
4: Ja.
2: Hey, laatste nieuws over abortus, hè? Want je hebt gehoord dat er misschien toch weer ontwikkelingen zijn.
4: Ik sta versteld. Die christelijke partijen zijn natuurlijk helemaal in paniek. Want dat kan natuurlijk niet. Maar heel verrassend, de PVV heeft zich daarbij gevoegd. En als je dan die drie christelijke partijen plus de PVV... dan zijn er toch behoorlijk wat stemmen.
2: En Forum, hoe zit Forum dan? Thomas erin?
1: Ja, die zitten er ook niet in geen verruiming. Dus die zijn hier ook niet blij mee.
4: Maar het gekke vind ik eraan... dit staat al een hele tijd in de wet. Ja. Alleen, het was toegestaan, maar het werd in het buitenland uitgevoerd. En nu het Ons Lieve Gastvrouw in Amsterdam het zelf gaat doen... nu komen die christelijke partijen in met protesten.
1: En wat je hierbij in de gaten moet houden is met name het CDA... want die zitten natuurlijk in de coalitie. En met CDA is afgesproken dat medisch-ethische kwesties... dit soort dingen zijn vrije kwesties. Dus als dit aankomt op een stemming in de Tweede Kamer bijvoorbeeld... Ja. Dan mogen CDA-kamerleden zelf bepalen... ga ik hiervoor of ga ik hier tegenstemmen. Maar één ding is wel goed om te onthouden. We verguizen hem vaak, maar Jack van Gelder... heeft wel een hele belangrijke rol gespeeld hierin, vind
2: Jack
1: ik.
2: Jack van Gelder?
1: Jack van Gelder, die zat hier afgelopen zomer... en toen hebben wij een beetje zitten gniffelen... want toen zei hij zo keihard tegen Bontebal, misschien kun je nog herinneren... abortus ja of nee? Dat was heel raar. Ja. Maar toen zei Henry Bontebal, adem naar de verkiezingen, wel iets interessants. Namelijk, ik vind het prima zoals het nu is, maar het moet niet verder gaan. Dat heeft hij gezegd voor de verkiezingen.
4: Ja, dat klopt. Okay. Kan ik me herinneren.
2: Dus dan kan het niet.
1: Nou ja, dan zou je zeggen, dan is dit tegen het zere been van Henry Bontebal.
2: Dus je kunt niet van 22 naar 24.
4: Die wet die was er toen al, toen Bontebal dat zei. Die wet bestond
1: klopt, alleen
4: al.
1: De praktijk verruimt niet.
4: Precies.
1: En dat is natuurlijk, en dat is een beetje hoe ga je die woorden nou wegen van Henry Bontebal in de campagne. Maar feitelijk heeft hij toen tegen zijn achterban gezegd, zoals het vorig jaar zomer was, dat is prima, maar het moet niet verder gaan. En nu zie je toch in de praktijk mensen de wet nu zo gaan bekijken dat het anders verder opgerekt wordt.
2: Maar het is
1: wel
2: een proef toch eerst, begrijp ik.
1: Ja, ze gaan er maar vier doen.
4: Maar het is ook heel logisch dat de doelgroep, die mensen die op die christelijke partijen stemmen, die zijn hier principieel tegen.
1: Ja.
4: Weet je wel, maar als het al een paar jaar in de wet staat... dan moet je niet nu nog eens een keer verontwaardigd worden.
2: Voor de eerste keer heeft een vrouw die ook bij het onderwerp aanwezig zit. Hoe kijk jij hiernaar, Sherry?
5: Ja, nou ja, als vrouw vind ik sowieso dat wij baas over eigen buik zijn. Dat lijkt me logisch. Maar ik snap de discussie wel, eerlijk gezegd. Want het gaat met name om het beëindigen van zwangerschappen... tussen de 22e en 24e week. Wettelijk gezien verandert er dus niet veel of niks. Alleen het... verschil zit er met name in de indicatie. Is er een medische indicatie om de zwangerschap te beëindigen... of is er een sociale indicatie?
4: Een combinatie.
5: Ja, maar dit gaat met name om de sociale indicatie. Dus dan gaat het er niet om, is er iets mis met het kindje? Maar ja, hoe is de moeder eraan toe? Wil de moeder het beëindigen? Omdat het niet gepland of concurrent is?
4: Kijk, mijn vrouw die zegt dan thuis bij de discussie aan de keukentafel... als het een sociale indicatie is... dan kun je veel beter de sociale problemen van zo'n vrouw oplossen. Maar die zijn vaak zo ingewikkeld. En voordat ze eraan beginnen... want het is niet zo dat dat met tientallen tegelijk
5: gaat. Precies, en er is geen enkele
4: vrouw... Dan komt er een heel team aan te pas met ethici en artsen en specialisten... voor ze die beslissing nemen.
5: Precies. En er is ook geen enkele vrouw die natuurlijk voor de lol een abortus doet. Nee, en op het moment gaan ze dan naar België, want
4: daar
5: kan het wel.
4: Ik vind de eindbeslissing ligt altijd bij de vrouw.
5: Helemaal eens.
1: Ja, dat is ook zo. Toch politiek... Eén ding is hier wel interessant aan, is de SGP. Jouw vrienden, Johan, die hebben natuurlijk wel een belangrijke rol. Want die kunnen eventueel voor dit minderheidskabinet nog heel erg van belang zijn.
2: Ja.
1: Met andere...
2: Bij andere dingen,
1: Dus als er een keer een deal gesloten wordt, weet ik veel over kerstbomen. Ik weet het even, ik noem even iets. Maar dan...
2: Zit die eraan te komen dan?
1: Nee,
4: dan
1: maar...
4: moeten we die mensen gelijk geven om die steun van die anderhalve
1: juist, dan
4: SGP
1: krijg je dadelijk dat de SGP zegt... we willen best iets anders steunen, maar dan willen we wel dat op abortus dit niet gaat gebeuren. En dat wordt
4: een dat soort deeltjes zou ik niet maken.
1: Ja, maar,
2: maar zo werkt het
1: wel in de politiek. Jette heeft weinig...
4: Nou ja, dat weet ik. Maar een minderheidskabinet, dat functioneert ook niet. Want dan moet je tegen je zin in iets toegeven, omdat anders de SGP dwars
1: ligt. Dat gaat dit najaar, want de eerste paar maanden is natuurlijk heel rustig geweest van het kabinet in die zin. Maar straks, als we deals gaan sluiten, dan gaan we hier gaan we continu iedere dag tegenaan lopen. Ja, ik wil dit wel steunen, maar dan wil ik dat ervoor terug. En dit,
4: ja,
1: dat
4: maar, wordt na de zomer. Dan schiet je dus geen meter op. Want je gaat vooruit met je nieuwe plan en je gaat weer achteruit met wat de SGP wil.
1: Het is voor programma's als deze wel leuk, want we hebben iedere dag wat om over te praten.
2: Ja, maar we hebben het echt wel nodig. Hè? Dat is op een gegeven moment is het komkommertijd geworden. Hey, hoe kan je het beste smokkelen als vrouw als je iets mee wil nemen met een vliegtuig? Hoe kan je dat nou het beste doen?
5: Ja, dat weten we allemaal toch, in het ondergoed. Ja, ik denk zeker. Heb jij wel eens een vrouw gezien die op Schiphol bijvoorbeeld bij de borst of bij de billen of daar in het midden wordt gefouilleerd? Gebeurt niet.
4: Nou ja, die wel, daar zijn speciaal vrouwen voor.
5: Ja, ja.
4: Maar ze hebben nou een ratelslang bij iemand uit de BH gehaald.
2: Ja, een python volgens mij toch?
4: Of, oh ja, een wurgslang.
5: Nou, een gigantische python. Heb je wel eens naar die BH's van vrouwen gekeken? Die zitten vaak vol vulling. Ja. Dus als je iets wil smokkelen, ja.
1: Weet je nog dat Caroline van der Plas er eieren in had zitten?
2: Ja, maar die eet ze dan gewoon ook op daarna. Ja, die is gewoon,
4: als maar die dan... waren, toen ze thuis kwam, waren ze hard gekookt, hè?
2: Nee, maar die heeft ze dan bij zich als lunch, hè?
1: Ja, als lunch, ja.
2: Dan op een gegeven moment als ze lunch, dan haalt ze even een eitje eruit en dan gooit ze hem naar binnen.
4: Ja. Ook, ja. Nou, dan ben ik toch blij dat ze er in de BH doet.
1: Ik had er vanavond zitten en die krijgen de hartelijke groeten.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Meen ze dat of niet?
4: Nou ja, nee, maar ik kan me voorstellen...
1: Nee, maar ik kan me voorstellen... Ik vind jou een enorme lul tegenwoordig.
4: Ja, ja. Ja. Klopt. Maar daar heeft ze gelijk in. Daar heeft ze gelijk in, maar dat ben ik ook. Maar ik kan me wel voorstellen dat zij heel teleurgesteld is, omdat die boeren heeft ze niks kunnen bieden. En in Brussel pakken ze door. Dus het is een verloren strijd. En je kunt met alle tractoren op de snelweg gaan staan, maar dat verandert niet meer.
1: Die oproep, ze zat vanavond bij Nieuws van de Dag. En toen zei ze inderdaad van, ik hoop wel dat die boeren na de zomer dat die tot in actie komen. Want er moet wat gaan gebeuren.
2: Er zitten er twee, had je gezegd tegen
4: ja,
2: mij.
4: Ja, we hebben twee boeren hier.
2: Er zitten er twee, ja.
4: Ja, ja.
2: Ja, maar wat heb je op je, wat staat er precies op die... Dan komt hij aan. Ja, komen er acties aan, jongens? Wat staat er op je shirt?
6: Nou ja, hier staat de Trots op de Boeren staat erop. Dus,
2: Trots op de Boeren?
1: Ja. Hebben jullie Caroline gestemd?
6: Ja, ik heb zeker op Caroline gestemd. Mijn moeder zit zelfs nog in de BBB ook. Maar dan van de provincie doet ze mee. Ja.
1: Heeft jouw moeder ook eieren in de BH? Of?
6: Nee, dat niet. Dat niet, nee.
2: Maar komen er acties, wat denk jij? Of,
6: Nou ja, als ze dit een beetje gaan doorzetten, dan komen er wel wat meer. Want dit is geen doen... Ja, het spreekwoord van hard voor weinig is nu wel heel erg letterlijk genomen. Je houdt weinig centen over als je nu nog praktisch boer wilt zijn.
4: Maar je kunt je bedrijf niet draaiende houden onder deze omstandigheden.
6: Nou ja, wij moeten thuis zelf ook gewoon wat dingen erbij doen. Het bedrijf zelf, dat werkt niet. Dat verdien je niet genoeg mee. Dat verdient niet de brood op tafel.
4: Ja, ik vind het wel heel raar dat de boerenstand dreigt te verdwijnen.
2: Ja, absoluut.
4: En ze spelen ook geen onbelangrijke rol met de voedselvoorziening. Hè? Nou, dan kun je wel zeggen, je kunt in het buitenland voedsel kopen. Maar kun je alles uit het buitenland halen.
1: Het overgrote deel van wat de agrarische sector...
2: Zet hem op, jongens, trouwens. Bedankt, hè?
1: Ja.
2: Even applaus voor de boeren.
1: Applaus voor de boeren, ja. Het overgrote deel wat de boeren in produceren is voor de export. Hè. Er wordt heel veel geëxporteerd. Dus het is niet zo dat we in Nederland horen hoeven te blijven.
4: Ik gun die mensen ook wel een verdienmodel.
1: Absoluut, er mag ook wel een brood verdiend worden. Maar
2: je hebt geen goed nieuws, hè? Want dat mest uitrijden, dat mag niet meer. Hè?
1: Het stond vanmorgen voor pagina van de Telegraaf inderdaad. Ja. Dat in Brussel inderdaad besloten is. Dus, ja, die uitzonderingspositie die Nederlandse boeren ooit hadden... dat ze meer mest mochten uitrijden. Nou, die is er afgehaald, maar die krijgen ze ook echt niet meer terug. Is nu duidelijk geworden.
2: Eerst leek een deur op parkeer te komen, maar dat is niet waar.
1: Nee, dat is niet waar. En wat je nu dus... Ik kan me nog herinneren dat Caroline ooit zei... we gaan met de vuist op tafel slaan, weet je, in Brussel. Nou, dat is duidelijk niet gelukt. En wat betekent dit? Dat als je dus als boer mest hebt... dat je heel veel geld moet gaan betalen om dat af te voeren.
4: Ja, en waar kun je het heen brengen dan?
1: Nou, daar zijn bedrijven voor je, maar dat kost heel veel geld. En ja, dat geld...
2: Wat doen die daar eigenlijk mee dan?
1: Ja, dat wordt chemisch omgezet. Je kan er ook een andere vorm van plantvoeding van maken. Renewer heet dat, wat dan weer wat schoner is. Wat je dan wel nog eventueel uit zou mogen rijden als alternatief.
2: Okay,
1: maar dat is een soort chemisch proces. Maar dat kost heel veel geld. En ja, we hoorden net al deze twee boeren hier zeggen... er wordt gewoon minder verdiend op boerenland. En dat
2: kunstmest blijkt ook veel duurder te zijn door al die strijd daar
1: aardgas,
2: in Iran.
1: Natuurlijk.
2: En, dus dat is allemaal een probleem.
1: Wat een gedoe, hè?
4: En het is allemaal de schuld van Kees Veerman... die jaren geleden allerlei handtekeningen gezet heeft in Brussel.
1: Is dat nu, hebben we besloten dat Kees Veerman de schuld krijgt?
4: Ja, ik heb het uitgezocht.
2: Kees Veerman krijgt hier altijd de schuld. Ja. Ja, dat is echt al heel lang zo.
4: Het zal wel een Volendammer zijn.
2: En Frans Timmermans, kun je die nog iets verwijten? Of zeg je nou nee, Frans?
4: Nou, die zat bij onze vriend van Boos, hè?
2: Tim Hofman.
4: En die kroop hem helemaal in zijn hol.
2: Nou, er gebeurde gewoon iets tussen die twee. Dat was een soort chemie, was er.
7: Frans Timmermans, dat vind ik allemaal boeiend. En toen zei je aan de telefoon prompt... Ik doe het gewoon. Ik kom gewoon praten. Waarom eigenlijk?
8: Het heeft alles met jou te maken.
7: Oké.
8: Dat komt omdat mijn kinderen zijn echt heel erg fan. En ik probeer naar ze te luisteren.
7: Als ik nu vraag, wat is Frans Timmermans? Wat?
8: Voor mij is literatuur, kunst heel belangrijk. Mm-hmm. Sonnet 29 van Shakespeare. Mm-hmm. Ik dreun het wel eens op voor mezelf.
7: Dat geeft toch
8: ik,
7: ook niet?
8: Ik denk, nou,
7: Tove, waar zit dat in?
8: Ja, ik denk dat na zo'n...
7: Geen kritische vraag, hè?
8: Nee, absoluut niet erg. Ik doe een aantal dingen voor een natuurbeschermingsorganisatie. En,
7: heel goed.
8: Zo ben ik...
7: Ik heb ervan genoten afgelopen x minuten.
4: Wilfred, ik vind het heel ernstig. Want die jongen, als die Frans Timmermans aan tafel heeft... dan had hij nu meteen moeten vragen... moet je luisteren, meneer Timmermans, jouw opvolger in Brussel...
2: Bobke.
4: Die komt tot de conclusie dat die waanzinnige Green Deal van jou... de hele Europese industrie de nek omdraait.
2: Ja, maar daarom verzacht hij hem nu ook, hè, de Green Deal. Die wordt niet echt uitgevoerd.
1: Ja, is ook wel omdat er andere wind is gaan waaien in Europa... naar de Europese verkiezingen. Natuurlijk, Europa heeft gewoon rechts gestemd bij die verkiezingen. Dus dat beleid van Timmermans kon ook niet voortgezet worden. Wat ik heel grappig vond vandaag, los van de verliefde blikken van Tim Hofman... is dat Tim Hofman, ik heb het niet helemaal gekeken... maar deed alsof hij een exclusief interview had. Voor het eerst van Timmermans aan het woord. Maar bijna alles wat hij gezegd had, begreep ik van Ton Effendijk... stond ook al in het AD-interview dat Jan Hoeneman met hem had. Dus,
2: oké. Okay.
1: Dus, het was niks
4: exclusief. Ik zie nou wat leed van maken.
1: Ja, dat vind ik leuk, ja. Dat... Exclusief!
2: Ja? Nou, je van dat soort onzin. Nou
4: ja, maar zo is die Tim, hè? Die wil dat graag, hè? Een beetje exclusief zijn.
2: Ja, die wereld wil de wereld ietsje beter maken. Ja,
1: het is echt wel een aardige goof.
2: Ja, prima.
1: Ja, zeker wel een moedwaardige jongen.
4: Ik heb hem één keer een hand gegeven... en het was een hele correcte, vriendelijke jongen, dat klopt.
2: Absoluut.
1: Echt zou je een keer hier gewoon...
4: Nee, ik...
1: Zo.
4: Nee.
1: Heel snel.
4: Nee, maar ik moet zeggen, dat hele gebeuren, wat hij doet met dat boos... ook met die John de Mol, met die capuchonnetjes en die stemmen... Ik was er niet van onder de indruk. En ik vond het
2: maar Barretje? Ook niet?
4: Nee, ik vond het ook niet overtuigend. Nee. Kijk, ik kan een juffrouw inhuren met een capuchon en de stem vervormen... en die kan de meest vreselijke dingen zeggen. En wij willen hem hier niet hebben, want als hij in René's en mijn verleden gaat snuffelen... dan krijgen we gevangenisstraf.
2: Ja. Nee, maar vind je het wat?
1: Nee, ik ben niet... Wat mij altijd bijgebleven is...
2: Moet je echt zeggen wat je vindt nu, hè?
1: Ja, is rapper Sjors. Kennen jullie de rapper Sjors?
2: Nee. Dat is niet helemaal goed.
4: Vind ik ook niet erg dat ik hem niet ken.
1: Nee, die is niet helemaal goed bij zijn paas zijn. Laten we het daarop houden. En rapper Sjors, die konden mensen betalen... en dan nam hij een filmpje voor ze op. En dan had hij een paar keer hadden mensen betaald... maar had hij het filmpje nog niet opgenomen.
2: Oh.
1: En dan ging Tim Hofman verhaal halen.
2: Bij rapper Sjors, ja?
1: Ja, dus jaren geleden ging hij achter hem aanrennen. Toen dacht ik, als je achter een zwakbegaafd iemand aan gaat rennen... en die voor lul gaat zitten op internet...
4: Niet goed.
1: Dat vond ik zo... En dat is altijd me bij... En dat is, die sluier is altijd over hem heen blijven hangen. Mij, dat ik
4: maar wij hebben hier al een rapper, Sjors, maar die zit altijd aan de bar. Die heet Chris.
1: Ja, ook voert, ja.
2: Die was gisteren weer op dreef. Heb je het een beetje te doen met die Henny van der Mos? Die had natuurlijk een geweldig imperium opgebouwd.
4: Man.
2: Lagere school, verder had hij niks gedaan.
4: Nu, hij komt dus niet echt uit Drenthe, maar een beetje Overijssel, maar wel in de buurt. En ik spreek nu wat mensen die wel zaken met hem gedaan hebben. Maar die zeggen, wij hebben niet zo'n medelijden.
2: Nee?
4: Want hij ging over lijken. En er zijn toch een hele hoop mensen die nog percentjes van hem te goed hebben.
2: Oké, want geld was wel een ding. Ik zat laatst met hem in de podcast en toen schoot hij de hele tijd vol eigenlijk.
4: Jawel, nee, maar...
9: Hij doorgaat. We kunnen niets meenemen.
2: Nee.
9: Maar ze gaan hem vervolgen. Ze gaan naar Slagharen toe. Ze gaan alle bedrijven... Ze proberen alles eruit te halen, die geldjoegels. Jongen, dit is puur geld, geld, geld. Bah! Ik kan geen geld meer zien.
2: Maar jij zegt dus eigenlijk, hij heeft er zelf dus ook aan.
4: Nou ja, hij heeft ook wel eens wat zakelijke dingen gedaan... die niet zo netjes waren, hoor ik van die mensen. Hè? Dus die zeggen dan van... Want heel Nederland heeft een zwak voor die man. En die heeft een tijd gehad en die de wind mee had.
2: Ja, dat alles mee zat.
4: En het is natuurlijk leuk zo'n man zonder enige opleiding... die een groot zakenman wordt. Ja. Want hij had een helikopter zelfs, hè, om zich te verplaatsen.
1: Ja.
4: En hij is met dat ponypark Slagharen begonnen. Hè?
2: Ja, maar hij is wel heel knap. Maar het was echt aandoenlijk.
4: Maar het is ook een leuke man verder, hoor. Het is ook een leuke man... Maar het is niet zo dat hij helemaal brandschoon is.
1: Die docu is zo goed.
4: En het is natuurlijk ook niet zo dat de belasting, als hij nu achter hem aan zit... dat die alleen maar op geld uit zijn. Die hebben ook reglementen die ze na moeten leven.
2: Hij zei, nadat we twee uur met elkaar hadden gesproken... toen zei hij, nu moeten we ermee stoppen. Toen zei hij, maar ik zou toch de tijd krijgen om een verhaal te vertellen.
4: Ja.
2: Waar twee uur bezig?
4: Hoeveel heeft hij in dat project in Rotterdam gestopt?
2: Ja, dat heeft hem 11 miljoen alleen al gekost. En dat kwam omdat hij... Daar zit erfpacht op die grond.
4: Ja, dat is niet
2: dat had hij nooit contractueel geregeld.
4: Nee.
2: Dat hij gewoon met een handshake of met een afspraak... Ja,
1: maar hij zei dat de gemeente Rotterdam hem beloofd had dat het goed zou komen.
2: Ja, zeker.
1: Maar nu is die ex van Sylvie Meijs...
4: Die heeft het overgenomen.
1: En die heet dan Belen en die noemt die tent dan Spelen met Belen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, het is een hele bijzondere man is dat, Wim Belen.
4: Ja, die wantrouw ik.
0: Oh ja?
2: En waar komt dat door?
4: Ja, ik vind dat die man, als je hem wel eens op tv ziet, dat is mijn type niet.
0: Omdat hij de Ark van Noach heeft. Die heeft hij, hè?
4: Ja.
2: Hey, hoe zit het dan met die boa's? Mogen die straks nog met een stok en zo rondlopen? Of
0: ja, dat... er is een probleem. Het schreef dat even morgen. Dat die boa's, die moeten, als ze een wapenstok hebben, moeten ze ieder jaar een examen doen.
2: Ja.
0: Maar er is een tekort aan examinatoren. Dus dat is een heel probleem. Dus er zijn boa's die nu zo'n ding hebben, die misschien straks dan weer zonder wapen.
2: Maar wat moet je precies kunnen dan met een wapenstok? Dat je elk jaar een les voor in moet hebben?
0: Nee, maar je moet precies weten wanneer je natuurlijk dat in mag zetten. En het is wel goed, denk dat je dat ieder jaar keurt. Dat je niet al mensen op straat hebt lopen die wapens hebben, waarmee iemand echt het licht gaat zo.
2: Maar vind jij dat oké, Johan? Dat...
4: Nee, kijk, ik zie wel eens die programma's langskomen van die soapachtige series, dat ze die boa's volgen in steden.
2: Ja.
4: En die komen de hele dag gevaarlijke gekken tegen. Absoluut. Op straat. En we doen net, het gaat over de wapens van de boa's, maar het is een gummiknuppel en het is een pepperspreetje.
2: Ja.
4: Maar als ze dus in een gevecht zitten met een of andere junk op een plein, dan is het toch wel heel makkelijk als je even met pepperstree in zijn gezicht kunt spuiten dat hij koest is. Dus het is niet dat ze iemand neerschieten of zo, hoor.
2: Hoe heftig is het? Heb jij pepperspray in je tas? Of?
5: Nee, nog nooit gebruikt ook.
2: Nee?
5: Nee.
2: Dus, hoe heftig? Weet jij dat,
4: David? Nou, ik wel, sinds ik Talpa-ster ben.
2: Ja, dan heb jij pepperspray bij je.
0: We hebben een keer gehad bij Talpa notabene in het pand, dat een van de grapjas in de kelder dacht, die hadden dat gekregen. En die dachten even proberen. Het hele gebouw was ervan vergeven. Heel mijn ogen waren rood. Was echt,
4: maar die boa's lopen natuurlijk de hele dag tegen mensen aan met korte lontjes.
2: Ja.
4: Die hun auto even voor een patatzaak zetten om naar binnen te lopen. En dan komt zo'n boa en die zegt van, jij mag hier niet staan.
0: Ja,
4: maar en dan zegt ze, gozer, joh, kanker op en zo, dat soort dingen. Die, nou, het is allemaal niet goed, hoor. Het is geen leuk vak.
2: Nee, joh, niet lekker, joh.
4: Kijk, er zijn heel veel mensen een uniform, dat wekt agressie op bij heel veel mensen.
2: Ja, maar en die nog erger, ja. Hè? Want die worden ook nog door mensen, ja, niet, maar ook door mensen nog gezien als een afgekeurde politie. Ja. Die niet veel
0: door
2: kan.
0: Eus, vooral.
2: Ja. Nou, maar door heel veel mensen, denk ik.
4: Nee, maar ik vind dat zeker de boa's in Deventer, waar Eus woont, allemaal pepperspray moeten hebben.
2: Ja. Ja.
0: Maar dit is een oplossing. Hè? Want er zijn heel veel proeven gedaan in heel veel gemeenten met bodycams. En dat werkt echt.
2: Ja, dat helpt wel. Ja.
0: Maar nou blijkt dus, dat zegt die boa-bond, dat heel veel, in vooral gemeenten waar linkse gemeenteraden zijn, daar willen ze het geld niet uitgeven om die bodycams te doen. Terwijl dat schijnt echt te helpen.
2: Maar waarom willen ze dat dan niet?
0: Ja, want het geld kost. Dat geld geven
4: helemaal niet geld uit. Thomas, een gummiknuppel en een flesje pepperspray is helemaal niet duur. Dat is geen investering.
0: Ja, maar daar moet je die examen voor doen.
2: Ja, ja, die om kunnen gaan.
4: Jawel, maar ze gaan nu dus particuliere bureaus inhuren om die examens te doen. Want die mensen van de politieacademie die zeggen, ja, wij doen de eerste examens met de echte agenten.
0: Ja, Dave en ik gaan zo'n examenbureau oprichten.
10: Huh? Ja, gaan we nu iets nieuws
2: doen? Ja, is dat interessant of niet?
10: Allemaal online.
4: Probeer je eerst die porno-site maar van de grond te krijgen.
2: Ja. Maar je hebt dus pepperspray, maar heb je ook een gummiknuppel? Of,
0: dat is een leuke video ervoor dan.
4: Die is te goedkoop om op in te gaan.
2: Ja,
4: ik kan er moeiteloos in.
0: Maar hebben jullie wel eens iemand knock-out meegeslagen?
2: Ja. Weet je dat er in het pakket van die Willy, dat vandaag in zijn pakket, zat ook zo'n hele grote zwarte dildo. Dat leek in de 30 gummy. Die gaf je aan die vrouw van 80, kreeg gewoon zo'n hele grote dildo mee naar huis.
4: Oh, ja, misschien,
0: dat
4: is,
0: kan echt.
4: Misschien is er daar wel het hele weekend zoet mee. Ja.
2: Je zal het weten. We zijn er zo weer na de reclame. Tot zo.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje. Voel me
12: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Van ook de ene laatste uitzending van vandaag in Zuid Oranje. Zondag doen wij de finale natuurlijk. Hartstikke leuk. Gezellig met z'n allen. Shelly zit er nog steeds. Ook Dave. Jij klapt nog steeds als de uitzending begint. Dan blijft gewoon hartstikke leuk.
0: Dan,
2: hoe lang douche jij, Dave?
0: Niet zo lang, hoor. Minder dan 5 minuten, denk ik.
2: Ja?
0: Ja, ik ben niet zo...
4: Niet zo dicht naast je zitten.
2: Ben jij douchen?
0: Ik ben wel zo efficiënt.
2: Shelly?
14: Ja, ik vind het heerlijk om lekker lang te douchen.
2: Mag niet meer nu even, hè?
14: Mag niet meer. Ik douche wel vaak samen met de kinderen.
2: Oh,
14: dus dan
2: mag
14: dat is economisch. Met z'n allen onder de douche.
4: Ja, mijn vrouw zegt dat ik waanzinnig lang douche, maar ik doe ook altijd heel uitgebreid mijn haren wassen.
2: Ja, ik dacht... Ja,
4: mijn haren wassen met shampoo. En jij zit te lachen. Ja, ik ben ook heel voorzichtig en zorgelijk. Ik over mijn kleine jongen. Ja, die was ook al
0: verstopt. Maar zit je putje niet vaak verstopt dan? He? Met al het haar? Dat je putje verstopt eruit?
4: Ja, maar daar heb je vrouw voor, toch?
0: Oh.
4: Ja.
2: Oké. Okay. Ja? En jij zit er heel hard om te lachen ook nog.
14: Ja,
2: daar krijg je weer problemen mee, Shelly.
14: Een vrouw voor de kant.
0: Een pygmy girl.
2: Dat krijg je nou,
4: nee,
2: hè?
4: Ja. Je hebt wel gelijk. Want ik word altijd met mijn neus op de feiten gedrukt, natuurlijk. Maar het is verschrikkelijk wat er in zo'n putje zit.
2: Maar ga je dan op de knietjes zelf om
4: nee,
2: alles...
4: Nee, mijn vrouw doet het en zei ze, moet je kijken wat er allemaal weer uitkomt.
2: Ja.
4: En dat is allemaal van jou.
2: Ja. Ja. Toch nog steeds een bos met haar, hè? Dat is wel mooi.
4: Ja. Ik kan er ook niks aan doen.
2: Nee. Nou, dat is lang niet uit command gegeven natuurlijk.
8: Nee, dus. Weet je, Ding had ook een bos, Gerard Cox en zo. Willibert Frequel had ook een hele bos haar.
0: Je hebt ook mensen die niet grijs worden, dat is ook bijzonder.
2: Ja. Ik ken ze niet.
4: Ik ken Wilfred, ja. Die is een hele gezonde, sterke jongen. Die wordt nooit grijs.
2: Nee.
4: Het is net Frans de Munk, de zwarte panter.
2: Of Willem van Hanegem. Ja. Hey, Dave, jij hebt die laatste actiegroep van die tv's. Ja. Tussen 2013 en 2019?
0: Ja, we hebben het VI-effect weer gezien tussen 2013 en 2018.
2: 18.
0: Als je dan een tv hebt gekocht, dan krijg je mogelijk een aantal...
2: Ja, Samsung en LG, hè, toch?
0: Ja, die hadden mogelijk verboden prijsafspraken gemaakt. Via de Consumentenbond kon je dus een claim indienen. Het VI-effect, ongeveer 70.000 mensen hebben zich aangemeld bij deze massaclaim.
4: Daar zijn die bedrijven blij mee, denk ik.
0: En ja, mede door VI, want uiteindelijk die claim liep natuurlijk komen. Die bedrijven zijn niet blij mee, maar goed, het laat natuurlijk wel zien... dat mensen waarschijnlijk heel ook echt... Ja, wel in geloof dat dit succesvol kan zijn.
4: Ja, dan moet je wel je bonnetje dus 15 jaar bewaren.
8: Nou,
4: ja,
8: of je hebt hem bij Mediamarkt, dan zit het bij hun ook.
4: Oh,
0: exact. Want heel veel mensen zeggen dat. Maar je hebt gewoon een online klantenportaal en bel gewoon de winkel op. Vaak kunnen ze zelf ook nog wel een paar jaar terug. Dus, en in bol.com kan je gewoon inloggen, zie je het ook online ook nog steeds. Dus waarom zou je het niet proberen? Dus 70.000 mensen hebben zich aangemeld. Ja.
2: Gaat hij nog weg of niet? McLaren of weet je het niet?
14: Nou, nee, ja...
2: Max.
14: Ik denk dat hij gewoon blijft waar hij is. Want de vraag is ook een beetje, ga je naar McLaren toe? Als je daar naartoe gaat, doe je er dan goed aan? Kijk, het liefst wil je eigenlijk dan naar Ferrari of Mercedes. Die hebben geen stoeltje vrij.
2: Nee.
14: Ja, als je naar McLaren gaat, dan heeft hij wel het voordeel... dat hij in andere raceklasses waarschijnlijk ook mee kan doen. Wat heel erg op zijn verlanglijstje staat, is de 24 uur van Le Mans meedoen. Ja. En daar heeft McLaren doet er mee in de hypercar-klasse. Dus eigenlijk de klasse waar je dan in mee wil doen, de overall-klasse... daar doet McLaren mee. Dus daar heeft hij wel een groot voordeel aan. Ja, en McLaren is oranje.
2: Ook nog eens inderdaad, dat zou helemaal geweldig zijn voor al die Nederlandse fans. En je zei ze net, toen we in de reclame met z'n allen stonden... hij zag er ook heel goed uit dit weekend.
14: Ja, hij had de bruiloft van zijn zusje. En Max Verstappen ken je eigenlijk vooral in zijn Red Bull-kleding. Want daar komt hij de paddock mee inlopen. Nu was hij op zijn Max Verstappen voor het eerst echt in een goed pak te zien. Vond ik hem goed staan.
2: Ja, even de mensen hier aan tafel. Kan niet hebben?
4: Maar ik hou niet zo van die butterflies.
2: Daar ben je niet van.
4: Nee. En als je een butterfly hebt, dan moet je hem kunnen strikken. Je moet niet zo'n voorgefabriceerde hebben. En dit is een voorgefabriceerde.
2: Ik wist niet eens dat je een butterfly kon strikken. Ja, en de mens held komt binnenkort met Gordon. Is dat nog iets voor jou, Thomas? Of?
0: Ja, als ik nu begin, dan kan ik denk in 2048 op de cover.
2: Nee,
0: dus,
2: dat valt best wel mee.
0: Nee, dat lijkt me
4: hij wil ook meteen weer.
10: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 10:00.
15: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid... met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven... die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis... maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten... dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen... onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar... waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanvallen op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham... twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht... en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïense aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Heteren 5 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. En dat kost je nu een half uur extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.
10: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
17: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020-8508-415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
18: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
19: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020-8508-415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
20: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan. Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020-8508-415, optie 4. Of mail naar info@radionoordzij.nl.
10: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
21: Vincent de Graaf.
22: Test 1, 2.
23: Hallo.
21: Goedemorgen, Radio Salto.
24: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.
25: Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandstalige Top 30 op deze vrijdag de 17e. 17 juli 2026. En we behandelen vandaag week 28. Week 28 van de Nederlandstalige Top 30 geeft 5 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat er ook weer 5 platen verdwenen zijn. Die gaan we gelijk maar eventjes met je... Dat doen we zo mee. Dat gaan we zo met je doornemen. Verder natuurlijk in de tweede uur... natuurlijk nog een tippie voor de Nederlandstalige Top 30. En we draaien in het eerste uur natuurlijk de klassieker van deze week. De Top 30 klassieker is deze week van een duo uit de jaren 70. Het liedje komt uit 1975. En het, zij kwam oorspronkelijk uit een bandje... waar onder andere Robert Long in zat. Hij was verder nog niet zo heel bekend en hij zou later een van de bekendste presentatoren van televisie worden. Dat zijn de artiesten en het liedje gaat over een arts. Nou, moet niet zo moeilijk zijn. 1975, zoek het maar op. De Nederlandstalige Top 30, ik zei het al. We hebben 5 nieuwe binnenkomers. Voordat we dat gaan doen, voordat we gaan vertellen welke platen er verdwenen zijn, eerst eventjes naar de lijst van vorige week. Dit was de top 3 van toen.
26: Die. We doen een bako in Monaco.
27: 2.
25: Op 3 Ferry de Lits en Baco in Monaco. Op 2 Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En nog steeds bovenaan prijkend in de lijst. Inderdaad, die plaat van Justin de Wild. Is het nog steeds zo of is er wat veranderd? Je hoort het om iets van 12. 5 platen verdwenen uit de lijst en 5 nieuwe binnenkomers. En de eerste vinden we meteen op nummer 30. En dat betekent dat we gelijk eventjes met jou gaan doornemen welke platen er verdwenen zijn. Deze week uit de lijst verdwenen Lara Milla. En had ik je maar nooit gezien. Nee, nou, die is verdwenen. Dat is dus prima. Ook na 2 weken, volgens mij of zo. Stel, Samuel Welte vertrokken uit de Nederlandstalige top 30. Met De Leeuw komt eraan. Nou, die kwam dus niet, want die plaat kwam binnen toen De Leeuw al vertrokken was. Griekse Nacht van Jeroen van Zelst zien we ook niet meer in de Nederlandstalige top 30. Net als Jeffrey Leunenberg. Moeilijke naam. Jeffrey Leunenberg en Italiani is ook verdwenen na 3 weken in de Nederlandse top 30. En de laatste die vertrokken is, de laatste van de 5 platen die we niet meer terug zijn, is er eentje van Danny Christian en I Olga. Dat betekent dat er 5 plekjes vrij zijn. En de eerste nieuwe binnenkomer, die is meteen van een man die bovenaan de hitlijst gestaan heeft al een paar keer. De nieuwe single van Yves Berendsen komt nieuw binnen. En het liedje heet Misschien is het tijd.
1: Nieuw.
25: Op nummer
1: 30.

0: het geen waarschuwingssignaal is, dan is het kapot. Hè? Dan weet je, als het gaat knipperen, dan is het kapot. Knipperlicht van Danny Vroeger. Samen met Mickey van Wijk. Vorige week nog op nummer 16. In de derde week zakt het liedje alweer 13 plaatsen naar beneden. En dan zou je denken, moet er een jingle achter. De zakken van de week. Kan je melden, het is niet de zakken van de week. En dit is al 13 plaatsen naar beneden. Ongelooflijk. Wel een leuk liedje. Het is jammer dat hij alweer zo snel naar beneden gaat. En daarvoor draaiden we dan weer de eerste nieuwe binnenkomer. Die was van Yves Berendsen. En misschien is het tijd nieuw op nummer 30. De eerste van 5 nieuwe binnenkomers. En over nieuwe binnenkomers gesproken. We gaan gelijk door met de tweede nieuwe binnenkomer. Die is van een man die ik nog niet ken. Maar het liedje is wel leuk. Ik heb hem even voorgeluisterd. En het is een hartstikke leuk liedje. Het liedje heet Ik Wil Jou. Wordt uitgevoerd door Jan Boy. En is helemaal nieuw op nummer
1: 28.

0: samen met Waylon en Liefde, Zoals de Liefde Gaat. 12 plaatsen naar beneden, vorige week nog op nummer 15... en deze week op 27 terechtgekomen. Pas in de zesde week dat liedje in de lijst staat en hij gaat nu naar beneden. 12 plaatsen eraf voor dit liedje. En daarvoor op nummer 28 draaiden we de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar het is wel een leuk liedje. Lekker vrolijk, lekker zomers, beetje reggae-achtig. Jan Boy en Ik Wil Jou, nieuw in de Nederlandstalige top 30. En dan gaan we door met een plaatje die vorige week nog op nummer 19 stond. 7 plaatsen eraf. Voor Dwayne, Isabel zakt naar
1: 26
0: in de derde week.

0: 12 weken in de lijst en een zak maar 2 plaatsen naar beneden. Gappie Sappie van Maart Hoogkamer en Billy Dans. Vorige week nog op nummer 23, deze week op 25 terechtgekomen. En op nummer 26 draaiden we een plaatje die kunnen we niet vertalen, want dat is in het Roermonds gezongen. Dwayne en Isabella zakt 7 plaatsen van 19 naar 26. En het liedje staat 3 weken in de lijst. En over nieuwe binnenkomers gesproken, het is dan wel weer tijd voor de volgende nieuwe binnenkomer. Stem in je hart is van een man die al regelmatig in de lijst te vinden is, ook wel eens wat duetjes gedaan heeft. Maar hij is nu solo terug, de nieuwe single van Amar.
1: Nieuw
0: op nummer
1: 24.

opvallend. De plaat ging vorige week in de non-stop 30 naar beneden. En als u de jockey weer aantreden maakt, dan gaat de plaat ineens weer omhoog. 5 plaatsen namelijk. Vorige week gezakt naar 28. En in de 7e week gaat de plaat dus weer 5 plaatsen omhoog. Losvast van de 3J's. Aangekomen op nummer 23. En daarvoor draaiden we dan weer op nummer 24. De derde nieuwe binnenkomer van deze week. Die was van Amar.

0: Noord. Klaar voor het Alles is Noordfeest? Zondag 30 augustus van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds zetten we het Noorderpark weer helemaal op zijn kop. Dit jaar de 5e editie en die is nog groter, nog leuker en jij kunt eraan meedoen. Heb jij een recept dat echt iedereen uit de buurt moet proeven? Spullen waar je vanaf wil op een marktkraam? Geef je een workshop, een optreden of iets wat niemand verwacht? Ben jij een muzikant, een dwarsdenker, organisatie, bedrijf of een enthousiaste vrijwilliger? Dan zijn wij op zoek naar jou. Dit feest wordt gemaakt door Noord. Door bewoners, makers, buurtkeukens, jong en oud. Door iedereen die trots is op waar ze wonen. Live muziek, een rommelmarkt met tweedehands parels en natuurlijk het lekkerste eten uit de buurt. Maar vooral jouw inbreng. Doe mee en meld je aan via allesisnoord.nl. Zondag 30 augustus vanaf 1 uur in het Noorderpark. En de toegang is natuurlijk helemaal gratis. Het Alles is Noordfeest. Het grootste buurtfeest van Amsterdam-Noord.
1: Dit is de top 30 van Radio Noordzee.
2: En daar is hij dan.
3: De zakker van de week.
4: 21.
5: Attentie. Willen

0: Wat denk je zelf? Niet dus. Dat ging dus niet gebeuren. Daarom zakken de dikdakkers ook flink naar beneden deze week. Ze zakken van nummer 7 stonden ze vorige week. 15 plaatsen eraf. Naar nummer 22 gezakt. Daarmee de zakken van de week. Daarvoor op nummer 23 nieuwe muziek van Russo samen met Mart Hoogkamer. Pakt mij. En of dat nou een aperolletje is, of een biertje, of een bako, net iets te zwaar gemixt. Maar het pakt hen. Nou, lekker. Wel een goede plaat. Nieuw op nummer 23 deze week in de Nederlandstalige Top 30. En dan door met een plaat. Sorry, ik zeg het verkeerd. 21 en 22 hadden we net. Goed zo. Dan gaan we door met een liedje dat vorige week nieuw binnenkwam in de Nederlandstalige Top 30. 5 plaatsen erbij. Ja, ja. 5 plaatsen. Goed gedaan. Nieuwe muziek. Sukkel in Amsterdam. Werd gedaan door Menzo Kortland. Die plaat gaat dus naar nummer
1: 20.

Jerome en Alles uit het leven. Vorige week op 21, deze week naar 19. 5 weken nu in de lijst. En hij blijft altijd een beetje rond deze positie hangen. Iets omhoog, iets omlaag. En dan weer deze week gaat hij er dus 2 omhoog en komt op 19. En daarvoor draaiden we dan weer een plaat die vorige week nieuw binnenkwam. Nieuw op 25. Ja, het is voor mij allemaal nieuw, hè. Want ik was er natuurlijk, ik heb die lijst al in elkaar gezet. Maar ja, ik heb dat natuurlijk niet gepresenteerd. Dus het is voor mij allemaal helemaal nieuw. Wel een leuk liedje. Sukkel in Amsterdam. Dat was Menzo Kortland. En Menzo Kortland staat 2 weken in de lijst. Gaat dus van 25 naar 20. En dan zijn we aangekomen bij de knaller van de week. Dat is wel de hoogste nieuwe binnenkomer van vandaag. En de hoogste nieuwe binnenkomer die is voor Robert Pater. En zijn nieuwste plaatje heet Blijf toch bij mij. En is helemaal nieuw op nummer

toen ik vorige week de lijst produceerde. En al die plaatjes in volgorde zetten. Toen dacht ik, hey, gaat deze plaat nu alweer naar beneden? Dat is jammer. Hij staat pas 3 weken in de lijst. Nou, deze week staat hij 4 weken in de lijst. En dan gaat hij weer omhoog. En niet zo'n beetje ook. 10 plaatsen. Vorige week op 27. Deze week op nummer 17. Mike Versteeg, Hartslag van je heupen. In de 4e week dus weer omhoog. En daarvoor hadden we dan de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Een liedje dat gebaseerd is op een Duits liedje. Een Duits liedje van Christian Andersson. Of Christian Anders, moet ik zeggen. Christian Anders. Geh nicht vorbei heet nu. Blijf je bij mij. De nieuwe single van Robert Pater was de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 18 deze week. Doei, ciao, de mazzel. Daag. Dat zeg ik niet, maar dat zeg ik tegen Guido van der Graaf.

0: ziens. Ciao, doei. Adios. Hij ging weg. Guido van der Graaf zakte 3 plaatsen vorige week nog op 16. Deze week zakt het liedje naar... vorige week dus op 13, deze week naar 16. In de 4e week dat het liedje in de lijst staat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. En is het tijd geworden voor...
1: De klassieker van deze week.
0: En de klassieker van deze week is een liedje. Kwam uit 1975 en was van een zangeres die ooit in een bandje zat. Waar onder andere ook Robert Long in zat. Oh ja? Ja, dat bandje heette Unit Gloria. En zij heette Bonnie Sinclair. En ja, daar heeft Robert Long ook in gezeten. Absoluut. Zij is Bonnie Sinclair. Dat was de vrouw die uiteindelijk in tranen eindigde. Want ze werd gebeld door Ron Brandsteder. Dat is de man in het verhaal. En Ron Brandsteder vertolkte de rol van Dr. Bernard.
1: De klassieker van deze week.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, ook voor de grens bij Nieuweschans, 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar, tussen het Rottepolderplein en de Wijkertunnel, een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer voor de grensovergang, 25 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest,
4: bruiloft,
3: dancefeest
4: of alleen als achtergrondmuziek.
3: Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
5: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
6: U wilt uw bedrijf in de schijnwerper zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
7: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan. Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
8: Vincent de Groot.
9: Test 1-2.
10: Hallo.
8: Goedemorgen, Radio Salto.
11: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.
12: 15.

dit is echt zo'n plaat, dan moet je goed opletten dat je niet op het verkeerde moment de knopjes indrukt. Ik wil niet dat je gaat. De nieuwe van Dean Sanders stijgt van 18 naar 15. Blijkje staat nu 2 weken in de lijst en gaat er dus 3 omhoog. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Nederlandstalige Top 30. Met straks nog de hele top 10 en misschien wel een nieuwe nummer 1. Nieuwe binnenkomers niet meer. Nieuwe gat. Misschien wel een nieuwe nummer 1, je weet het niet. Blijf luisteren, dan hoor je het binnen nu en 50 minuten. Dit is de Nederlandstalige Top 30. Op vrijdag op Radio Noordzee. Op Radio Salto. En natuurlijk op Godenzone FM. Al die frequenties, al die streams overal te beluisteren. En op al die streams ga ik je nu laten horen wat de top 3 van vorige week was. Die.

Rutger van Barneveld. Wat voor dachten? Zwoele zomernachten. Ja, moeilijk. Zwoele zomernachten op 2 en op 1 nog steeds Justin de Wild en Cheerio. Is het nog steeds zo? Dat hoor je over dus, nou ja, iets minder dan 50 minuten. De Nederlandstalige top 30 gaat verder met een plaat die vorige week 3 plaatsen lager stond. Hij stijgt van 17 naar 14. Dit is de nieuwe single van Marco de Hollander.

0: Niet voor één keer zakte één plaatje in de negende week dat het liedje in de lijst staat. Vorige week op 12, deze week gaat hij naar 13. En daarvoor op nummer 14, In die zomernacht. Een nieuwe single van Marco de Hollander. Maar ja, helemaal nieuw is hij niet meer, want hij staat al 4 weken in de lijst. Vorige week op 17 en deze week gaat de plaat naar 14. Ik vind het persoonlijk nog wel wat vroeg, maar als het een beetje mooi weer is, is het wel lekker. Wesley Bronkhorst zakt naar
1: 12
0: met Ik drink rosé.

0: voel me af en toe best een beetje een oude lul. Ja, ik kan er niks aan doen. Is echt wel waar, hoor. Dat komt door...
1: Maak me nou niet gek.
0: Komt door mannetjes als Lil Kleine en Samuel Welte. Dan hoor je een liedje en dan... het is weer vrijdag en ik ben getrashed. Gewat? En er zitten meer van dat soort woordjes in dat je denkt... waar hebben ze het over? Nou, prima. Maak me nou niet gek. Vorige week nog op 7, deze week naar 11. 4 plaatsen eraf. In de 10e week dat het liedje in de lijst staat. Daarvoor op nummer 12 draait we dan een plaatje. Ga maar 1 plaats naar beneden. En die staat ook nog wat korter in de lijst. 6 weken in de lijst nu. Wesley Bronkhorst en Ik Drink Rosé. En dan doe ik met je mee. Daar is die dan. We openen de top 10. Met een plaat die vorige week nieuw binnenkwam in de Nederlandstalige top 30. Vorige week nieuw op nummer 14. Loco. Ja, het is echt waar. Gekkigheid. Loco van Jeffrey Hayes stijgt naar 10.

jou zegt dat ze blijft plakken, is dat best heel smerig. Ja, dat is best smerig. Sieneke en Ik doe wat ik wil blijft zitten op nummer 9. Vorige week net zo 9 dus als nu. En het liedje staat 7 weken in de Nederlandstalige top 30. Daarvoor draaiden we op nummer 10. Een plaat die vorige week nieuw binnenkwam in de Nederlandstalige top 30. Op nummer 14. Jeffrey Heze en Loco Loco. En dan de enige superster in de Nederlandstalige top 30 van deze week. De enige superster van deze week is van de man die we leren kennen in de jaren 90 al. Toen verzoopt hij ze wat in zijn woonboot. Hij wilde niet te dik in de kist. Dat ging zijn maatje wel, helaas. René Karst. En hij is nu terug met nieuwe muziek. De nieuwe single van Stef Ekkel kwam vorige week binnen op 22... en gaat dus 14 plaatsen omhoog. De klok die tikt maar door. Net als in de lijst, want hij stijgt naar...

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30... tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Dit is Radio Noordzij met de Nederlandstalige Top 30. 7.

0: is wel een leuk, vrolijk liedje. Een lekker zomersplaatje is het. Route du Soleil, vorige week op 10. Deze week op 7. In de 10e week ook dat het in de lijst staat. Daarvoor op nummer 8 draaiden we dan de eerste en de enige superster. En die heb ik om de nek gehangen van Stef Ekkel. En de klok die tikt maar door. Ja, dat is absoluut waar. En je kunt inderdaad niks meenemen. Want uw laatste jas, meneer, die heeft geen zakken. Dat is letterlijk wat Stef Ekkel zegt. Dus leef nu, geniet ervan. Maak het allemaal op, maar zorg wel dat je wat overhoudt voor je kinderen. Route du Soleil hebben we dus gedraaid. En we hebben dus deze van Stef Ekkel net gehad. Op nummer 8. Zometeen de tip van de week. Een tipje voor de Nederlandstalige top 30 komt eraan. Naar Raymond Hermans. En Raymond Hermans stijgt naar...
1: 6.

0: Nijmans. En voor in de boeken gaat omhoog. Deze week op 6 aangekomen en het plaatje stijgt weer. Dat is wel leuk, want het is een leuk vrolijk liedje. Raymond Hermans staat nu 8 weken in de lijst. En dan is het tijd geworden voor een tippie. Een tippie voor de Nederlandstalige Top 30. En deze plaat kan bijna niet anders dan dat die van de week, volgende week of die week daarna binnen gaat komen. Het is namelijk de nieuwe single van Emma Heesters. En nadat ze natuurlijk een tranendal heeft gehad omtrent haar gezondheid en alle perikelen daaromheen, is ze terug met nieuwe muziek. En ze is klaar voor een nieuwe liefde, denk ik. Want ze zingt over de hartenbreker.
1: Hartstikke goed. Hartstikke nieuw.
0: Dit is een tip voor de top 30.

wel heel benieuwd naar het allerbeste van Tino Martin. Want hij staat nog af en toe lam op het podium. Dus het beste moet nog komen. Nou, misschien moet hij dan stoppen met drinken. Dat gaat vast een keer goed komen. Tino Martin. Dom en jong en jong en dom. Vorige week 5. In de 7e week blijft hij plakken. Dit is de Nederlandstalige top 30. En we gaan verder. We gaan langzaam richting de top 3. En dat doen we met een plaat die ook blijft zitten. Wat is dit nou weer? Het is heel raar. Er hangt hier iets in de lucht. Oh, wacht even. Het is Amore van Corrie Konings. 4. Er hangt...

0: Ik zeg proost. Rumbaco in Monaco. Ferry de Lits. En dan staat er dus SHQQ. Is dat nou Shak, Shek, Shok, Shik? Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Sorry, ik kan het niet vertellen. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik niet genoeg naar andere radiozenders luister. Dus ik ga er even vanuit dat het Shak is. Of Shok, of Shik, of Shek. In ieder geval gaat de plaat niet omhoog. Hij gaat niet naar beneden. Hij blijft zitten op 3. Liedje staat nu 4 weken in de lijst. Hij blijft dus plakken. Daarvoor op nummer 4, Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht, namelijk Amore. 3 weken in de lijst en blijven zitten. Wat is er aan de hand in de top 30? Wat is er nou echt in vredesnaam aan de hand? 6 weken staat de plaat in de lijst. En ook Rutger van Barneveld blijft plakken. Net als mijn tong. Rutger van Barneveld blijft plakken op
1: 2.
0: Zo,

Je zou bijna denken dat hij een relatie heeft met iemand uit het Westen. Het is namelijk een beetje een Westers grapje. En met name dan een Amsterdams grapje. Want als de mensen de Amsterdammers een beetje belachelijk maakten, dan deden ze dat door te zeggen: auw, hij heeft zeker de zon in de zee zien zakken. Nou, dat was een beetje het grapje natuurlijk. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten, blijft zitten. Plaats staat 7 weken in de Nederlandstalige top 30 en blijft dus plakken op 2. Ja, ze blijven dus allemaal zitten. Een helemaal vastgeroeste top 5. Want ook de nummer 1 is niet veranderd. Die gaan we zo meteen draaien. Na het overzicht.

daar had je hem dan, het overzicht van de laatste 10 gedraaide plaatjes. Op nummer 10, 4 omhoog voor Jeffrey Hezen en Loco. En Sieneke en Ik Doe Wat Ik Wil blijft zitten op 9. Superster, 14 plaatsen erbij voor de nieuwe single van Stef Enkel en De Klok Tikt Maar Door. En op 7, 1 plaatsje er weer bij voor Wolter Kroes en dat ding dat heet Route du Soleil. 2 plaatsen winst voor In de Boeken van Raymond Herman. Zij gaat eindelijk weer eens een keertje een beetje omhoog. Tino Martin blijft zitten op 5 met Jong en Dom. En ook blijven zitten, de hele top 5 zit muurvast. Want Corrie Konings en Er Hangt Iets in de Lucht. Amore blijft plakken. Baco in Monaco van Ferry de Lits blijft zitten op 3. En op 2 Rutger van Barneveld. En terwijl hij overal boven de Nederlandstalige hitlijsten staat, staat hij bij ons nog op 2. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En dat betekent dat er nog 1 over is. En welke zou dat nou zijn? Juist, het is die ene. Het is de bekende plaat. Het is de zomerhit van Nederland van dit moment. Justin de Wild.

mij is dat de buurtbarbecue, hè, waar ze mee bezig zijn hier. Maar. Dan hebben ze volgende week in ieder geval overlast van ons, hè. Goed, luisteren naar de zender Brescia en mijn Janneke. Ik heb nog een verzoekje binnen van Michel, terwijl de Scania FM. Graag een pleitje van Henk Wijngaard. Of straks wel een mooie voorbij, hè. Elroy, goedemiddag. Daar in Zeist pleitjes gaan nog in die kant op.

hij nog een groetverzoek of een reactie tegen een uurtje of drie, pakken we de volgende serie erbij hier. Eesloot gooit er nog even mooi in. Er staat niet bij je welke, maar ik moet zijn eigen keuze. Wat geluisterd in de Eemshaven. Bij doen we een nummertje van de Flippers met Mexico. Een plaatje van een kleine Sinorita, wat geluisterd bij de Bar Veronica. En ook graag nog even het Wilde van Glied. Komt ook wel even voorbij natuurlijk. Ik ga eens even terug voor de Zender Bonanza daar in Veendam, oftewel Parkstad Veendam. Bar weinig, luister mee. Platen zijn ook in voor jou, knubbel, hè. Vraag een beetje van zondernaam van de Rodeo's. Kom even van Stad en Landen. En ook even onze Poes en Buurmanskater. Die zoeken we straks alleen maar op, natuurlijk.

Leslie Daro. Leid je gezang die kant op. En ik zal dat ding wel even opzoeken, hè, van de arme handen. Graag pleitje van ze heeft zwarte. Hoi, raven, zwarte haren, hoi. Breek me de tong hier, hè. Zoek de pleitjes erin bij. En voor reacties 06. En dan de 11, dan de 12, dan de 49. En dan de 29. Ook de smederij, luister mee. Martin en Patricia. Plaat is ook in voor jullie, hè, vandaag. De twee volgende pleiten die erop liggen zijn speciaal voor Elroy. Oftewel de Amstel FM, hè. Die beste man kreeg echt bier in drinken. Ook onze Vincent, nog niet gehoord van morgens, maar die zal wel meeluisteren. Daar gaat ook in Digan op, hè. Ook de bierbuikjes, daar gaat ook in Digan op. Goed, de volgende twee platen zijn speciaal voor Elroy. En ook een beetje voor Vincent, hè. Ook Roy en vrouwtje, luister mee daar in Friesland, hè. Ik kan die laatste naam haast niet uitspreken. Van de week is mijn TomTom een update geven, mijn Fries, hè, want anders kom ik de volgende week niet, denk ik. Hè. Goed, verder hier met muziek. Dit is Radio Brescia en mijn Janneke. 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49 en 29. Ook de Brabantse luisteraars via TikTok.

Luister mee. Nou, we gaan ook in die kant op, hè. Nou, daar komt hij aan, Elroy. Twee platen speciaal voor jou en een goede middag.

Je stapt in de auto. Je draait de sleutel om. En de auto denkt: vandaag heb ik andere plannen.

verder lag de autobaan. Ik zag mezelf in mijn fantasie die grote wagens rijden gaan. Rijden op een truck leek het einde voor mij. Er bestond voor mij niks beters. De handen aan de stuur als een vogel vrij. En ik noemde ze kilometervreters. Dus gooide ik

0: beste autosportliefhebbers, goedemiddag. Van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio, voor het verslag van de eerste vrije training van de Grand Prix van België. Het is er nog eentje, hè? En dan is het echt zomerstop. En sowieso niet heel veel edities meer in Europa. Deze dus wel, de Formule 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix van 2026. 7 kilometer lang, 4 meter. Dat is de totaliteit van dit circuit. We zijn hier al heel vaak geweest. Hè. Dit is de 71ste Belgische Grand Prix, waarvan 59 op dit circuit. Meeste overwinningen, Michael Schumacher. Vorig jaar won Piastri in de regen. Waarschijnlijk gaan we die intermediates en full wets gedurende het hele weekend niet zien. Al is het Spa, je weet het nooit. En dus de banden die we wel gaan zien zijn de C4, C3 en de C2... die Pirelli heeft geselecteerd voor dit weekend. En Spa is altijd mooi. En Meinert van Buren vindt dat ook, volgens mij.
1: Ja, dit is echt een fantastisch circuit.
0: Je kon niet wachten.
1: Nee, dit is echt het circuit wat je... Ja, als je dat op de kalender ziet staan, daar heb je heel veel zin in. Het is natuurlijk een puur circuit. Het is van oudsher, heel veel historie. Er is hier heel veel gebeurd. En natuurlijk om als coureur hier te rijden... Er is gewoon enorm veel vette bochten. Je hebt Eau Rouge, Blanchimont, Radion. Het is allemaal gewoon heel erg gaaf om hier te rijden. Hoge snelheden. We zien het hier, de temperaturen zijn gewoon een beetje zoals in Nederland. Ja, niet gek, want het is heel vlakbij. Rond de 24 graden. Baantemperatuur rond de 41 graden. En de luchtvochtigheid 42%. En het is weer goed vol voor een vrijdag.
0: Ja,
1: het
0: Spa altijd. Hè. Jij kan het weten, denk ik. Jij hebt hier ook veel gereden in het verleden. Geloof ik ook al tijdens het Formule 1 weekenden, toch?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, niet?
1: Nee, wel
0: nog
1: World niet. Series by the No. Nog niet. Nee, gaat niet meer komen. Ja. World Series by the No. Heel veel hier gereden. En ja, het is echt een fantastisch circuit. Maar ook die World Series by the No weekenden waren sowieso afgeladen. Want daar hadden we een demo altijd van een Formule 1 auto. En daar kwamen echt van heinde en verre mensen op af. Het circuit goed onder handen genomen de afgelopen jaren. Ja. Tribunes bijgebouwd. Het oude pitgebouw van de Formule 2 kant. Moeten we even zeggen. Niet waar we naartoe kijken, maar aan de linkerkant. Dat is helemaal nieuw vervangen. Er is heel veel geïnvesteerd. Ja, Spa is altijd gewoon top.
0: Spa is altijd top. Hier kijken we bij Max Verstappen. Geen Macarena-vleugel dit weekend. Want ja, ze moeten nog even onderzoeken wat er precies fout ging in Silverstone natuurlijk. Natuurlijk kwam hij erg in opspraak. En voorspelde eigenlijk op die manier een goed resultaat. Niet dat hij er iets aan kon doen, maar dan nog. En dus de stand bij de coureurs op dit moment. Antonelli 179, Russell 154. Dat is het verschil op dit moment. 25 punten. En dus hebben we echt al titelrace. En ook Hamilton doet echt nog wel mee. Staat op 147 punten. En ja, vlak eigenlijk ook Leclerc niet uit. We zijn nog niet eens halverwege. En wat dat betreft gaan we het zien wat dit weekend weer gaat brengen. Vorig jaar was dit trouwens een sprintweekend. Niks van dat alles. Gewoon een normaal weekend met een eerste training. En straks een tweede training om 5:00. En dus morgen op de zaterdag gewoon die derde training zoals we dat kennen.
1: Gesproken over die vleugel van Max. Voor dit weekend hebben ze dan eigenlijk een redelijk vlakke vleugel meegenomen. Die zeg maar niet helemaal open draait, maar juist naar beneden draait. Waardoor die de downforce afsluit, als het ware. Dus hij heeft geen functie meer, waardoor je dus meer topsnelheid creëert. Die had ik er vroeger ook op zitten, zo'n vleugel. Want in de World Series bij NL ging er een flapje omhoog om DRS te gebruiken toen nog. En dan sloot hij eigenlijk de vleugel af, waardoor hij geen merking meer had. En waardoor er meer topsnelheid mogelijk was. Dat heeft Red Bull voor dit weekend meegenomen.
0: Ja, we gaan zien wat dat teweeg gaat brengen. Licht gaat in ieder geval op groen. Betekent dat de jongens naar buiten kunnen. En dat de klok is gaan lopen. Dus voor de gelijkleggers onder ons. Daar is hij 59 minuten. En 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. En Sainz is de allereerste die naar buiten is gegaan. En van deze lijst mocht je trouwens denken, hé, er is één naam die we niet kennen. Straks links in beeld, dat klopt. Alhoewel, Jack Crawford heeft vaker in de Formule 1 al gereden. Zeker in de eerste trainingen. Maar hij is de enige die de eerste training over heeft genomen van een vaste coureur. In dit geval Fernando Alonso langs de kant. Zien we straks tijdens de tweede vrije training wel gewoon weer in actie.
1: Hier Lewis Hamilton, die op Spa-Francorchamps altijd zich goed voelt. De resultaten in het verleden waren zeker op Spa-Francorchamps altijd wel goed. Richting Eau Rouge. Banden zijn natuurlijk nog koud, moet nog temperatuur inkomen.
0: Ja, Lewis Hamilton doet echt nog wel mee, hoor, vind ik, in de strijd om de wereldtitel. Tuurlijk, hij gaat een beetje geluk misschien nodig hebben, maar ja, zonder geluk vaak niemand wel. Maar ik zei het al, 147 punten. Op dit moment een achterstand van 32 punten. Dat valt echt nog wel te overzien.
1: Dat valt zeker te overzien. En zeker nu dat ze een aantal keer ook hebben gewonnen.
0: Ja, Leclerc won natuurlijk in Silverstone, de vorige.
1: En dan snoep je ook weer punten af van de Mercedes, hè? Zo moet je het zien. Kijk, ja. Dat is ook naar mijn mening wat vorig jaar misging met Max Verstappen. Al had Max Verstappen een goede teamgenoot gehad. Die had dan op dat moment van de McLaren's punten kunnen afsnoepen.
0: Juist.
1: En als het dan aan het eind van het jaar om één puntje verschil gaat, had je kunnen stellen dat als er een goede teamgenoot naast had gezeten, naast Max Verstappen, dat je wel wereldkampioen had kunnen worden. Maar ja, McLaren die overigens die laatste paar wedstrijden heel veel pech had. Dus over geluk gesproken.
0: Ja.
1: Dat kan Mercedes ook hebben, dat je dus pech hebt. En dat is allemaal in de wereld van autosport vrij normaal, dat je wel eens pech hebt en wel eens geluk hebt. Iedereen die hier een klein beetje op temperatuur is. Fernando Alonso, zo gezegd, naast de auto. Hier zien we hem.
0: Rustig, zittend. Flex brilletje wel, hè? Een snel montuurtje van Fernando Alonso.
1: Snelle planga.
0: Snelle planga, precies. Nee, ja, goed, de Aston Martin is nog steeds niet helemaal wat het zou moeten zijn natuurlijk. De B-versie, om het even zo te zeggen, is waarschijnlijk volgende week in Hongarije ook nog niet klaar. Waar ze eigenlijk wel voor gingen, om dat in ieder geval voor de zomerstop af te krijgen. Dus weer een kleine tegenslag daar bij het team. Je zag Lance Stroll ook in Silverstone een soort overpakken in Cops Corner. Het had niks meer met racen te maken. Maar heb jij zoveel onderstuur ooit gezien in een auto?
1: Nee, maar het is ook natuurlijk, als je eenmaal onderstuur hebt en je gaat doorsturen, dan creëer je ook meer onderstuur.
0: Ja, dat is ook wel weer zo,
1: ik maak echt de opmerking van, joh, als ik engineer had geweest, dan had ik hem daar uit die auto geslagen. Van, joh, als we dit nog één keer zien op jouw onboardbeelden, dan hoef je van mij niet meer terug te komen. Want dit is gewoon het forceren van je banden. En van, joh, kijk eens, het is kut. Ja, dat snap ik. Maar je moet ermee leren omgaan. En als je zo als een klein kind tekeer gaat in een auto, dan ben je niet Formule 1 waardig. Zo keek ik ernaar. En ik heb echt. Ik werd er gewoon zelfs boos om. Dat ik denk, ja, zo ga je niet met je engineers om. Dat is één. En met het team om. En het is echt een verwend teringveentje, vond ik het op dat moment. Ja. Dat ging echt nergens over.
0: Nee, precies. Ja, het is inderdaad ook een vorm van disrespect naar de coureurs die het niet gehaald hebben, de Formule 1, toch?
1: Nou ja, en ook maar naar je team, hè. Kijk, er zitten daar mensen die er ook niet voor gekozen hebben om achteraan rondjes te rijden. En

0: creëren van het probleem naar je team toe van kijk, ja, dat zien zij ook wel in die data.
1: Heel goed, ja, exact. Snelste tijd op dit moment is van Lewis Hamilton. Een 1.50.4 zojuist gereden. Ja, we gaan in de gaten houden wat zij dan daadwerkelijk gaan doen. Ook ten opzichte van vorig jaar snelste tijd in de eerste training was toen een 1.42.0. Zitten we dus nu heel ver nog vanaf. Die werd gereden door Oscar Piastri trouwens. Ook de winnaar uiteindelijk van de wedstrijd op zondag die in de regen werd verreden. Voor de vierde keer in de geschiedenis werd die uitgesteld en uitgesteld. En uiteindelijk na 1 uur en 20 minuten konden we los. Maar die 1.50, die is al van het bord, is inmiddels een 1.48.9. Daar is je weer, Isaac Hadjar. Had ook een goed weekend in Silverstone, vond ik.
0: Zeker, pakte het aardig goed op. En kon eigenlijk voor het eerst een beetje tegenstand bieden ten opzichte van Max Verstappen. Max Verstappen die op de mediums op dit moment onderweg is en 3/14 eigenlijk langzamer is dan zijn teamgenoot. Hadjar op soft. En hier zien we Lando Norris op de mediums naar buiten gaan. Met een heel mooie rek achterop. Dat rek is eigenlijk voor dat de auto, de lucht helemaal gesimuleerd wordt, achter de auto gemeten wordt. Dat de engineers kunnen kijken van oké, wat doet de lucht achter de auto.
1: En zodoende dus Lando Norris naar buiten. 53 minuten en 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 te gaan. Zo even meekijken bij George Russell. Russell die natuurlijk de puntjes cadeau kreeg van Lewis Hamilton, om het even zo te zeggen. Al was dat natuurlijk wel een gekke situatie richting het einde van die wedstrijd in Silverstone. Toen het veld los leek te gaan, uiteindelijk dat niet leek of niet gebeurde. En zodoende George Russell niet werd aangevallen en uiteindelijk P2 binnensleepte. We gaan nu een rondje meekijken. Nou, Meinert, take it away. Dit is een prachtig moment, denk ik.
0: Russell die eigenlijk uit de eerste bocht komt met een beetje overstuur. Richting Radion Eau Rouge. Door het gat heen, omhoog naar Eau Rouge. Wat een gaaf. De Eau Rouge is eigenlijk beneden. Radion beneden, boven. En dan lange rechte stuk. Camel Straight. Lichting Le Combe. Aanremmen, rechts, links. Goed oplijnen, want we gaan nog een keer rechtsaf. Naar beneden toe, naar
1: Bruxelles.
0: Nummer 8, ja, Bruxelles. En dan de verlegde bocht 9. Dus een vrij snelle linker. Vierde versnelling. Op naar de dubbele linker. Poolhond noemen we dat. Bijna vol gas is die. Klein lift en dan erin. Hier bouwt eigenlijk de meeste G-krachten op het circuit. Bouw je op je nek. En dan chicane rechts, links. Een hele technische stuk van het circuit eigenlijk. Hier is het belangrijk dat je de auto goed netjes houdt. Dat hij niet gaat ondersturen in de bocht. En dan gaan we eigenlijk naar Stowe. En dan gaan we lange richting Blanchimont. Het lange stuk, dus eigenlijk alleen maar vol gas dit met de huidige Formule 1-auto met twee visie in je neus. Er zijn nog GT-auto's waar je echt hier dik moet liften. En dan gaan we naar de busstopchicane aanremmen. Langzaamste punt van het circuit samen met Le Sours, de eerste bocht. En zorgen dat je een goede exit hebt richting de eerste bocht. En dan springt Russell naar een 1.49.9 op een mediums. En dan komt hij toch al een seconde tekort op Hadjar nog steeds. Hier zijn we onboord bij Max Verstappen. Richting die dubbele linkerpool. Hij heeft paars in de eerste sector. Kijk, kleine lift erin. En hier is het dan weer aanremmen.
1: Ja, ik ben benieuwd of hij richting de busstop ook gaat liften. Of eigenlijk dat klippen gaat hebben. Dus laten we even luisteren bij Max Verstappen. Hoorde het net een klein beetje uitkomen van Poulon. We gaan nu richting Blanchimont. En dan horen we het vanzelf.
0: Hier begint het al een klein beetje. Hier schakelt hij zelfs terug. Om maar die accu een klein beetje op te laden. Maar het motorvermogen is dus niet toereikend.

0: dat is waar de coureurs ook nou, bang voor waren. Dat niet per se, maar 48.3 is wel de snelste tijd van deze sessie so far. Is daarmee 16e sneller dan Lewis Hamilton. En dus hebben we nu een top 4, want ook Leclerc komt over de streep met Verstappen, Hamilton, Hadjar, Leclerc. En dan Lindblad voor Russell, Lawson en Antonelli. Maar dus hem hebben, de kampioenschapsleider. Er gaat de volgende zijn die over de streep gaat komen, Russell.
1: Ik ben voor Lewis Leiden. Hij is
0: aan het fietsen. Geen grip bij George Russell. Die heen en weer loopt te glijden en te doen. En de laatste sector was het snelst van Kimi Antonelli. Maar verliest over een volle ronde toch nog een volle seconde ten opzichte van Max Verstappen.
2: Ja, het is eigenlijk bizar dat je uit bocht 15 accelereert. Dan helemaal vol gas naar Blanchimont busstopchicane. Dat je dus in Blanchimont moet terugschakelen.
0: Ja.
2: Om maar de toeren hoog te houden. Want die accu die blaas je dus leeg vanaf bocht 15
0: ja.
2: richting Blanchimont.
0: Ze hebben iets meer dan 2 kilometer over het hele circuit waar ze hem in zouden kunnen.
2: Dus dan heb je dus dat extra vermogen. Dan ga je een toer omhoog. En dan vervolgens heb je alleen nog het motorvermogen over. Maar dat motorvermogen is dus voor die versnelling niet eens toereikend. Dus moet je terugschakelen.
0: Wow.
2: Goh, hier Liam Lawson.
0: Lekker man, Liam Lawson. Die aan het glijden en aan het doen is.
2: Ja, het circuit is nog aardig green, zoals we dat noemen. Er ligt nog niet zo heel veel grip op de baan. Je hoorde daar Russell ook over klagen in zijn boordradio. Overigens, Lando Norris, die het begin wat problemen had. Hij kon niet gelijk naar buiten. Daar is dus het stuur verwisseld. Hier zien we Lando Norris.
0: Ja, die sowieso al wist dat hij niet een heel lekker weekend op voorhand gaat hebben. Want ja, 10 plaatsen gridstraf natuurlijk voor de wedstrijd op zondag. Zijn 4e batterij alweer van het jaar gestoken. En dat is flink, dat mag natuurlijk niet. Nou, en dan krijg je 10 plaatsen gridstraf. Ja, dat is niet lekker. Sowieso, Norris zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen dit seizoen. Ieder weekend wel wat met hem.
2: Ja, veel pech hebben ze dit seizoen. De McLarens die vorig jaar toonaangevend waren, zijn nu echt aan het zoeken. Vooral aan het zoeken met die batterij. Hoe moeten we die nou connecten met die motor? Wanneer gaan we nou bijladen? Wanneer gaan we nou wel inzetten? En toch zijn daar ook gewoon de problemen. Nu ook weer technische problemen voor Lando Norris met gewoon simpel het stuur wisselen. Ja.
0: Ja.
2: Dat stuur is inmiddels gewoon echt een computer. Ja, en kennelijk zit er dus in zijn stuur weer wat fout. Of een update niet goed. Gewoon stuur wisselen en hij doet het weer.
0: Ja, wat dat betreft lijkt het op inderdaad een software issue en dergelijke. Piastri aan doorblazen op dit moment de 11e tijd in handen. 3 seconden langzamer dan Verstappen. Dan gaat daar waarschijnlijk wel een flinke hap uitnemen. Dan gaan we eens even kijken waar Oscar terecht gaat komen. Lindblad ook lekker bezig. 17e boven de tijd van Verstappen. Eerst Piastri maar even. Piastri springt naar de 8e tijd. 1.49.8. Hier is Arvid Lindblad. Ja, je hoort inderdaad daar ze echt schreeuwen om een rempunt eigenlijk. Nou, die komt dan ook in de busstopchicane. En dan komt Lindblad over de streep. 6e tijd voor hem. 1,1 seconde van Max Verstappen.
2: Nou, Verstappen die met Red Bull eigenlijk schreeuwde van Spa is niet ons circuit. Nou, eerste kwartier. We staan 16e los van de rest. Dus op zich, ja, misschien komt daar nog verandering in bij Ferrari en Mercedes.
0: Maar... Ja, je hoorde Raymond Vermeulen ook zeggen deze week van... Ja, ze kunnen Red Bull wel eens gaan winnen gewoon op circuits als Zandvoort en Hongarije. Nou, Hongarije is volgende week. Zandvoort is de eerstvolgende. Daarna, dus wat dat betreft, misschien een goede reeks. Nou goed, nu moeten we niet te enthousiast zijn, want het is pas een kwartier in een heel vol weekend. Maar you never know.
2: Max die inmiddels onderweg is en paars in sector 1. En dan die tweede sector, die is juist heel belangrijk. Want uiteindelijk eindigt sector 1 al op Camel Straight. En dan heb je dus gewoon bocht 5 tot en met bocht 14... bevindt zich in sector 2. Dus uiteindelijk is die tweede sector de sleutel waar je het moet gaan vinden
0: Ja, het is toch altijd een beetje een afwijking hier. Wat doe je met de setup? Ga je vol voor de rechte stukken? Want daar heb je sector 1 en 3 voor. Of ga je juist voor de setup voor het midden, zeg maar, sector 2?
2: Dat is altijd... In sector 2 heb je dus veel downforce nodig. Heb je dus de grip nodig. Maar in sector 1 en 3 heb je uiteindelijk weer die straight line speed nodig.
0: Leclerc naar 3. Daar komt Lewis Hamilton. Verstappen dus paars in de eerste sector. Hadjar paars in de tweede. Hadjar natuurlijk wel op soft. Dus de zachtste compound überhaupt van het hele weekend. Hamilton 1.48.3 gaat naar plaats 2 op dit moment. Maar Verstappen komt daar weer. De eerste in 1.47. 1.47.8. Dan is Hadjar de volgende daarna. En die springt naar 1.47.7. Is nog een klap sneller dan de Nederlander. Kijk, en dat is lekker. En dat is Max Verstappen ook niet echt gewend. We zagen het al een beetje in Silverstone. Dat Hadjar in ieder geval goed mee kon komen op de vrijdag. En eigenlijk het hele weekend wel aardig. Ja, zo moet je het doen natuurlijk. Ook bij Russell. Ook bij Russell. Vlak voor Blanchimont is gewoon de batterij leeg.
2: Ja, Russell... dat deed Max dus. Die schakelt dan terug in Blanchimont.
0: Ja, Russell deed het
2: en
0: niet.
2: Russell houdt hem dan in de versnelling waar hij in zit. Dat kan ook met gear ratios te maken hebben. Van waar zit, hoe groot zijn de tandwielen in de versnellingsbak. Dus ieder team heeft daarin een andere afstelling. En Max heeft er dus voor gekozen om daar dus terug te schakelen. Misschien met meer toeren. Dat de motor dus beter blijft trekken naar die busstop toe.
0: Ja, iedereen die ooit gekart heeft zal het wel herkennen. Toeren hoog houden is het meest belangrijke in racen.
2: Dat is zeker belangrijk.
0: Ja. En,
2: alleen bij diesel niet. Als je in de diesel cup reed dan niet. Maar verder,
0: fair point.
2: bij alle benzineauto's moeten de toeren natuurlijk hoog zijn.
0: Lando Norris weer binnen. Eventjes op de zachte band gereden. Tenminste... komt nog steeds niet verder dan no time. Dus wat dat betreft... heeft hij nog geen tijd staan. Ligt hij wat achter op schema, maar hij heeft genoeg tijd om het in te halen dus. Sector 2 en 3 komen er nog aan voor Antonelli. Is niet sneller. Arvid Lienblad is dat wel. Heeft zelfs de paarse eerste sector. Ja, die gaan ook als een tierenlier. Ook op Silverstone waren ze vrij aardig. Waren ze echt wel zo goed. En ook... hier zou dat natuurlijk best goed kunnen. Lienblad op dit moment vijfde tijd, Lawson de zesde. We houden Lienblad in de gaten, al heeft hij niet echt persoonlijke verbetering in sector 2 qua minisectoren. En nee, dat gaat hij dus denk ik niet, sowieso niet doen.
2: Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat de Racing Bulls vooral voor die lage downforce setting op dit moment kiezen.
0: Ja.
2: En in die eerste sector, in die dash, hier is het gewoon treintje rijden. En daar moet Lienblad echt wel serieus van zijn gas af. Want het had gewoon easy peasy vol gas geweest door Blanchimont. Maar hij kiest ervoor om de ronde af te breken.
0: Zagen het net ook met Antonelli al. Die moest hetzelfde doen. Die zat achter Albon daar. Ja, die heeft de laatste sector even laten lopen. Even de banden weer wat afkoelen. Kijk, hier Kimi Antonelli. Hier dat moment. Hier voor ons rijdt Albon. Het handje. Misschien wat agressief naar links. Nou, dat Italiaanse van Gulo komt dan boven.
1: Sign for an agent.
0: Precies. Dat bedoel ik.
2: Hij blijft ook heel de tijd in zijn spiegel kijken van waar zit hij? Want kan ik hem er nog afrossen?
0: Dat is inderdaad Sainz. Ik dacht dat het Albon was, maar het was dus inderdaad Carlos Sainz. De Spanjaard die daar reed. Ja, en dan altijd dat soort agressieve naar links, waar de ander dan ook weer boos op wordt. Ja, het is een soort... Ik vind het altijd mooi.
2: Het is een beetje als ik op de snelweg rijd, zeg maar.
0: Hadjar.
1: My legs are touching my hands. I have less clearance than usual. It's a bit weird.
3: Okay, copy. We'll have a quick look.
0: Okay, de...
2: Hadjar klaagt eigenlijk over een probleem dat zijn knieën zijn handen raken. En dat is eigenlijk, je ziet hier het stuur. En daar vlak achter zitten de knieën. En die afstand naar het pendaal bepaalt hoe laag je knieën zitten. Misschien zijn daar wat dingen veranderd in de pendalen. En hebben ze de pendalen niet op de juiste stand teruggezet. Dus je ziet ook dat de neus eraf ligt. Want daar kunnen de monteurs ook bij de pendalen, daarachter... Het kan best wel zo zijn dat zijn zitpositie daardoor anders is. En dat dus niet lekker is.
0: Wordt vervolgd.
2: Leclerc die zijn tijd verbetert naar de derde positie. En gaat daarmee eigenlijk naar een 1.48.1. En daarmee zit hij een 0.3 achter Hadjar op dit moment.

0: zijn nog een aantal teams die op dit moment op de harde band in de ronde rijden. Audi met Hulkenberg en Bortoleto. Bortoleto op de vijfde plek op die harde band is eigenlijk op dit moment nog niet zo slecht.
1: Ja, je ziet Lawson daar. Die komt het rechte stuk op al een beetje glijden. Uitkomen van de busstop. Misschien is dat wel een teken dat de medium het wel een beetje gehad heeft. Vorig jaar langs de stint sowieso in de hele wedstrijd voor de mediumband. De C3 die we nu ook weer mee hebben. Was 33 rondes. Maar ja, zoals al zo vaak gezegd dit jaar. De banden zijn weer net even een tandje anders. Ten opzichte van 2025. De man die gisteren te laat kwam bij de persconferentie, Esteban Ocon. 19e tijd voor hem. Ja, wat gaat zijn toekomst inhouden? Het zijn allemaal van die dingen die nu een keer bovenkomen. Van ja, hoe gaat het volgend jaar eruit zien? Vorig jaar, of twee jaar geleden, hadden we natuurlijk helemaal een gekke huis. Toen Lewis Hamilton ineens zei, ik ga naar Ferrari.
0: Dan krijg je een soort stoelendans op gang.
1: Ja, dat gebeurde toen in maart of april al, geloof ik. Dat is nu niet echt aan de orde nog. Maar dat er speculaties zijn en geruchten zijn, dat kunnen we niet onder stoel of banken steken. Dat is ook rondom deze man. Al heeft Ocon echt een dikke prima carrière en zelfs één Grand Prix gewonnen natuurlijk.
0: Nee, je zit er goed bij. Alleen ja, Berman is gewoon een tandje beter het afgelopen seizoen, dit seizoen. Ja, sommige coureurs hebben natuurlijk een voorliefde voor auto qua afstelling, qua rijtechniek. Ja, dit jaar is natuurlijk een heel apart jaar met die accu opladen. Dat moet je ook maar liggen. He, dat zien we bijvoorbeeld bij Mercedes en Antonelli en Russell ook. Antonelli voelt zich echt heel erg thuis in die wedstrijden. Met dat opladen en gebruiken van het systeem. Russell is naar mijn mening daar iets minder in.
1: Als je jong bent kun je natuurlijk ook makkelijker aanpassen, toch?
0: Klopt. Ja, nee, dat is het ook. Ja. Gewoon je adapteert het sneller. Je neemt het op. Ja, die wijzigingen die dan plaats hebben gevonden. Ja, een oudere coureur die zegt, ja, maar ik deed het vroeger altijd zo en nu werkt dat niet meer. Ja, dat zijn allemaal dingen die je mee moet nemen. We zijn onboard bij Gasly. Kijken wat hij dan doet in Blanchimont met dat superclippen.
1: Ga even luisteren.
0: Hier neemt het motorvermogen iets af. Schakelt ook, net als Max Verstappen, één versnelling terug. En dan aanremmen voor de busstopchicane.
1: Ja, pakte ze 500ste punt toen hij natuurlijk 10e werd op Silverstone in de Formule 1. Dus nu het puntentotaal van 500. Ja, je kan het je haast niet voorstellen, maar nou ja, dat is toch een grote hoeveelheid.
0: Zeker, is gewoon een goede rijder die eigenlijk nooit bij een topteam heeft gezeten. Ja.
1: Laten wel één Grand Prix heeft gewonnen. Ja, kun je toch opschrijven?
0: Uiteindelijk zeker. Is opgepikt door Red Bull. Ooit. Veel met hem samengereden.
1: Dat is een beetje jouw periode, toch?
0: Ja, dat is eigenlijk. Ik denk dat ik de meeste wedstrijden die ik heb gereden, dat Gasly ook op de baan in de ronde reed.
1: Perez en Bottas met z'n twee. Oeh, Perez daar. Het leek wel heel erg op flink onderstuur daar in de laatste bocht. Perez wel naar persoonlijke verbetering. Gaat naar plaats 16.
0: Ja, toch ongemerkt zet Cadillac wel wat stappen.
1: Ja, vind ik ook, ja.
0: Cadillac die dan nu toch wel meedoet. Een beetje tegen het midfield aan. Ten opzichte van het begin van het jaar. Echt achterhoede.
1: Albon over de streep met Sainz breekt zijn ronde af. Die komt weer over de streep. Gaat hij in één keer dan nu door?
0: Ja, het leek wat wij te gaan uitkomende busstopchicane.
1: Ja, het leek hem echt op te lijnen. Maar het ziet er ook niet uit alsof hij echt lassoers aanvalt daar. Bocht 1. Dan duik je zo naar beneden. Voor iedereen die op Spa geweest is zal weten wat ik dan bedoel. En dan kijk je tegen een muur aan.
0: Een muur van asfalt, zeg ik altijd.
1: Een muur van asfalt, ja.
0: En dat heet de welbekende Eau Rouge. Dat is echt een waanzinnige bocht. Zeker de decompressie benedenin. Dus heel je lichaam wordt in het stoeltje gedrukt. En op het moment dat je dan over het heuveltje boven rond, word je een soort van weer helemaal uitgerekt. helemaal veert die auto uit. En dat is waanzinnig om te voelen met die G-krachten wat er gebeurt.
1: Het is blijft een bijzonder circuit. Met dus een van de mooiste bochten van de kalender. Zeer zeker. En hier dus Lando Norris. Had nog geen tijd staan. Ligt ongeveer dus een half uurtje achter. Op schema. En heeft de zachte band eronder zitten. Dus ja, we gaan een rondje mee met de Brit. Met de wereldkampioen, want dat is hij nog altijd. Dat zouden we misschien over een jaar of 20 ineens vergeten. Per ongeluk, pardoes, who knows. Feit is wel dat hij het nu dus gewoon is. En daar vorig jaar ook gewoon heel hard voor heeft gereden. Heel hard voor heeft gevochten. En dus terecht daar die titel mag hebben. We gaan dus door en rouge. Die decompressie die mij net omschreef, zal ook Lando Norris dan voelen. En dan over dat lange, lange, lange Camel Straight. Het aanremmen zit 3/10 boven de tijd van Hadjar. Nou, dat lijkt er wel al een beetje op.
0: Dat hij in ieder geval een beetje tempo heeft gevonden. Hij rijdt ook op die softband in de ronde. Dus het lijkt dat de problemen inmiddels zijn opgelost. Hij heeft hem wel 25 minuten gekost van deze vrije training. Hij heeft tot op heden met 3 rondjes gereden.
1: En Antonelli nu met paars heeft de rode band eronder zitten. Dus ook de zachte band. Zoals nu veel mannen die naar buiten zijn gegaan. Hadjar, Verstappen, Lindblad, Russell, Antonelli dus. Antonelli dus lekker bezig. En dus deze Lando Norris. Waarmee we de ronde gewoon af gaan maken. Gaan we richting Blanchimont. De vleugel weer open. En Antonelli, mocht u dus meekijken, links in beeld te zien en te volgen. Komt daar door de piefpaf. Maar eerst dus even Lando Norris kijken hoe en wat. Zijn eerste ronde, is die meteen sneller dan Piastri? Eigenlijk moeten we hem daar naartoe meten. Het antwoord is nee, gaat naar de 11e tijd. 1.50.4. Maar dat het sneller is dan de jongens deden op hun eerste run, zeer zeker. Al moeten we niet vergeten, hij heeft een zachte band er dus onder zitten. Antonelli.
0: Schakelt inmiddels ook
1: schakelt
0: inderdaad
1: ook terug. Paars dus in de eerste. Groen in de tweede sector. Dus kijken hoe dat gaat zijn in de laatste. Hadjar zit hier vlak achter. Antonelli naar de snelste tijd nu. Gaat naar een 1.47.6.
0: En dan verliest hij toch best wel een hoop in die laatste twee sectoren. Want hij lag op een gegeven moment 4/10. Pakte hij in de eerste sector. En dan vervolgens bouwt hij gedurende de ronde eigenlijk af.
1: Sainz, dit is dat moment denk ik wat wij hadden gezien net.
0: Naar binnen?
1: Oh, toch niet.
2: What a mess. The up push lane. The last corner. The up box.
0: Dit vindt de wedstrijdleiding niet zo'n strak plan als je dit doet. Op het moment dat je die kegel voorbij bent, dan vindt de wedstrijdleiding het ook fijn als je dan ook echt naar binnen rijdt. En als je dan vervolgens weer de baan opstuurt, daar krijg je wel een serieuze waarschuwing voor.
1: Ja, want dat is wat Carlos Sainz zojuist deed, ja. Dat zagen we in die herhaling dus. Terwijl hij wel dus groen onderweg was. Dus waarschijnlijk werd hij naar binnen geroepen. Eerst Hadjar. Wel die flowvis daar aan de achterkant, maar wel een volle bak aan het stampen. Op dit moment de tweede tijd in handen. Eens kijken hoe deze run gaat zijn voor Isaac.
0: Het ziet er allemaal goed uit. Kijken wat hij in die tweede sector gaat doen. Door poolhole heen, dubbel linksaf. Russell paars in de eerste sector. Er staat ook op een set soft. Kijken of Hadjar die tijd van Antonelli kan aanvallen.
1: Russell 91.000ste langzamer dan Kimi Antonelli op het tweede meetpunt. Hadjar 4/10 zeg. Ja, kijk, het is natuurlijk flink. Het is natuurlijk ook een lang circuit. Dus er is ook veel tijd te winnen. Maar 4/10 is wel veel, hoor, ten opzichte van een Mercedes.
0: Maar let op, in die laatste sector gaat hij weer verliezen ten opzichte van een Mercedes. Want kennelijk heeft de Red Bull meer downforce op dit moment staan dan de Mercedes. En dan zal hij toch weer iets toeleggen op die Mercedes hier. Russell, die dan toch weer 3/10 tekort komt. Dus in die eerste sector pakt hij veel met weinig downforce. Kijken, Hadjar, 2.5/10, daar gaat hij. Dus hij laat toch weer 2/10 liggen in die laatste sector op die hoge snelheid. En dan hebben we Max Verstappen, groen in de eerste sector. paars in de tweede sector. Zit 2/10 onder de tijd van Hadjar, van zijn teamgenoot. Kijken wat hij dan overhoudt. Want ten opzichte van Hadjar hoeft hij weer niet veel te verliezen in die derde sector, omdat dat dezelfde auto is. Ja. Of Verstappen heeft weer een andere afstelling dan Hadjar.
1: Schakelt daar wel weer terug, hè, in Blanchimont. Wat hij dus al de hele tijd aan het doen is. De rechter, de linkerknik, doordraaien. Geen overstuur, nee. Allemaal meteen strak. Ja hoor, 1.47.0. 2.11.10 sneller dan Isaac Hadjar. En dus hebben we nu Verstappen, Hadjar, Antonelli, Russell. En dan de twee Ferraris met Hamilton voor Leclerc. Maar die moeten nog op de zachte band. Het is natuurlijk een circuit van 7 kilometer en 4 meter. Maar ja, ik vind het grote gaten, meindelijk.
0: Het zijn hele grote gaten. Ik zit toevallig te kijken naar Crawford en naar Stroll.
1: Zo, inderdaad.
0: 6,5 seconden tekort op Max Verstappen op dit moment in een Aston Martin. En dan ga je dus naar het punt toe dat dus de Formule 2 dichtbij de tijden komt.
1: Ja,
0: van,
1: klopt.
0: De Aston Martins.
1: Ja, snelste tijd in de Formule 2 zojuist gereden. Voorafgaand aan deze sessie was een 1.58.9. De tijd van Jack Crawford op dit moment is 1.55.1. Dat is niet heel veel verschil. Dat is
0: met 3 seconden.
1: 3,8 seconden.
0: Dat is niet heel veel.
1: Dat is dus het gat van Verstappen op dit moment naar Bottas. Zo moet het even een beetje zeggen. Ja, dat zijn opvallende dingen hier op Spa-Francorchamps.
0: En dat heeft alleen maar te maken dat wij een accupakket hebben die opgeladen moet worden en die je dan weer in mag zetten. Welkom to Formula 1 2026.
1: Ja, als de zeg maar, accu dus leeg is, is de topsnelheid in principe dus lager dan de Formule 2. Als ze dat helemaal door zouden trekken. Maar logisch mag natuurlijk die accu wel gebruiken. De straight line mode gebruiken en dergelijke. Zij hebben nog DRS natuurlijk, Formule 2.
0: Ja, maar ja, hier heb je de straight line mode.
1: Nee, exact.
0: Dat eigenlijk.
1: Nee, dus dat heft elkaar weer op.
0: Ja.
1: Ja, exact. Berman, 18 tijd op dit moment. Waar gaan we heen? We gaan naar de 16e. Rondje 9 was daar goed voor Oliver Berman. 1.50.5. Is daarmee nog wel echt een klap langzamer hoor dan Max Verstappen. Zo'n 3,5 seconden. Ja, als je wat langer Formule 1 kijkt, dan zul je daar niet gek van opkijken. Doe je zeg maar de laatste 5 jaar kijken, dan denk je wel 3,5 seconden. En dan heb je nog 7 auto's achter je, of 6 auto's achter je.
0: Hè? Nee, ja, maar dat is normaal gesproken in de Formule 1. Ja, vroeger normale dingen. Er werden zelfs Michael Schumacher had wel eens de pole position met 7 of 18e.
1: Ja, dat was toen vrij normaal. Ja. Ja, nu is dat bijna ondenkbaar. Als had je of überhaupt de teamgenoot zo ver weg zit, dan zit je ook van ja, kom op, dat kan echt niet.
0: Nee, maar dat klopt eigenlijk dat natuurlijk de techniek is veel meer ontwikkeld dat andere teams veel makkelijker bij de topteams terecht kunnen komen. Maar vroeger had je natuurlijk een budget oneindig. Dus de teams zoals Ferrari, McLaren, toen destijds konden oneindig budget gooien.
1: Knalden er alles tegenaan.
0: En dat mocht en dat kon. En nu door die budgetcap en door testen te limiteren is het allemaal wat dichter bij elkaar gekomen. Maar in zo'n eerste jaar, zeker op Spa, we hebben hier een circuit van 7 kilometer. Ten opzichte van het kleinste circuit van Monaco is gewoon 2 keer zo lang dit.
1: Ja, klopt.
0: En het is bizar qua topsnelheden wat je hier zit. En hier ook met die accu weer opladen en het gebruik van die accu, ja, daardoor zijn de gaten groot. Hier zijn de gaten altijd groot. Op Spa-Francorchamps, dat is. En dat zal je altijd houden, omdat hier die tweede sector zo onnoemelijk lang is. Met zo verschrikkelijk veel bochten. Waar je die downforce extreem nodig hebt.
1: Ja, uiteindelijk doen we vanwege die lengte dus ook 44 rondes op de zondag. Met afstand het minst van de hele kalender. Aan boord bij Alex Albon. We gingen net door Eau Rouge en Radion. Helaas valt hij dan qua onboard net even weg richting Campbell Street. Want ik had al willen horen hoe dat dan had geklonken. Richting uiteindelijk de bochten van Lecompte en uiteindelijk Malmedy.
0: Hier gaan we naar beneden bij Malmedy. En dan door Bruxelles heen. Dat is eigenlijk een beetje een saaie bocht. Hij ligt naar beneden toe. Ja. Je moet eigenlijk heel lang wachten als coureur zijn. Voor je gevoel dat de auto weer terugdraait de bocht in. En dan pas kan je op je gas.
1: En hij is off-camber. Toch?
0: Hij is ook nog off-camber. Dus dat is een beetje een... ik heb altijd een soort van hekel aan die bocht. Want het is gewoon inremmen, heel diep. En dan hopen dat hij draait. En op het moment dat de auto gaat draaien, dan pas kan je op je gas. En,
1: leuk circuit op die bocht dan.
0: Ja, maar die heb je altijd zitten.
1: Ja, toch?
0: Want ook de bus op chicane is heel lastig. Omdat je met zo'n mega hoge snelheid aankomt, is je rempunt echt heel belangrijk. En gedurende de wedstrijd ga je banden naar achteren.
1: Ja.
0: Dus je banden worden minder, maar je moet wel dat rem, die remzone gaan aanpassen. Want ja, die exit vanuit de busstopchicane is weer ook extreem belangrijk richting start-finish. Dus die busstopchicane blijft gedurende grip levels altijd weer veranderen. Dus daarin moet je toch altijd als coureur zijn toch een klein beetje feeling hebben van, oké, waar zitten we nu? Hebben we dus over de feeling gesproken.
1: Science
0: bikken een zekere grote lok op.
1: Even kleuren. Stofwolken op Spa-Francorchamps. Vanwege dus die lock-up. Leclerc naar de derde tijd op dit moment. En Hamilton is naar de vijfde tijd gegaan. En dus hebben we nu Verstappen, Hartje, Leclerc, Antonelli, Hamilton. En dan Russell. Dat zien we wat vaak op vrijdag. Dat de Mercedes nog niet helemaal boven komen drijven. Dat gebeurt dan vaak gedurende zo'n weekend. Maar dat Red Bull hier toch al vier aan kop gaat, hadden we misschien niet aanzien komen met z'n allen.
0: Nee, 14e op Leclerc los. Dat is goed. Antonelli staat erachter. Ik had verwacht hier dat Ferrari en Mercedes eigenlijk, of Mercedes het heel goed zouden doen. En Red Bull dus met die nieuwe achtervleugel. En sector 2 is goed onder controle bij de Red Bull, lijkt het. De downforce is goed. We zien hier ook Red Bull weer naar buiten gaan.
1: Eens even kijken wat Lawson meemaakt. Busstop.
0: Ja, en hier, dit bedoel ik dus in die busstopchicane. Dat je dus je rempunten staat best wel moeilijk om
1: net te
0: goed te krijgen.
1: Wel.
0: Ja, en als je dan net te laat zit, zit je hier te wijd. Kan je die andere knik naar links weer niet goed nemen. En dan heb je eigenlijk ook weer een slechte exit naar Lasoers. En daar ga je van het ene rondje naar het andere rondje. Dus je volgende rondje is ook gelijk geziekt.
1: Ja.
0: Dus als je in de bus op chicane fout maakt en een slechte exit hebt, dan heb je twee verziekte rondjes.
1: Niet lekker voor de V-Carb coureur. Hier zijn we aan boord bij iemand die we eigenlijk nog niet heel veel gezien hebben. Nico Hulkenberg, heel de tijd op dit moment. Teamgenoot Bortoletto, de achtste tijd. Ja, met z'n tweeën Audi op vrijdag altijd wel redelijk tot goed. En zo ook nu. Niet bezig aan een persoonlijke verbetering tot dusver. Eens even kijken in de tussen minisectoren, zeg maar. Nee, dat... Twee groene minisectoren. De rest is allemaal geel. Ik denk niet dat er een persoonlijke verbetering aankomt. Nee, zeker niet. Dan nog richting de busstop. Wel interessant om even te horen richting de Langemont. Schakelt niet terug.
0: Nee, schakelt niet terug. Houdt hem in de zevende versnelling.
1: Ik denk acht zelfs.
0: En breekt zijn ronde af en gaat de box opzoeken.
1: Ik vind het allemaal mooi en belletjes. Ja, uiteraard straks de jongens richting de long run weer. Verstappen naar medium. En dus gaat hij beginnen aan een wat langere run. Om het een en ander te berekenen. Kimi Antonelli, waar we nu bij meekijken, heeft ook de medium compound band eronder zitten. Dus gaan zij sowieso niet meer naar een persoonlijke verbetering. Tenzij ze toch nog een soort van quality lap doen. Kijk hoe Antonelli... Nee, geen persoonlijke verbetering. Dit is een lange run van de Italiaan. Om het een en ander aan data te onderzoeken natuurlijk. Lewis Hamilton daarentegen heeft nog altijd de zachte band eronder. Zijn tweede run is dit op die zachte band. Dus kijken hoe die dan gaat. Pull on.
0: Bijna vol gas, hè. Het is echt fantastisch om mee te luisteren.
1: Ja, vorig jaar was hij vol gas.
0: Ja, en de vraag is, is die in de race niet beter om te liften om een klein beetje energie te sparen?
1: Denk ik wel.
0: Want daar verlies je qua liften dan minder tijd. En je legt minder druk op die rechte voorband.
1: En je houdt hem wat meer heel, dat is zeker waar. Want ja, linkerknik, snelle linkerknik. Uiteraard, de rechterbanden schreeuwen dan om hulp.
0: En wat toen hij ook weer terugschakelt in Blanchimont om het superclip eigenlijk tegen te gaan.
1: Even kijken hoe Hamilton er dan voor staat. Ja, dit wordt wel een verbetering. Jazeker, in 47-2 is aardig. En Leclerc heeft ook paars in de middensector. Er komt Ferrari nog.
0: Kijk, het is eigenlijk wel slim wat Leclerc hier doet. Die breekt Blanchimont op. Om ruim voor Blanchimont eigenlijk, het is een straight line modus, zijn achtervleugel dicht te klappen. En dan vervolgens klapt hij hem weer open. Het is wel grappig om te zien.
1: Ja, dat mag niet in Blanchimont. Daar heb je de straight line mode.
0: Daar heb je
1: dus,
0: nee, daar heb je hem niet. Maar ruim daarvoor, ja dat is. Anders zou die, als daar de straight line modus wel zou mogen, dan heb je al echt tijdens Blanchimont heb je het superclip al meegemaakt.
1: Ja, jawel. Leclerc naar de 3 trouwens, tijdens het hele verhaal. En dus nu Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar. Top 4. Twee Mercedes'en daarachter, Antonelli en Russell. Dan Lindblad, Bortoletto, Lawson. En dan pas de eerste McLaren, dat is Norris. De andere, Oscar Piastri, is de wind op P13. De tijd van Crawford is nog steeds 1.54.5. En dus nog steeds flink te langzaam. 7,5 seconden. Pierre Gasly, we kijken onder de auto. Het meest interessante engineeringsgedeelte natuurlijk van zo'n Formule 1 wagen. Iedereen wil daar weten wat gebeurt daar.
0: Het is wel bizar dat iedereen toen Adrian Newey naar bekend werd dat Adrian Newey naar Aston Martin ging, was iedereen eigenlijk van oké, dit wordt
1: het jaar.
0: De nieuwe concurrent. Ja. Nou, en echt. Het werd alleen nog maar slechter.
1: Ah, geen moment eigenlijk in de Formule 1 gezeten. Laat ik heel eerlijk zijn.
0: Nee, het is een aparte klasse, de Formule 1.
1: Ja, Alonso heeft wel een punt.
0: 0.2, ja.
1: Er staat nog voor Hulkenberg, Bottas, Perez en Stroll uiteraard. Inderdaad, ja, in Monaco pakte hij dat ene puntje.
0: Ja, omdat de helft van het veld was uitgevallen.
1: Dat was inderdaad sowieso een hele gekke wedstrijd. Staat dan bij de stand die ik hier voor me heb. Heel veel erretjes inderdaad in Monaco. Mooie wedstrijd, dat wel.
0: Dat zeker. Hier zien we Oscar Piastri door die poolhol gaat. Kijken wat hij in die tweede sector kan doen. Of hij een klein beetje bij de tijd van Verstappen kan komen. Staat op een set softs. Zit er toch wel dicht op. Binnen een tiende.
1: 11.000ste ten opzichte van Max Verstappen. Dan kan er ineens toch nog wel weer een goede tijd uitkomen rollen.
0: Het zou toch fantastisch zijn als we hier een 3 teams...
1: Ja, 4 teams, eigenlijk. Want Mercedes moet je nooit uitvlakken.
0: Sterke strijd krijgen richting de finish. Dat ze dicht bij elkaar komen. Kijken of Piastri in die derde sector het verschil kan maken. Ja, laat daar toch 3 tiende liggen, ruim 4 tiende. 4 tiende laat hij daar liggen. Wat eigenlijk zegt dat McLaren heel erg goed gok op die middensector, op die sector 2 gaat. Met veel downforce. Maar ja, in die laatste sector echt wel heel veel laat liggen op die straight line modus.
1: Ja, eens kijken of Norris nog een run gaat doen. Die ligt natuurlijk achter op het schema vanwege alle problemen in het begin van deze sessie. Daar zullen we hem hebben. Pechvogel van het jaar award so far. Maar goed, 11e tijd dus in handen. Eens kijken hoe hij straks zijn ronde aan gaat vliegen. Hij heeft nog altijd de zachte band eronder zitten.
0: Ja, hij is een opwarmfase op dit moment. Je wil de band niet meteen als hij koud is extreem belasten. Je wil eigenlijk dat die band vanuit het hart opwarmt. Zeg maar, vanuit de remschijf richting de velg. En dat die warmte zeg maar, door het rubber heen trekt. En als je dus heel veel gaat slingeren zoals je dat vroeger zag, dan warm je eigenlijk alleen de buitenkant van de band warm, maar de wangen en het hart van de band weer niet. Dus je ziet dat er echt een strategie is om zo'n band op te warmen en hem op tempo te brengen, zeg maar. En hier gaan we dan het rondje van starten met Lando Norris op zijn softband. Achtervleugel opengeklapt. Richting de eerste bocht. Scherpe draai naar rechts. Uitaccelereren richting Radion Eau Rouge. Opkomen Camel Straight. En dan einde van Camel Straight. Daar ligt dan die sector 1. Het einde van sector 1. Kijken of die dicht bij de tijd kan komen van Verstappen. Ja, zit daar toch gewoon op in die eerste sector.
1: Ja, we weten dat het middengedeelte goed is.
0: En Malmedy richting bocht nummer 8. En dan weten we inderdaad dat die tweede sector goed is. En dan richting Poelhol naar beneden toe. Het gaat alsmaar naar beneden. Twee keer linksaf, ook weer naar beneden. Richting Fanje. En dan gaan we accelereren weer richting Blanchimont. En dit vanaf hier verliest hij dan toch weer 4/10 eigenlijk op Max Verstappen op de Red Bull. En dan
1: ja, veel.
0: Zou hij dan, want dan heeft McLaren wel gekozen voor twee verschillende setups op de auto. Want Piastri bleef in die tweede sector goed op de tijd zitten van Max. En dan aanremmen voor de busstopchicane. Terug naar de eerste versnelling. En uitaccelereren naar start-finish. En dan verliest hij nog weer een keer 4/10. Zo.
1: Ja, dus puur op de rechte stukken verliest hij van de Red Bull. Ja, ze verliezen daar tussen Blanchimont. Of eigenlijk net na Blanchimont en de busstop verliezen zij 45 kilometer per uur. Gewoon op een rechtstuk.
0: Dat is bizar.
1: Ja.
0: En dat heeft te maken van wanneer kan ik die accu inzetten en wanneer. Dus zij kiezen, Norris kiest er eigenlijk voor om die sector 1 heel veel te gebruiken. Maar ja, dan sacrifice die weer, zeg maar. Dan offert hij echt heel veel op in die tweede sector.
1: Kijk, hier bij Jack Crawford. Zachte band nu. Eens kijken of hij in de buurt kan komen van de tijd van Stroll. Die ook nog steeds 5,7 seconden te langzaam is.
0: Kijk, je slaat een Formule 1-test natuurlijk nooit af als je geen Formule 1-coureur bent. Maar
1: nooit.
0: Als iemand van Aston Martin belt, dan denk je toch, ja shit.
1: Zou jij afbellen?
0: Nee, ik zou het niet afbellen.
1: Nou dan.
0: Ik zou wel zoiets hebben van, als nou gewoon een van die andere teams wel had gebeld.
1: Ja, je hebt inderdaad 10 betere keuzes dan maar dit. Prima.
0: Aanremmen, busstopchicane voor Crawford. Kijken of hij zijn tijd kan verbeteren en hoe dicht hij op de tijd van Stroll kan zitten. Want dat is eigenlijk waar je naar moet kijken. Ja, komt een seconde tekort op Stroll. Niet slecht voor de rookie.
1: Niet slecht, nee, zeker niet. Vorig jaar tweede geworden in de Formule 2. Kan ook echt wel een potje sturen. Zeker dat het een goede carrière in voor gaat zitten voor hem. Maar dat was toen wel al zijn derde jaar Formule 2. Vandaar dat hij dit jaar ook niet te vinden is in die klasse. Wat doet Seth Stroll er dan tegenover? Heeft ook de zachte band. Terwijl Verstappen en Leclerc allemaal op medium rijden. Hetzelfde geldt voor Piastri, Antonelli. Allemaal op de medium compoundband. De laatste ronde van Verstappen was een 1.52.6. Van Antonelli in 52-0. Om maar wat te noemen.
0: Ja, de race pace van die Mercedes blijft natuurlijk extreem goed.
1: Stroll. Geen persoonlijke verbetering. Dus blijft hij staan op die 5,7 seconden van Max Verstappen. Flink langzamer zijn om die 107%-regel niet te halen.
0: Hier zien we het verschil tussen Verstappen en Leclerc. Rechts in beeld. Leclerc die eigenlijk veel wint. Vanaf bocht 1 helemaal tot bocht 7. Dan komt een klein stukje Max Verstappen. En dan weer Leclerc. En dan gaat Max weer een klein stukje winnen. Maar over het algemeen wint Max het eigenlijk van start-finish tot bocht 1. En vanaf bocht 14 richting de busstopchicane. En dat is vooral die rechte lijn snelheid eigenlijk. Die Red Bull door die nieuwe achtervleugel toch wel wat beter voor elkaar heeft.
1: Wel, zeg Verstappen nu dat de tires, de banden, aan het drainen zijn aan de rechterkant van zijn Red Bull.
0: Zijn laatste rondetijd is ook een 1.52.8. Dat nog niet echt mega is. Antonelli rijdt 1.52.0. Hadjar 1.51.7.
1: Piastri 1.52. Of 1.50.2. Dat is een flinke. Ja, haal die tijd linksonder maar weg. Want nogmaals, het is dus puur race pace dit. Het wil nog wel eens gek doen, hè, in de Ardennen qua weer. Ineens kan er weer een bui vallen. Verwachting is wel dat dat dit weekend dus niet gaat gebeuren. We hebben wel eens wat andere omstandigheden gehad.
0: Hebben hier wel eens naar buiten gekeken in Hilversum? Het heeft al 8 weken niet geregend.
1: Ja, zeker. Ja, dus als het valt, dan valt het, hè. Hetzelfde dus geldt
0: dat
1: natuurlijk
0: is wel
1: voor Spa.
0: Dat
1: ja,
0: is
1: dan,
0: wel
1: dan was
0: de
1: het
0: verwachting,
1: een paar weken geleden, met die 24-uurswedstrijd, was het gewoon 40 graden op Spa voor ook zo.
0: Ja, die zit hier natuurlijk iets meer in een landklimaat dan wij in Nederland zitten. Het ligt wel dichtbij, maar... Ja. Temperaturen kunnen hoog oplopen, zeker in de zomer. Max Verstappen die hier bijna sector 2 compleet heeft. Klaagde dat zijn banden vooral grainden op de linkerkant. Dus verliest hier eigenlijk heel veel in die tweede sector. Nou ja, het gewicht van de auto zal een rol spelen. Vol met benzine. En je wilt die banden natuurlijk heel houden.
1: En ook Con nog wel bezig aan een persoonlijke verbetering. Zij hebben nog geen tijd op zacht gereden. Dus ja, logisch dat zij dat nu nog doen. Zo vlak voor het eind, 7 minuten en 40 seconden nog. Verstappen dus naar de streepjes. Kijken wat hij deze ronde er tegenover zet. Ja, 1.52.8. Maar nog altijd 1.50.5 voor Piastri. Die vind ik er goed uitzien op de longrun. Maar daarbij moeten we natuurlijk zeggen dat we niet weten wat de hoeveelheid is die de jongens hebben qua brandstof aan boord. Berman springt omhoog, gaat naar P13. Ocon, de volgende. Terwijl Crawford bezig is aan een persoonlijke verbetering. Esteban Ocon, 16e tijd voor hem. Nou, Crawford nog. Het kielzog van Kimi Antonelli, 1.53.1. Kijk, oké, persoonlijke verbetering komt op 3/10 van Lance Stroll. 14e. Daar zal hij toch tevredener mee zijn.
0: Ja, dat is gewoon zeker voor een rookie een hele goede indruk die je achterlaat. Ondanks dat je de spullen niet hebt. Gabriel Bortoleto heeft hier toch een probleem. Stapt uit zijn auto.
1: Bastiaan dus al klaar met deze sessie. Want in 6 minuten en 20 seconden gaat hij niet de baan meer op. Dat durf ik met zekerheid te stellen. Is klaar. Wel de glimlach bij Mattia Binotto. En ook wel de glimlach bij Bortoleto. Dus ik heb niet het idee dat het een heel groot issue is.
0: Nee, hij rijdt eigenlijk een hele prima vrije training. Staat daar op die tiende tijd. 1,3 seconden langzamer dan Verstappen op dit moment. Ja, gewoon solide, goed.
1: 18 rondjes gereden is het totaal.
0: Een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Nico Hulkenberg. Dus op zich heb je dan ook niks te klagen.
1: Nee, zeker niet. Hulkenberg is wel een van de jongens die nu buiten is op de harde band. Hetzelfde geldt voor Gasly en Bottas. Zijn de enige harde banden die we zien
0: Antonelli,
1: in de slotfase van de eerste vrije training.
0: Antonelli die daar toch uit Spanje wat grind op de baan gooide. Wat er wijd uitkomt. Kijk, hij rijdt op de mediumband.
1: Stappen laatste ronde, 1.53.1.
0: Ja, Antonelli bouwt ook wat af. 1.52.6 nu. Breekt zijn rondje af.
1: Kijk. Maar Piastri nog altijd 1.50.7. Die heeft niet veel verval, vind ik. Het is 2/10 race per ronde.
0: Hadjar die zit ook qua race pace 1.52.2. Hier zien we nog wat grind liggen op die auto. Kijk, hier gaat hij dus iets te wijd door het grind heen.
1: Dit is dan Stroll.
0: Oh, dit is dan Stroll.
1: Dan breekt zo'n spiegel af. Gedeelte van het... Nee, het is van de voorkant. Het is bij de neus.
0: De camera. Zie je dat?
1: Ja.
0: Normaal het vleugeltje waar de camera in zit.
1: Ook Leclerc op hetzelfde moment als eigenlijk Kimi Antonelli. Nou, Antonelli nog. Hebben we er meteen 3 achter elkaar. Jammer. Helemaal goed. Stroll. Die daar dus... eventjes door het grind ging. En het een en ander daar afbrak aan zijn Aston Martin. Lewis Hamilton, tweede tijd voor hem. Zit er gewoon weer lekker bij. Lijkt helemaal weer in zijn zas. Voor wat betreft zijn mentale gesteldheid, zeg maar. Staat dus derde in het WK. Niks te klagen.
0: Best of the rest, hè? Ten opzichte van Mercedes.
1: Ze hebben natuurlijk toen een updatepakket meegenomen naar Barcelona. Die werkte als een dolle. Wonnen daar natuurlijk de wedstrijd.
0: Kijk, we zien hier ook wat jij net zei. 1.50.5 voor Piastri met een set mediums. En Max rijdt 1.52.8. Dus met de racepace van de Red Bull is het nog niet fantastisch gesteld. Ten opzichte van de kwalificatiepace wel. Hamilton die zijn long run dus doet op een set softs hier. Zit rond die... diezelfde koers als eigenlijk Antonelli een beetje zat.
1: Ja, 1.51.7 voor de Brit. Interessante dit. Qua onboordgeluid. Even luisteren. Lewis Hamilton.
0: Schakelt ook in Eau Rouge wat 1 keer terug.
1: Dan pakt hij hem niet. Camel Straight. Ja, dat is misschien wel qua onboordgeluid het interessantste punt van dit circuit. Want die clipping, die is daar sowieso.
0: 100%. Daar ontkom je niet aan op dit soort circuits. Met zulke lange rechte stukken. Ja, het voelt een beetje gek natuurlijk als coureur zijnde. Dat je het rechte voetje naar beneden hebt. Wat op de bodem hebt liggen. En die auto gaat langzamer rijden. Dat je denkt, oké.
1: Niemand thuis. Als je niet weet hoe het zit. Als je echt geen idee hebt.
0: Nee, normaal blijft een auto accelereren.
1: Ja.
0: En er zit een maximum aan. Van het accelereren. Maar dan zit je in de limiter. Aan het einde, en dat zag je vroeger wel eens. Dat bijvoorbeeld Sebastian Vettel was nog in die tijd. Dat je een klein beetje van je gas af moest gaan. Om hem maar niet in de limiter te laten lopen aan het einde van het rechtstuk. Ja, nou krijg je dit.
1: Piastri.
0: Oh, Piastri, probleem. Hij was goed onderweg met zijn racepace.
1: Stop the car, we have an issue. En dat doet hij dan aan het einde van Camel Straight.
0: Met nog 1 minuut 45 op de klok.
1: 41,
0: 40, 39, 38.
1: Oh, rijdt nu toch door.
0: Gaat toch weer verder.
1: Hey. Iets van een resetcode doorgekregen aan. Of misschien een andere post gewoon opzoeken.
0: Steekt hem wel af.
1: Aan het einde. Post. Oh nee, ook niet. Gaan we toch proberen misschien thuis te brengen. Richting Andrea Stella en de zijne.
0: Ja, je wil natuurlijk wel graag nog een proefstart doen.
3: Oscar, you keep driving slowly. Driving slowly. We have hydraulic pressure. I will update you when we lose it. Just be aware we may lose hydraulic pressure. So just keep going slow and careful.
1: Ja, het is dus een hydraulisch probleem bij Oscar Piastri. Die te horen krijgt, blijf langzaam rijden. We might lose it. En gaat dus richting de pitstraat proberen te komen. Eens kijken en luisteren bij Oscar Piastri.

0: bovenop een roes ineens geen vermogen meer.
1: Ja, of hij dat nou doet. Hij gaat van zijn gas af omdat hij het te horen krijgt van zijn team.
0: Daar lijkt het wel
1: op. Daar lijkt het op, zeg maar. Dus, en zeker op dat soort stukken wil je wel zekerheid hebben dat je auto goed doet. Want als je op dat soort snelheden op je plaat gaat, dan...
0: Niet tof.
1: Dan zijn de gevolgen wel groot, ja.
0: De man uit Melbourne dus eventjes langs de kant. Als in heeft nog niet de pitstraat bereikt. Maar die gaan we ongetwijfeld zien. De pitstraat gaat voor de rest nu ook komen. Als in de vlag hangt. En dat betekent dat het einde van de eerste training er alweer is. Straks dus een tweede training. Die is uiteraard hier ook te volgen op Grand Prix Radio. 5 uur zijn we er weer bij met Rick Winkelman en ondergetekende. Rob Spijker, die in de tussentijd het programma voor zijn rekening zal nemen. Die zag ik net al flink ijsberen. Maar het moet zo, Nervositeit alom. Veel jongens nu over de streep. Kijk, hij heeft het toch gehaald, Oscar Piastri. Netjes gedaan.
1: Ja, uiteindelijk... Dat is natuurlijk het mooie van telemetrie op dit moment. Dat ze wel die auto in de gaten mogen houden op veiligheidsgebied.
0: Ja.
1: Je mag niks meer veranderen.
0: Ja.
1: Je mag wel de auto in de gaten houden van... Oké, zijn er problemen? Niet. Nou, dan hebben we toch verrassend de wijze genoeg. De snelste man van de sessie is Max Verstappen met een 1.47.070. En dat heeft hij gedaan op een set soft. Is daarmee 1,5 tiende sneller dan Hamilton. 2 tiende sneller dan Leclerc. 2,5 tiende sneller dan zijn teamgenoot. En dan op de 5e plaats krijgen we Oscar Piastri met dat hydraulische probleem. En dan krijgen we Antonelli, Norris, Russell, Lindblad, Bortoleto, Lawson, Hülkenberg, Berman, Albon, Colapinto, Ocon, Gasly, Bottas, Perez, Sainz en Stroll. En de rookie of the day, Jack Crawford, sluiten we mee af.
0: Ja, zeker. Dat zijn dus de 22 namen. Piastri daar uit de auto in de pitbox. Lando Norris natuurlijk ook problemen gehad. Hè? Dus 2 keer raak voor McLaren deze sessie. Zoals eigenlijk al zo vaak.
1: Het is,
0: in ieder geval bij 1 van de 2.
1: De eerste helft van het seizoen heeft bij McLaren echt de klok geslagen met problemen.
0: Ja, zeker. Hoe verrassend is het dat de 2 Ferraris er ook gewoon weer voor staan? Voor de Mercedes heb ik het dan over.
1: Ja, die had ik wel verwacht.
0: Ja, wel verwacht?
1: Wel verwacht, ja.
0: Ook
1: alleen,
0: hier?
1: Ja, hier ook. Ja, hier juist. Ik vind het wel echt een Ferrari-baan. Ik had alleen Mercedes beter verwacht. En zeker Russell. Die had ik wel. Mercedes had ik wel voor eigenlijk voor McLaren verwacht.
0: Ja.
1: Hier zien we de proefstarts die de jongens natuurlijk mogen doen na de eerste vrije training.
0: Eens kijken of er 1 keer om boord geschakeld wordt. Dat lijkt me leuk. Het opladen van de turbo. Links in beeld daar George Russell vertrokken richting Las Tours.
1: Heeft er wel eentje echt op links heel veel wielspin gehad, hoor.
0: Ja, je flink lopen kleuren daar. Doelend op de strepen die daar staan. Op het circuit van Spa-Francorchamps. Blijft toch altijd droog, nat, maakt er niet uit. Een van de meest iconische circuits. Iconische Grand Prix van het jaar. Straight op voor de Ferrari-coureur, voor Charles Leclerc. 3e tijd dus voor hem, Lewis Hamilton. 2e, Verstappen de allersnelste. Is er dan verder nog iets opvallends? Los van Max Verstappen, want dat vinden we allebei heel knap, mij dit.
1: Nou, Russell, die het dan

0: pijnlijk hoe de problemen bij Aston Martin weer bloot worden gelegd. Want die zijn gewoon 2 seconden langzamer dan de voorste. Of de eerstvolgende, en dat is Carlos Sainz.
1: En als er voor mij eentje uitspringt, is het Bortoleto.
0: 10e tijd voor de Braziliaan in de Audi. En daarmee gaan we het doen. Straks dus om 5 uur zijn we er hier op Grand Prix Radio ook weer bij. Mij net hartstikke bedankt.
1: Jij ook.
0: Veel plezier dit weekend.
1: Dat is
0: prachtige Grand Prix altijd.
1: Prachtige Grand Prix. Grand Prix. We mogen er weer bij zijn.
0: We mogen er weer bij zijn. En dan zijn we hier op Grand Prix Radio. Dus zeker straks Rob Spijker. Veel plezier daarbij. En namens mij tot 5 uur hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

Een zeer bijzondere goedemiddag. Luister naar jou van de zender Brescia en met Janneke. En wat een beetje goed is zo in de spraak en de muziek. Hè? We hebben een stuk of wat reacties binnen. Ook Wilma daar in Enschede nog even bedankt voor het berichtje. Graag een plaatje van André Jurgens met China Town is in New York. Wordt wel even gedraaid natuurlijk. Een berichtje van Rolf. Vraag een plaatje van de Flippers met de Let's Bolero. Wat wordt even gedraaid natuurlijk. Vraag een plaatje van de Votak. Ik heb het hart zo groot als een klerenkast. Wordt aangeboden door Dion. Nog even een berichtje binnen van de Nachtjager. Geluisterd in Vrijniger. Graag een plaatje van Jenny, wat we hebben opgezocht hier. Kom straks wel even voorbij, hè? Ik heb nog een berichtje van Harry van de Fokker in Hogeveen. De grote race is al even gedraaid en ik hoop dat hij goed was. En luister ook mee aan die kant. De Piratentrio, goedemiddag hier. Wordt geluisterd vanuit Veenoord. Draai maar mooie hits deze kant op. Wil ik eigenlijk nog een paar platen hebben hier, hè? Ook die jongens daar in de stad Groningen. Ofwel de Veronica-bar. Graag een plaatje van de Wolgers. Wat soms even gedraaid natuurlijk.

op station daar graag die Duitse van ik laat je niet gaan, oftewel ik laat je niet geen. Komt straks wel even voorbij natuurlijk en nog even bedankt voor het berichtje. En plaats ook even speciaal voor jou vandaag. Hè. Zij zijn speciaal even voor Anneke en hebben natuurlijk, luister ook gezellig mee, daar in Opheusen. Ook even voor de Scania FM natuurlijk, ook even de Poweros. Daar in de grote stad in Twente. Nog even bedankt voor doorsturen. En luister ook gezellig mee daar op het terras. Hè. Plaatje van Oho Señorita, kom even van de Baron, oftewel het kanon van Enschede staat hier. Kom wel even voorbij en luister ook gezellig mee die kant. Ook Studio Ameland, nog even bedankt voor het berichtje. Graag een nummer van 22 jaar oud. De Belcanto's, wat alleen opgezocht en gedraaid natuurlijk. Pleitje van Henk Wijngaard met Schulden van God. Tot een van onze Greta daar in Oude Schip. Luister ook mee, ik ben blij dat het goed is. Ook de zender Malika nog even bedankt voor het berichtje. Graag een pleitje van Els en Wenner. Goed, we zoeken de pleitjes erin bij. We gaan weer muziek draaien hier. Volgende plaatje zijn we speciaal voor de studio, de Olifant. En ook even voor onze Elroy natuurlijk en ook even voor onze Roy. Ik vind Roy maar een beetje stil vandaag, hè. Goed, nummer van de studio is hier 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49 en dan de 29. 20. Luister gezellig mee, kom de pleitjes weer aan in zeer gauw tempo. Ik heb nog even op de val een berichtje binnen van Stad en Landen. Je bent veel te vroeg van de Vortak. Wordt zo wel even gedraaid natuurlijk. Goed, we zijn de pleitjes hebben een rond de klok van 7 uur pakken. De volgende zie je er wel even bij hier. We zien nogmaals 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. Kom de plaat weer aan in zeer gauw tempo. Is Bresse met Jan en een goede middag. En omdat het goud is, hè. We hebben nog een berichtje binnen hier, denk ik. Goed, we gaan weer muziek draaien hier. Dit is Bresse met Jan en een goede middag. En dan komt hij weer aan, Vincent, hè. Speciaal voor jou, hè.

adieu. Wat was ze mooi. Zij was het allermooiste kind dat je in Polen vindt. Maar ze zei tot mij, ik blijf nog vrij.

0: Beste autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio voor het verslag van de tweede vrije training van de Formula One Moët in Chandon, Belgian Grand Prix van 2026. Ja, het is de ene laatste voor de zomerstop en het is de laatste sessie wat betreft de Formule 1 van de vrijdag hier in België. Waar het zojuist heel eventjes geregend heeft tijdens de Formule 3. Maar in principe de rest van het weekend droog zal zijn, al weet je het nooit in de Ardennen. 7 kilometer lang is het circuit en 4 meter, zo simpel, zo eerlijk moeten we dan ook zijn. Winnaar vorig jaar, Oscar Piastri, meeste overwinningen. Michael Schumacher, het is natuurlijk een heel iconisch circuit, hè, met La Source, de Radion, de Rouge, de Camel Straight, nou ja, en zo door en zo weiter. De banden die Pirelli heeft meegenomen zijn de C4, C3 en C2. Het midden van wat men mee mag nemen. En is zeg maar het recept voorafgaand aan deze sessie. Hier mag ik het doen met niemand minder dan de grote meester, Rick Winkelman.
1: Dankjewel.
0: Jij hebt dit jaren gedaan, hè?
1: Ja. Dat was altijd een genoegen met Spa natuurlijk om het nu ook weer te doen. Want wat je terecht zei, een iconisch circuit. Natuurlijk, de reglementen zitten niet mee dit jaar, maar dit blijft een iconisch circuit, ja, vind ik. Dit
0: we zijn er ook al zo vaak geweest. Dit is de 59ste Grand Prix hier. Ja. Het hoort of zo op de kalender. En natuurlijk komt het in een poeltje wat zeg maar om en om gaat. Dat is toch alweer een soort van jammer, hè?
1: Ja, dat is heel jammer. Maar dat is dan de commercie die het dan toch overwint, helaas. Dus maar laat maar gewoon nu en alle andere keren dat we er nog zijn op Spa daar gewoon van genieten.
0: Ja, precies. Zo is het. We hebben de eerste vrije training gehad. Max Verstappen was erin de snelste.
1: Ja, terwijl ze na die training nog een motor hebben gewisseld. Dus dan zou je zeggen, die motor die in de auto van Max zat, die was niet meer helemaal nieuw. Oké, we weten niet wat de andere coureurs hebben gedaan met hun plannen en wat hun doelstellingen waren tijdens die eerste training. Terwijl hier nog flink gesleuteld wordt met de auto van
0: De
1: Oscar
0: nieuwe motor
1: Piastri.
0: Was wel trouwens in de eerste vrije training.
1: Ik dacht dat ze die na de training hadden gedaan.
0: Nee, nieuwe turbo ook en een nieuwe uitlaat. Dus eigenlijk een splinternieuwe Red Bull.
1: Maar dat geldt voor heel veel teams, hè? Ja. Het is door een monteur gesleuteld. Ja. Dus dat, want blijkbaar zit daar een goed punt voor om dat nu te doen. Het zal ook met de aard van het circuit te maken hebben. Ja. Dat je power unit echt gewoon picobello in orde moet zijn.
0: Ja, zeker. Ja, zeg maar de PU, de power unit. Grid penalties zijn hier eigenlijk best normaal. We hebben er 8 gehad in 2022. 8 verschillende coureurs heb ik dan over. 8 verschillende coureurs ook in 2019. En nu dit weekend ook weer eentje, hè, met Lando Norris. Die 10 plaatsen grid gehad heeft voor zijn batterij dan in dit geval. Maar ja, eigenlijk kunnen we dat ook scharen onder power unit.
1: Jazeker, dat is onderdeel van de power unit. Zeker. Absoluut. Ja.
0: Zeker. Even voor de volledigheid. De stand bij de eerste vrije training. Verstappen was dus de snelste. Reed een 1.47.0. Lewis Hamilton en Leclerc daarachter. In de Ferrari's. Hadjar op 4. Toch netjes voor de Mercedes en de McLaren's. Van Oscar Piastri in de allereerste instantie op plaats 5. Antonelli 6. Norris 7. Russell 8. Dan Arvid Lindblad op 9. En Bortoletto die de top 10 completeert. Verder wel opvallend vond ik. En hier werd het echt pijnlijk duidelijk, is hoe traag de Aston Martins zijn. Want 2 seconden zat er tussen Sainz P20 en Lance Stroll P21.
1: Ja, de andere Aston Martin, daar kunnen we niet mee vergelijken. Want daar zat Jack Crawford in de auto, in het talentenopleidingsprogramma van Aston Martin. Alonso dus nu zijn eerste meters van het weekend, die we straks gaan zien. Natuurlijk zal hij het, normaal gesproken zal hij het beter gaan doen dan Lance Stroll. Maar de problemen voor Aston Martin zijn, ondanks de aanwezigheid van Fernando Alonso, nog steeds levensgroot. Zijn natuurlijk druk bezig met het opbouwen van een nieuwe auto. Ja, die moet er binnenkort aankomen. Maar dan is maar de vraag of ze er dan 2 van tot hun beschikking hebben en dat soort zaken. Dus even afwachten hoe dat met Aston Martin verder gaat.
0: Ja, en die gaat waarschijnlijk ook niet komen in Hongarije volgende week. Maar dat gaan we wel zien. Iedereen langzaamaan naar buiten. We zagen heel veel actie in de eerste vrije training. Wat dat betreft logisch. Want ik denk dat heel veel coureurs natuurlijk die afstelling wilden weten. Wanneer moet je daadwerkelijk terugschakelen? Wanneer moet je de batterij volledig deployen? Wanneer doe je dat voor 50%? Nou, allemaal dat soort dingetjes. Daar zullen ze heel veel mee bezig zijn geweest. Dat zal nu ongetwijfeld ook zo zijn. Of Bottas als allereerste het asfalt hier in Spa heeft opgezocht. Waar nog steeds prima toeven is, hoor. Want 23 graden, ja, ik vind dat misschien wel ideaal als je op een circuit bent.
1: Ja, zeker als je... Spa heeft niet heel veel tribunes waar je overdekt zit. Niet heel veel luxe langs de baan. Dus als je daar zo langs Camel Strait zit, dan is het lekker als je het bij 23 graden doet en niet bij 32 graden natuurlijk.
0: De klok loopt en komt in beeld, dus dat is ook voor de gelijkleggers onder ons meteen de kans. Let op, daar komt die 58 minuten en 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. Als we kijken bij Kimi Antonelli, reed dus de zesde tijd, maar is natuurlijk wel de kampioenschapsleider. Iedereen kijkt naar hem. Heel goed begin van het seizoen gehad. Had natuurlijk ook een Silverstone eigenlijk weer een klein beetje pech. Zit misschien weer eventjes in de hoek waar een klein beetje de klappen vallen. Maar dat kan ook allemaal zo weer omdraaien. Het hoort een beetje bij zo'n seizoen.
1: Bluff het goed natuurlijk.
0: Ja, niet normaal. Niet normaal. Als je zo jong bent en zo goed. Kimi Antonelli, ongekend. Hadjar.
2: I have the wrong visor on.
3: Okay, we'll get that changed after this run.
0: Okay, wrong visor. Kan zijn. Even goed kijken met welke die dan rijdt. De donkere. Ah, ik kon dit niet perfect zien. De donkere of de lichte, zeg maar.
1: Ja, ze hebben heel veel gradaties daarin.
0: Juist, ja.
1: Dus kunnen ze aanpassen naar wat de coureur het liefst heeft.
0: Ja, zeer zeker.
1: En normaal gesproken komt er straks gewoon gelijk uit een hele nieuwe helm voor Hadjar. En niet alleen in vizier.
0: Ja,
1: de
0: coureur
1: heeft zijn helmenspecialist. En die staat nu al klaar waarschijnlijk met een andere helm met daarop een ander vizier.
0: Zeer zeker. Eens even kijken wie de eerste gaat zijn die tijd neer gaat zetten. Ja, ik zei het al, Bottas als eerste op de baan. En dus zal het ook Bottas worden. Kijk, hier dus met Antonelli mee die over Spa-Francorchamps gaat blazen voor zijn eerste run in deze vrije training. Vanuit La Source naar beneden richting de Aurouge en Radion. Daar bovenop. Voilà. En dan dat lange Camel Strait, waarvan ik echt nog steeds hoop dat we daar een keer een onboard van gaan krijgen gedurende dit weekend, want kan het geluid open. Want dan willen we weten hoe de superclipping is. Dan rechtsaf, linksaf en weer rechtsaf. De Lecomp en dan Malmedy. Naar beneden richting Bruxelles. Doordraaier. Speakers Corner. Niet te verwarren met de binnenkant van die bocht, want dan steek je gewoon het circuit af. Pull on. Of double gauche. Zoals dat dan. Double gauche is het volgens mij.
1: Double gauche, ja.
0: Ja,
1: maar
0: zeker. Is natuurlijk
1: van,
0: ja, 100% any day of the week. Levagne. En dan richting. Alweer het laatste gedeelte van het circuit. Hier ligt het meetpunt voor de tweede sector. Ja, is lekker bezig. Paars in die tweede. Hamilton trouwens paars in de eerste. Uitkomen Stavelo richting Blanchimon. Trade line mode in tweeën gehakt hier. Juist om te voorkomen dat je hier in Blanchimon dat gaat gebruiken. En dan de busstop. En dan zijn we een volle ronde hier geweest bij Kimi Antonelli.
1: Het probleem zit hem vooral bij Camel Strait, hè? Als dat de motoren van nu het niet trekken, zeg maar.
0: Ja, qua klippen.
1: Ja. Ja.
0: In 46.9, dat is al sneller dan zojuist. Dus ze kunnen de tijden voor wat betreft de eerste vrije training de spreekwoordelijke prullenbak in. 1.46.9. Russell 1.48.0. Meteen 1,1 seconde verschil tussen de twee. Oh, Hamilton foutje, bust op. Ja, trekt hem wel door. En rijdt nog steeds een 1.48.6. Ik heb het idee dat het een goede ronde was. Verstappen en Hadjar, ook paarse sectoren. Hadjar paars in de tweede. Verstappen paars in de eerste.
1: Eerst Hadjar.
0: Oh, 11.000ste van een seconde. Daar is Max Verstappen. Schakelt weer terug. Veelvuldig gezien in de eerste vrije training. Heel veel jongens die gewoon terugschakelen. In of net voor Blanchimon. En ook Verstappen naar 1.46.9. Zit allemaal kort op elkaar. 31.000ste tussen de nummers 1, 2 en 3 in hun eerste run. Lando Norris. Had natuurlijk in Silverstone nog zijn hele eigen stand. Niks van dat alles hier.
1: hij 10 plaatsen gridstraf krijgt, hè? Nieuwe ding op de auto. Maar het wordt sowieso een heel gedoe om de goede grid te krijgen zondag. Vanwege al die nieuwe onderdelen die bij zoveel coureurs op de auto's zijn gezet.
4: Ja, hij is volgens mij de eerste die buiten de pool iets heeft. En vandaar in de straffen beland.
1: Ja.
4: Lewis Hamilton.
1: Oh, weer een foutje. Oh, dit is de herhaling.
4: Dit is dezelfde. Ja.
1: Ik wou net zeggen.
4: Hier viel hij me mee ten opzichte van wat ik eigenlijk had verwacht. Carlos Sainz. We gaan richting Eau Rouge. Oh.
5: What Philip just did is super dangerous. He needs to let 5 people hurt you.
4: Ik snap het punt, omdat er is zo bovenop de Radeon is er zo'n dode vlek eigenlijk, zo'n blinde vlek waar je heel even niks ziet. En dan, ja, als er daar dan iemand rijdt en je klapt er vol bovenop, heb je een mega-ongeluk.
1: Ja, ja. Valt op zich wat voor te zeggen. Piastri, die gaat dus gewoon rijden nog zo dadelijk. Zij dan met wat vertraging, maar in ieder geval goed teken dat hij helm al op heeft en zo.
4: Hopelijk met het goede vizier.
1: Hopelijk hij wel, ja.
4: George Russell. Zesde tijd voor hem. Trouwens, iedereen op de medium compound band. Buiten is of buiten is geweest. Want Lassen en Hulkenberg zijn heel eventjes buiten geweest. En weer door. We staan nu binnen. Verder dus iedereen buiten op Oscar Piastri.
1: Russell die voorlopig niet in de buurt kan komen van de tijd van Kimi Antonelli.
4: Ja, ik heb sowieso een beetje het idee dat ik de vrijdag nog een klein beetje moet activeren, George Russell.
1: Nou goed, daar is het in principe de dag ook voor natuurlijk.
4: Ja, ik heb wel het idee dat George Russell wel een beetje dacht, als ik in een 1-tegen-1 gevecht met Kimi Antonelli kom, dan komt het wel goed. Misschien een klein beetje van onderschatting heeft geproefd daar. Toen won Kimi Antonelli pardoes bijna alles in het begin.
1: Ja. Het zou best kunnen dat hij hem onderschat heeft. Maar dat zal inmiddels wel verdwenen zijn, dat gevoel.
4: Moet toch gaan jagen. Zag er natuurlijk van de week zijn geliefde Engeland. Helaas het WK verlaten. En 1,1 seconde langzamer. Alweer 44.000 ten opzichte van zichzelf. Ja, nee, het zijn dus geen verbeteringen. Antonelli daarentegen is wel bezig met de persoonlijke verbetering. 26.000 onder zijn eigen tijd. Wat ook de snelste tijd is. En Lindblad met paars in de eerste sector. Nou goed, dat is praktisch 1 keer remmen en verder volle bak vol gas. Richting het einde van Camel Straight. Dus de tweede sector is daar vooral ook interessant. Antonelli. Krijgt hem mooi gedraaid, maar geen persoonlijke verbetering. Tiende scheelt het met zichzelf. Paars nu voor Max Verstappen in de eerste sector. Ja, men is lekker bezig met verbeteringen. Her en der kijken of de setup wijzigingen die men ongetwijfeld heeft doorgevoerd na de eerste vrije training, of die daadwerkelijk ook werken en zijn vruchten afwerpen. Ah, Lindblad lekker bezig ook. Groen, die gaat een jump maken. Stappen dus in die middensector. Kijken we ook vooral naar Lindblad. Waar gaat Lindblad uitkomen? Ja, ik denk 4, 5. Ja, 4, zie je. 4/10 van een seconde ten opzichte van Kimi Antonelli. Was natuurlijk een flink gat tussen Verstappen en Leclerc. Er konden heel veel auto's tussen. Hamilton doet dat nu dus ook. Springt naar 5. Verstappen, gaat dit de snelste tijd van de sessie worden? De grote vraag. Het was paars en het was groen. En geel. En 75.000ste langzamer. Oh, wat zitten we kort op elkaar, zeg. 44.000ste langzamer dan zichzelf. In 2 rondjes. Over 7 kilometer. Het is flink. De Sainz breekt hem niet af. Dat is gewoon het geluid van superklippen. Uitaccelereren en hij naar 15. Berman naar de 12e tijd. Nou ja.
1: Geen echte verrassingen, geen echte uitschieters.
4: Daar zat ik nog naar te kijken, ja.
1: Behalve dan dit uitstapje.
4: Van Max Verstappen. Ja, Lendo toch Norris. Een beetje glintappen. Speakers Corner, wow, zo. Dat had een mega moment kunnen zijn, zeg. Poh, Lando Norris. Die daar bijna de achterkant verliest. En als je hem daar verliest, en rode vlag.
1: Code rood. Oscar Piastri staat klaar, maar die moet nog even geduld hebben. Oorzaak van zijn late start is trouwens hydraulisch lek. Maar waarom is die code rood?
4: Sector 16 op de baan. Juist. Uitkomen. Tenminste, insturen staveloos dit een beetje.
1: Ja.
4: Ja.
1: Snap ik wel dat ze hier een code rood voor geven. Want die moet op marshals de baan op. En je kan het dan even sneller verhelpen als dat je het onder geel moet doen bijvoorbeeld. Wat dan nog steeds gevaarlijk is.
4: Nee, dus iedereen nu naar binnen. Het feit is wel dat het echt voor Russell... Die was echt net begonnen aan zijn ronde.
1: Ja.
4: Dus dat gaat nog wel even duren voordat George Russell daadwerkelijk binnen staat. En dan mag men pas naar buiten.
6: My God. Shifts. Unbelievable, man. Why this? Unacceptable. Oh. My God.
4: Ja, Max heeft het weer over de... Ja, horen we het eigenlijk het hele jaar al over.
1: Ja.
4: De shifts, de versnellingen. Opschakelen of terugschakelen. Ja, dat is natuurlijk nooit lekker als je een soort lag hebt. En we horen het echt eigenlijk heel vaak al. Hij klonk ook echt weer geïrriteerd.
1: Ja, dat is iets wat ze echt nog beter moeten krijgen daar bij de Power Unit.
4: Hij was natuurlijk ook na het ongeluk in Silverstone zo not amused.
1: Dat kwam dan niet door de motor, maar door de
4: achtervleugel. Nee, maar ook technisch falen.
1: Vervangen is inmiddels, hè?
4: Ja. De Macarena-vleugel waar Rick op doelt, die is van de auto af dit weekend. Totdat de oorzaak daadwerkelijk gevonden is. Maar ja, dat zijn wel van die dingen waarvan je denkt... Ja. Het botert op een of andere manier toch niet helemaal tussen Red Bull dit seizoen en Max Verstappen. Maar ja, men moet dat gewoon verbeteren en Max zal echt wel constructief... daar de feedback over geven. Een van zijn oud-engineers afgelopen week in een podcast ook verteld hoe Verstappen is. Het eerste wat hij vraagt als hij in de pitbox rondloopt is niet hoe staat de auto ervoor. Daar is het heel simpel. Hoe is het met je? Hoe is het met de kids? Dat soort dingen is ook zeker belangrijk. Beetje people management.
1: Marcelin, pak jij even een telefoontje?
4: Bij V-Carp weet je nooit of dat voor de social media afdeling is.
1: Oh ja,
4: want dat zijn echt leuke gasten.
1: Ja.
4: Dus het kan ook zijn dat hij gewoon even selfie moest maken. Je weet het nooit. Kan ook met data zijn, zal waarschijnlijk zoiets zijn.
1: Inmiddels gele vlag alweer.
4: Ja, dat is dus rood met dus extra opletten in sector 15.
1: Nou ja, dit exit is closed.
4: Alleen, dat is waarschijnlijk omdat de marshals op de baan zijn.
1: Ja.
4: Om dat grind even weg te vegen en te doen.
1: Ja, en dan moeten ze misschien even een kijkje gaan nemen bij Zandvoort. Hoe ze dat in de S-bocht doen. Dat ze daar het grind, zo'n soort plakkerig spul een beetje overheen smeren. Waardoor er minder snel grind op de baan gaat.
4: Ja, dat is natuurlijk wel
1: en
4: wat je wil hebben.
1: En dat is wat vergelijkbaar is wat ze in NASCAR trouwens gebruiken... om ook op de baan te gooien soms. Om daar meer grip te krijgen.
4: Ja.
1: Maar dan voorkom je dat je bij als iemand een keer door een grindbak gaat... dat gebeurt natuurlijk, dat je gelijk dit soort vertragingen krijgt.
4: Ja, weet je, zo'n steentje onder de auto, eentje is niet erg. Maar als er een hele bak ligt zoals net, exact. Dan kan het echt wel heel vervelend zijn voor banden, maar ook vloeren. Alles heeft daarmee te maken. Dus eventjes code rood. Even kijken of we al iets van een tijd hebben voor wanneer wij weer losgaan. Maar ik verwacht dat het niet heel lang gaat duren, hoor.
1: Nee, het is nu alweer geel, hè?
4: 17:17 krijg ik door. Nog 1 minuut.
1: Oké.
4: Nog 1 minuut. En een paar seconden. 4, 3, 2, 1. En dan nu minuut 43, 58, 57, 56, 55. Voordat we dus weer op groen gaan. En dat gaan we dus doen met de volgende stand. Antonelli, 1.46.9. Hadjar, 1.46.9. Verstappen, 1.46.9. Dan Lindblad, Hamilton, Leclerc, Norris, waar we nu bij meekijken. Russell, Bortoletto, Colapinto. Nog geen tijden gezet door Lawson, Hulkenberg en Oscar Piastri.
1: Die wel inmiddels is, onderweg. Juist. Ja, grijpt hij in zijn auto.

0: had natuurlijk dat hydraulische probleem aan het einde van die tweede training. Nou, dat lijkt dus nu verholpen. En dan kan hij losgaan voor wat betreft deze training. Vierkarfs naar buiten. Gasly is de voorste van alles en iedereen.
1: Lawson naar buiten voor zijn eerste ronde in deze training. Nou nog alleen wachten op Hulkenberg en Piastri. Die hebben we nog niet op de baan gezien in deze tweede training.
0: Oliver Berman.
1: Ja, er waren wat geruchten, hè, dat Red Bull interesse in hem zou hebben. Ja, dat begrijp ik wel.
0: Ik denk dat iedereen hem gewoon in de gaten houdt.
1: Ja.
0: Op het lijstje heeft staan. Iets meer in de luwte dan ten opzichte van vorig jaar. Want vorig jaar kwam die Haas af en toe echt nog wel bovendrijven. Dat hoeven we dit jaar eigenlijk niet echt te verwachten. Het begin van het seizoen was nog best aardig. Voor Haas en ook wel voor Oliver Berman. Werd vijfde in de Grand Prix van China. Dat was de tweede wedstrijd van het seizoen. Eigenlijk daarna maar één punt gepakt over het hele jaar. En dat ligt niet echt aan Oliver Berman, heb ik het idee. Maar het ligt eerder aan de Haas. Ten opzichte van de rest uiteraard. Ja, de rest is natuurlijk altijd bezig met beter worden.
1: Ja, Haas heeft het zwaarder dan vorig jaar.
0: Ja, toch heb ik wel het idee, en ik denk met mij velen, dat zij het Williams echt wel moeilijk maken. Toch zijn ze vaak net even dat derde team wat is uitgeschakeld in Q1, hè? Je hebt natuurlijk de Aston Martins, die kun je eigenlijk blind opschrijven.
1: Ja,
0: de Cadillacs eigenlijk ook.
1: Ja, maar voor Cadillac is dat begrijpelijk en geen schande. Voor Aston Martin is dat eigenlijk wel een schande.
0: Is het onbegrijpelijk en wel een schande?
1: Ja.
0: Nee, ze zeker. En dan heb je vaak Haas. Maar goed, wellicht dat het dus dit weekend anders gaat zijn voor hem.
1: Nou, de eerste meters van Piastri tijdens deze tweede training.
0: En dat is goed.
1: Hij heeft nog 40 minuten.
0: Dan mist hij zo'n 25 minuten totaal. Dat valt alleszins mee. Isaac Hadjar, rood en onder. En dus een kwalificatiesimulatie. Dat kan bijna niet anders. Nou, eens kijken wat hij kan. Hij heeft op dit moment de tweede tijd in handen. Hij heeft al meteen even paars in de eerste mini-sector, zeg maar. En paars in de derde mini-sector. Dus die begint lekker aan zijn ronde. Kijken of dan de rest ook zo goed zal zijn. Ja hoor, het zit al bijna 2/10 onder ten opzichte van Antonelli. Maar goed, dat tweede deel. Daar waar eigenlijk de setup totaal anders moet zijn ten opzichte van deel 1. Want deel 1, sector 1, is eigenlijk volle bak gas geven. Uitkomen La Source. Hier is het bochtig. Ga je van links naar rechts en weer terug.
1: Eigenlijk het meest technische gedeelte van het circuit, hè, dat middenstuk.

0: piefpaf. Ah, het ziet er aardig uit. Het is inmiddels de paarse eerste sector kwijt aan Kimi Antonelli. 3/10, 4/10 zelfs bijna. Ten opzichte van de Italiaan. Gaat dus wel in ieder geval een gooi doen naar P1 voor nu.
1: Ik wou net zeggen voorlopig, want Antonelli ook met rode banden onder de auto Verstappen. Max Groen in de eerste sector.
0: Ach, klein momentje daar van Hadjar. Nou, Hadjar, ja, jawel, 1.46.7. Max Verstappen dan, hier vlak achter rijdt dus Kimi Antonelli. Ik kom wel een en ander aan hoor, wat over de schep gekomen. Want ook Russell, als je kijkt, is Russell bezig? Nee, Russell begint nu aan zijn ronde, heeft medium zijn ronde zitten. Dus dat is wel nog anders. Zo, 52.000 voor Verstappen en dan komt Kimi Antonelli bijna 1/16 van een seconde, zeg. Slaap niet op de Mercedes. Laat je niet in de val lokken door hoe matig ze tussen aanhalingstekens waren in de eerste vrije training. Want ze zijn er altijd wel hier. Nu is vrijdagmiddag nog steeds vroeg. Verstappen gaat wel naar 1, 1.46.4.
1: Ondanks geel in de derde sector.
0: Zo, 1.45.9.
1: 4/10 sneller dan Verstappen, 17e sneller dan Hadjar. Hele goede ronde voor Antonelli.
0: Ja, zeker. Zit er nu ongeveer op de snelste raceronde uit de sprint vorig jaar. Natuurlijk niet uit de... Of tenminste, de wedstrijd was nog iets sneller richting het einde van de wedstrijd. Maar de wedstrijd begon natuurlijk onder de intermediate conditions. Zo'n 1 uur en 20 minuten later dan daadwerkelijk de planning was. Hamilton heeft ook softs onder de auto. Maar gaat nu beginnen aan zijn ronde.
1: Ferrari geen upgrades meegenomen.
0: Nee, natuurlijk alles al richting Spanje meegenomen.
1: Ja.
0: Vanaf toen ging het goed.
1: Ja. En Aston Martin ook niet. Die is het ook aan top sparen.
0: Het verhaal is wel dat Ferrari al een van de twee tokens gebruikt zou hebben om de motor beter te maken.
1: Maar kijken of we daar nu iets van gaan zien. Kijken of hij wat kan tegen Antonelli, die toch wel indrukwekkend goed is.
0: Hamilton 2/10 langzamer op het rechte stuk ten opzichte van Kimi Antonelli.
1: Ja, dat is het power gedeelte. Daar heb je je motor nodig. Dus dat is dan niet heel veelbelovend nog.
0: En ook Leclerc 2/10 langzamer. Maar goed, dan komen we dus in dat middengedeelte. In die middensector. Cool. Naar beneden toe. Lecom. Dat is bovenop. Fout. De piefpaf. Logisch. Ja, 17e. Bijna 18e geeft hij toe ten opzichte van Kimi Antonelli. Eens kijken waar hij dan uit zou gaan komen. Ja, dat zal dan vlak voor de deur bij Lindblad zijn. Op P4. Dat dan nog wel, maar gaat hij binnen een seconde komen? Ten opzichte van Antonelli. Want we weten dat het rechte stuk Mercedesland is ten opzichte van Ferrari. Zeker op basis van deze ronde. Hamilton. Noteert. Nou, de derde tijd. Nog wel sneller dan Hadjar. Scheelt helemaal niks, maar het is wel sneller. Leclerc naar de vijfde tijd. Sluit dus aan vlak achter Hadjar. Nou ja, vlak wel 3/10 van een seconde. Flink.
1: Ja, het gat wat Antonelli heeft is ook flink. 4/10 of Verstappen. Langs de green natuurlijk, maar dan nog 4/10 is een hoop.
0: Dat is heel veel. Aan de andere kant inderdaad, wat je ook zegt, het is een lang circuit. De gaten zijn daarom ook zo groot. Het gaat tussen de nummer laatste, Alonso, en de snelste op dit moment, Antonelli, 6,8 seconden. Liam Lawson. Ja, oké. Okay. Eén wieltje kan nog. Maar straks hebben we weer zo'n code rood. Moeten we niet hebben. Gelukkig vouwt hij hem niet op, hè. Dat hij dan haaks rechtsaf de muur in duikt.
1: Dat had zomaar gekund,
0: ja. Valtteri Bottas. De Fin.
1: Zeven rondes gereden inmiddels. Pas laat de baan opgegaan.
0: Ja, en wat gaat hij doen met zijn toekomst?
1: Ja.
0: Of waar ligt zijn toekomst? Niet zozeer wat hij wil gaan doen. Maar...
1: Ik weet niet hoe... Het zou me niks verbazen als Cadillac gewoon nog de tijd pakt... om nog een seizoen met twee ervaren mannen te gaan rijden. Ja. Ze komen echt van nul, natuurlijk. De fabriek in Amerika is nog niet eens klaar.
0: Nee, ja, dat. En het hele plan Herta... Ja, ligt ook Herta, nog redelijk op zijn gat. Want Herta gaat gewoon... die superlicentie niet halen.
1: Nee, maar die is ook echt niet goed genoeg.
0: Nee?
1: Nee. Er zijn veel betere Amerikanen dan Colton Herta, denk ik.
0: Wie zou je dan noemen?
1: Ja, ik zou dan... Het heeft ook te maken met contracten. Herta is ook
0: Stel, contracten, geld, alles is geen probleem.
1: Ja, ja. Ik denk dat Kyle Kirkwood... mensen als Joseph Newgarden en zo, dat gaat niet. Die zit oud, die zit zo aan Penske... en die zit zijn hele leven al in de IndyCars. Die gaat dat niet meer doen. Maar Kyle Kirkwood is ook een jonge gast, net zoals Herta dat is. En ik denk dat hij misschien wel beter is dan Herta.
0: Ja, maar Herta, in IndyCar af en toe een wedstrijd gewonnen... maar daar bleef het wel bij.
1: Ja, nou, Kirkwood is wat dat betreft nog wat minder ervaren dan Herta is. Maar ik denk wel sneller.
0: Okay.
1: Alleen, dan krijg je wel het verhaal superlicentiepunten. Herta zit daar goed qua superlicentiepunten... omdat hij al wat had aan het begin van zijn loopbaan en zo. Dat is voor Kirkwood een ander verhaal. Dus die zou je ook weer een jaar Formule 2 moeten laten rijden.
0: Ja, blijft natuurlijk wel gek dat je de IndyCar dat geen punten oplevert.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Dat is misschien een soort van pesterijtje, zeg maar. Het levert wel punten op, maar niet genoeg.
0: Nee. George Russell heeft ook de softse R-ronde zitten. En dus begint hij nu aan zijn ronde op Spa-Francorchamps. Voor wat betreft een kwalificatiesimulatie... kan hij in de buurt gaan komen van de tijd van zijn teamgenoot. De 1.45.9 van Kimi Antonelli. Of moet hij zich wat dat betreft even een gewonnen geven? Nu op Camel Straight. Geeft bijna 0.2 toe van een seconde. Ja, het is te veel. Om echt te zeggen, ja, jij zit dichtbij. Het zou kunnen. Maar goed, zeg nooit nooit. Wellicht dat de afstelling helemaal anders is in het middengedeelte van het circuit. Arvid Lindblad. Ook groen in de eerste sector. Veel jongens nu met een persoonlijke verbetering. Veel jongens die zojuist op mediums hebben gereden... die nu de softe ronde hebben. En andersom.
1: Ja, Max nu ook op zachte compound. Of op de medium compound, sorry. Staat nog zacht, maar tijdwaarneming geeft hem op medium.
0: 0.7 van een seconde. Geeft Russell toe ten opzichte van Antonelli. Ja, ik vind dat veel.
1: Ja.
0: Ik vind dat heel veel. Het gat is nu 2 seconden, maar dat is ook een gat tussen de soft en de medium. Nu is het soft. Wat gaat hij nu toegeven? Want daar zal het op uitdraaien. Komt hij aan de tijd van de klet? Nee, eens. Oei. 1.47.2. Ja, niet goed genoeg. Norris paars in de middensector. Arvid Lindblad. Ja. Zevende tijd. Wat gebeurt er met Leclerc? Laptime deleted. Ja, zeer zeker. Track limits. Bocht 8. Dat is in Bruxelles. Dat zal het uitkomen zijn geweest. Want aan de binnenkant, daar ligt niks. En dat kan ook bijna niet. Hetzelfde trouwens voor de tijden van Hamilton en Albon. Terwijl Norris naar 2 gaat. Dus je hebt nu Antonelli, Norris, Verstappen, Hadjar, Hamilton, Colapinto, Russell en dan Lindblad en dan Leclerc. Daar waar Leclerc nog in die top 5 stond. Door die track limits eruit gekugeld. Vaak heeft de wedstrijd wel scheidleiding wel zoiets van, nou, laat het maar even gebeuren op de vrijdag. We beginnen daar morgen mee. Maar je kan wel beter het meteen doen. Dat klopt zeer zeker. En Sainz heeft nu de langzaamste tijd buiten de Aston Martins. Gaat dat nu ook zo zijn? Carlos gaat naar de 15e tijd. Wint 1,5 seconden ten opzichte van zichzelf. Niet slecht. Zeker niet slecht.

0: George Russell duikt naar binnen. Sluisteren.
1: With smoke you go, slide it up. But not 1.2 seconds cold.
2: Okay. Dus de vijfde verklaring is die 1,2 seconden, dat zal het gat zijn.
0: Ja.
2: Naar Antonelli. Dat komt niet alleen door te koude banden. Dus er is wat anders aan de hand.
0: Ja, dat. Of de ronde van Antonelli was heel goed. De ronde van Russell was heel slecht. Kan natuurlijk allemaal.
2: Ja.
0: Maar ja, dit is niet lekker voor George Russell. Wel een flinke tik als het hierbij zou blijven. Pierre Gasly. 17e tijd op dit moment. Gereden toen nog op mediums. En dus bezig aan een persoonlijke verbetering.

0: Ja, dat gaan we wel worden. Want de tijd die nu staat is 3 seconden langzamer dan Antonelli. Je zit hier maar 1,5 seconde boven de tijd. Ja, en in de laatste sector ruim 1 seconde verliezen is knap. Ja, als je de busstop verpest, tuurlijk, dan gebeurt dat. Maar daar ziet het niet naar uit. Hier liggen natuurlijk zelfs tracklimits. En 9e tijd voor hem, 1:47.3. Tracklimits zijn natuurlijk wel een ding, hè. Je ziet ze overal, de blauwe strepen. Ja, als je daar met 4 wielen overheen gaat, dan telt hij gewoon niet de ronde. Dat is daar zo bij Blasimon. Uitkomen Blasimon, maar ook bijvoorbeeld het uitkomen daar van de busstop. En La Source, nou ja, zo liggen ze eigenlijk overal. Oroes mag je niet afsteken. Tenminste, eigenlijk is dat de Radeon, hè, bovenop. Nou, Gasly dus met die tracklimits naar beneden. En Lawson dus weer omhoog naar de 9e tijd. Arvid Lindblad. De volgende. Blanchimont. Daar Verstappen Nasser ooit inhaalde. Een geweldige actie. Sowieso heel veel mooie inhaalacties weer hier geweest. Eerst Lindblad eventjes. Recht stuk op. 1:47.2. 8e tijd. Ja, we herinneren ons allemaal, denk ik wel, de move van Hakkinen. Met Sonta in het midden op Michael Schumacher.
1: Ja.
0: Oh, die was niet onaardig.
1: Dat was een historische inhaalactie.
0: Letterlijk. 1998 was dat. 28 jaar geleden. Dus ja, dan kunnen we over historie praten, toch? Hakkinen won uiteindelijk de wedstrijd. Ja, Michael Schumacher werd er dus verschalkt. En Ricardo Zonta zat daar in het midden. Hier, dit shot. Camel straight. Lekker.
1: Piastri met zijn gefixte auto. Laat dus begonnen aan de training. Elfde tijd voor hem voorlopig. Waar Norris tweede staat. Antonelli naar buiten op mediumband.
0: Zal, en dat is vaak zo in het slot van de eerste of van de tweede vrije training, een longrun gaan doen. Longruns die net natuurlijk ook geweest zijn in de eerste vrije training. Niet per se eerder of nou ja, anders dan de andere keren dit seizoen. Ja, daar was het ons al opgevallen dat Piastri wel snel was. Maar de kans is dus best groot dat hij minder fuel aan boord had ten opzichte van de rest. De longer van Verstappen zag er ook prima uit. Kwam uit op 52.3. Hartje op 52.4. En kijk je naar de Mercedes'en, dan zit Russell daar nog boven met 52.6. Als Piastri trouwens naar de 6e tijd gaat. Antonelli had ook 52.3. Leclerc 52.3, maar vooral Lewis Hamilton 51.8. Maar het zijn allemaal wat kortere runs geweest voor de jongens van
1: Ze zijn nu wel bezig, hè, met langere runs.
0: Juist. Zeer zeker. Nico Hülkenberg. Nog groen en nog op soft. En gaat naar de 16e tijd.

0: de bocht, zo moeten we het gewoon stellen. Pierre Gasly, die eigenlijk daar ieder jaar bloempje legt voor zijn goede overleden vriend Antoine Hubert. Die in de Formule 2 race om het leven kwam. Man, wat een heftige klap was dat, zeg. Ongelooflijk. En dit jaar zelfs een run had georganiseerd. Als Norris die bocht wat kort neemt, maar dan ligt natuurlijk de proefstartlijn daar achter uitkomen van de pitstraat. Ja, dit ziet er goed uit van Antonelli. High speed first, medium speed first, straights first. Alleen low speed, third. Nou ja, ik denk dat je dat neemt en accepteert. Ziet er sowieso weer redelijk uit. En zeker als je al deze auto's tussen hem en Russell krijgt in de wedstrijd, dan heeft hij weer echt doet hij hele goede zaken in het wereldkampioenschap. Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Het is wel zo dat je dit weekend weer helemaal gebakken zit hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio, los van alle updates rondom allerlei sporten. De Formule 1 Grand Prix is uiteraard hier weer te volgen om 3 uur op de zondagmiddag. En we hadden het in het begin al heel even over, maar de iconische wedstrijd op Spa-Francorchamps, dat is er toch altijd eentje die je niet echt wil missen. Zeker niet. Nou, Antonelli dus inderdaad bezig met een wat langere run. Vorige ronde 51-4. Wat gaat hij nu doen?
1: 51-4 was vergelijkbaar met Max toen die zijn tweede ronde reed op de mediumband.
0: Ja, 51-6 voor Antonelli. 51-5 zojuist gereden door Max Verstappen. Hey, airtime voor Fernando Alonso. Dat is nog niet eerder gebeurd dit weekend, want ja, stond zijn auto af voor Jack Crawford. Of aan Jack Crawford in de eerste vrije training.

0: voor mijn gevoel daar al uitkwam Poel. Een beetje superclipping.
1: Het duurt lang voordat Hamilton de baan weer opgaat. Hij heeft nog geen run met de mediumband gedaan. Terwijl eigenlijk alle andere mannen daar zo ongeveer al mee bezig zijn.
0: Het gaat houden wat daar gebeurt als Alonso niet eens zijn eigen tijd verbetert. Zit 5,4 seconden achter de tijd van Kimi Antonelli.
1: Daar gaat Hamilton denk ik...
0: Mocht je nou trouwens afvragen wat de tijd moet zijn om mee te mogen doen. Want ja, 107%, het bestaat nog steeds. Dan zul je een 1.53 moeten rijden. 1.53 in het midden, om het even zo te zeggen. 1.54, 1.53.5 op dit moment. Alonso rijdt 1.51.4, dus daar hoeven ze zich bij Aston Martin helemaal niet druk om te maken. Nou ja, langere afstand en dus verlies je ook gewoon meer tijd. Zo simpel is het. Voordeel is dan weer wel dat de rest natuurlijk ook langer doet over het rondje. Nou ja, zwaar. Norris tweede tijd op dit moment in handen, maar ook hij bezig aan een langere run. Want heeft de mediums eronder zitten. En als je ook kijkt naar linksonder, naar de tijd die Norris toegeeft ten opzichte van Antonelli, klopt dat helemaal niet voor wat betreft de kwalificatierun. En dus is het ook een langere run. We kunnen natuurlijk niet in de auto kijken. We hebben geen idee hoeveel brandstof er aan boord is. Dus dat zullen we moeten ondervinden. 51,8 voor de Brit. Voor de wereldkampioen.
1: Ja, dat is geen bijzondere ronde. Als ik kijk naar de tijden van Verstappen en Antonelli, die zijn beter dan in ieder geval die tweede ronde van Norris met de mediumband. Straks kijken hoe die de ronde daarna doet.

0: 1, 51-4 in zijn tweede ronde. Dan een 1-52-2. Dat was een foutje waarschijnlijk ergens. Want daarna 1-4, 1-51-4, 1-51-5, 1-51-6. En nu Antonelli, 51-4, 51-6, 51-3.
1: Dat zijn een beetje die tijden. Nu rijdt Verstappen ook wel weer een 52-4. Misschien weer iets van een foutje. Of eventjes verkeerd, hè? Kan ook, hè?
0: Ja.
1: En dan wordt hij bij Charles Leclerc. De Monegasque. En de laatste winnaar van de Formule 1 Grand Prix. Namelijk die in Silverstone ging zijn kant op. Had zomaar een 1-2'tje voor Ferrari kunnen zijn, hè? Want ja, als Lewis Hamilton niks geks doet... Of eigenlijk als Verstappen niet crasht, denk ik...
0: Ja.
1: Dan wordt dat gewoon een 1-2'tje voor Ferrari. Dan had je je vergif op in kunnen nemen. Maar het werd een 1-3. Daar konden ze ook prima mee leven. In Maranello. 100%. Prachtige overwinning. En zij hopen natuurlijk nu om weer mee te mogen en kunnen doen... hier op Spa-Francorchamps voor diezelfde overwinning.
0: Ja, maar als je... Als je de eerste indruk ziet vandaag, hebben ze het moeilijker dan op Silverstone.
1: Dat idee heb ik ook, ja.

0: Leclerc. Ik zei het al, ook dus bezig aan een langere run. Even kijken hoe de rondetijden weer zijn. Heb jij een update, Rick? Toevallig.
1: Wie wil je weten?
0: Over de langere run. Ja. Nou, doe maar van Antonelli.
1: 51-4, 51-6, 51-3, 51-5. En daar zit constant. Er wel ergens een rondje tussen met een foutje.
0: Oké. Okay.
1: Dit was zijn... die heeft geen foutje gemaakt. Dat waren zijn eerste vijf rondes.
0: Dit is een klapper geweest, zeg. Dit is Gasly. En dit is de piefpaf geweest. Of is dit Poel? Nou, het is een rode vlag. Zoveel is duidelijk. Ik denk de piefpaf. Die hele achterkant is aan vlarden.
1: Nu helemaal.
0: Ja, nu is er rechtsachter, stopt er ook mee. Ik zou hem inderdaad lekker stilzetten. Niet dat je nu echt verder kan. Het is een hele harde klap geweest, zo lijkt het. Tenminste, veel schade.
1: Nou, ik denk dat hij misschien dwars de bandenstapel is ingegaan. Met de achterkant. En niet helemaal, als het ware, frontaal erin.
0: Nou, we gaan het even zien. Pierre Gasly. Let op, hier is nog niet. Dit is Poel. Dan gaan we de piefpaf in. Rechtsaf. Daar nog niet, de linker. Dat moet dan wel. Ja, grind. Oh, toink. Oh, kijk, eigenlijk op het uitsteeksel. Om het even te zeggen, want hier tussenin kun je die auto kwijt.
2: Ja, dat is natuurlijk last bit out of nowhere. Dat is de last of real.
0: Hier ertussenin, daar zit zo'n... Ja, weg waar je de auto eigenlijk weg kan slepen. Oh, wie zit erachter? Dat is Carlos Sainz. Hier gebeurde het net. Ja, kom aan. Ja, exact. Ja, Sainz weet nu ook. Dat wordt een rode vlag.
1: Ja.
0: En gelukkig Gasly helemaal oké. Okay, maar dat weten we eigenlijk wel. Die auto's zijn tegenwoordig zo veilig.
1: Ja, maar ik klopt dus om dat ding in het midden. Niet als vanzelfsprekend blijven zien.
0: Nee, dat is zeker ook zo. En zeker niet op Spa. Maar dat, hij klapt op dat ding in het midden. Van zeg maar het stuk tussen uitkomen piefpaf en Stavolo.
1: Dit gaat wel even duren.
0: Ja, dit duurt wel even, denk ik. Wat zal de schade ook zijn richting... Is dat muur wat hij geraakt heeft? Of is het wel echt nog bandenstapel? Ik heb het idee dat dat nog net bandenstapel is.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou, zo met de achterkant. Ja, verloren klein beetje de controle in de piefpaf. Kwam daar wat wijd uit. Wat wijd. Daar ligt uiteindelijk zelfs grind. En dus is daar helemaal geen grip. Nou, was wel weer onderweg richting het circuit. Maar die muur, of tenminste eigenlijk de bandenstapel, kwam sneller naar hem toe dan het circuit. Ja, hier uitleg geven met de trekker. Terug naar de paddock. Naar het nieuwe, of tenminste ja, het oude pitgebouw eigenlijk. Want ja, Formule 2 en Formule 3 gedeelte is helemaal vernieuwd. Nieuwe toren gemaakt. Echt heel fraai. Nou, toch even naar de medical car.
1: Ja, en ook neem ik aan. Ik neem aan ook even een check bij het medisch centrum. Ja.
0: Gewoon een dubbele check. Kan nooit kwaad. Zijn vrijdag zit er in ieder geval op. Voor wat betreft de racewerkzaamheden. Zal uiteraard zijn bevindingen delen in een debrief. Straks echt wel wat plaatsvinden. Nou ja, dit duurt dus wel eventjes. En iedereen die bezig was met de longrun, die moet hem in ieder geval even op pauze zetten.
1: Ja, de tijd loopt door. Inmiddels is het wel geel geworden, maar de uitgang van de pitstraat is dicht. En we hebben nog iets minder dan 11 minuten. Je zou zeggen dat ze nog wel de baan even op kunnen. Hangt er een beetje vanaf in hoeverre die bandenstapel nog intact is gebleven. En al die bandenstapels ook goed vastzitten nog aan elkaar en zo.
0: Neem aan dat ze er wel alles aan doen. Al is het alleen voor de proefstarts aan het einde van de sessie.
1: Ja.
0: We hebben het in Monaco gezien. Dat ze, ik dacht dat het Monaco was, maar binden we er niet op vast. Dat ze ook 1 minuut, met nog 1 minuut te gaan, zeg maar, de pitstraat weer opengooien. Kijk, hier nogmaals dat moment van de Fransman. Van Gasly. Insturen, piefpaf. Komt dan wat wijd uit. Ja, daar ligt dan op een gegeven moment geen grip. Glijden, glijden, glijden. Opvangen. Nou, dat doet hij netjes. Ja, dan is daar ineens grind.
1: Daar steekt het een beetje uit. Ja. Het loopt een beetje de, richting de baan, zeg maar. Het einde van die bandenstapel. En daar haakt hij dan in.
0: Maar ja. En hier weet hij wel. Oeh, die is kort. Maar dan nog wel af. Ja, rechtsachter zit al. Nou. Alles behalve gegoten, zeg maar. Dat is echt aflarden. Daar had hij hem eigenlijk meteen stil moeten zetten.
1: Ja, maar je hebt toch vaak wel. Zeker zolang je nog niks hoort van je team, bijvoorbeeld.
0: Nee, dat is ook wel zo.
1: De drive om terug te gaan naar de pit.
0: Ja. Ja, inderdaad, misschien had het team daar gewoon moeten coachen met. Nee, stop, stop, stop.
1: Ja, hebben ze nu ook al gedaan, maar dat hebben we helaas niet te horen gekregen.
0: Medical car, in ieder geval nu in de pit gaat met Gasly, dus op de achterbank. Uitstappend en wel lopend en wel. De excuus is ongetwijfeld aan alle jongens die aan de auto werken. En zal misschien ook willen weten wat er nou exact gebeurde. Of het wel echt zijn fout was. En wat er vooral fout ging. Leren van fouten, dat is altijd belangrijk. Maar zeker in de Formule 1.
1: Net jammer. Ik kon net niet horen wat er gezegd werd. Daar zorgen ze wel voor bij de Formule 1. Dat je ze hoort praten, maar wat er wordt gezegd is onduidelijk. Het is wel een soort van dubbel pech voor Oscar Piastri, die natuurlijk laat aan zijn training begon vanwege dat hydraulische lek. Ja, nu wordt de training ook nog een tijdje gekortwiekt. En we hadden nog dat grind op de baan. Rommelige training, maar dat past daar wel bij Spa, hè?
0: Ja, lekker toch?
1: Ja, ik vind het prima.
0: Ja, dit is Spa. Ja, en dan maar even potje Uno. Maar ik heb wel nieuws voor die broer. Die is de LUL. Dit is pesten, is dit. Ja, goed. Natuurlijk weer in grote getalen. De vele fans hier langs de baan op het circuit van Spa-Francorchamps. Ook veel Nederlanders die er altijd naartoe gaan. Die langs het circuit zitten. Veel plaatsen daar rondom Camel Straight. Als je nog een keer de kans krijgt om gewoon daar in het midden van Spa te lopen eigenlijk. Ja. En er is een lange wedstrijd, of lange race gaande. 24 uur race was laatst nog bijvoorbeeld. En je loopt in die bossen tussen Poulon en eigenlijk start-finish. En links van je is dan Camel Straight. Je hoort bijna niks meer. En dat is zo bijzonder. Want
1: nou, we hadden het net over de beroemde inhaalactie van Hakkinen op Camel Straight.
0: Ja.
1: Met Zonta en Schumacher daar. Ik heb die actie niet gezien, want ik liep toen door dat bos. Met Olaf op mijn oren.
0: Ja.
1: En je gaf natuurlijk daar weer geweldig commentaar over. Maar ik had dus die inhaalactie niet gezien. Dus toen ik pas na de race in het perscentrum terugkwam, toen zag ik pas wat die inhaalactie was geweest, terwijl ik hem alleen maar gehoord had.
0: Ja. Maar er zit ook iedereen om je heen natuurlijk met, Rick, heb je dat gezien?
1: En dan nee, alleen maar ik had hem gehoord. Maar dat maakte het eigenlijk nog specialer.
0: Ja.
1: Dat ik hem alleen gehoord had en niet had gezien.
0: Ja. Ja, nee, precies. Dat zijn wel van die mooie dingen die natuurlijk op Spa-Francorchamps gebeuren. We hebben hier ook een keer een regenrace gehad. Maar ja, dat was ook niet normaal. We werden gewoon heel veel aan het begin gewoon uitvallen vanwege een startklapper.
1: Ja.
0: Zeer zeker.
1: Dit zijn fans van Gasly. Ja, die gaan hun coureur niet meer in actie zien. Overigens, Gasly hoeft niet naar het medisch centrum als de blauwe lamp in zijn auto, blauw lampje wat daar zit, na de crash niet is aangegaan. Dan is de impact niet heftig genoeg geweest om naar de doktoren te moeten om je te laten checken. Dat zal de reden zijn geweest dat Gasly naar zijn team ging en niet naar het medisch centrum om verder te analyseren wat daar nou precies mis was gegaan. En dat is natuurlijk een goed teken, want dan was de impact voor Gasly beperkt. Gelukkig maar, want het was al vervelend genoeg allemaal voor hem. 5,5 minuut nog. Ja, het wordt sowieso een korte run als ze überhaupt nog kunnen rijden. En als we kijken naar de long runs die de coureurs graag hadden willen doen, er is niemand. Er is één coureur. De naam is Fernando Alonso. Die een run van 6 ronden heeft kunnen doen. Op een zachte compound band. Maar verder niemand een langere run na. Misschien ook nog Hadjar. 7 ronden op medium.
0: Rick, we hadden het net eventjes over Ricardo Zonta. Maar dat verhaal uit 1999 ken je denk ik ook nog wel. Met was je teamgenoten bij het Jacques Villeneuve.
1: Dat ze allebei een rouge gas wilden doen.
0: Ja, ze hadden een wetje gelegd.
1: Ja.
0: En ze deden allebei voetje naar de vloer. Allebei mega klapper.
1: Ja.
0: De verhalen hier op Spa-Francorchamps. Prachtig. Maar ja, als je nu een conclusie moet trekken op basis van die korte longrun die we hebben gezien, Rick.
1: Ja, Antonelli.
0: Ja. Maar het verschil tussen Antonelli en Russell ook over de kwalificatiesimulatie is ook gewoon flink.
1: Ja, ja.
0: 1.45.9, de snelste tijd in deze sessie. En Russell noteert een 1.47.2, dus 1,3 seconden wat er tussen de twee zit.
1: Ja. Longrun van Max was in de buurt, hoor, van Antonelli. Dus het is niet dat gat in de longrun heel groot is. Maar Antonelli toch gemiddeld genomen net wat sneller. We gaan nog wel even auto's zien. Maar ja, 3,5 minuten
0: ja,
1: te gaan vanaf nu.
0: Ik heb hem. We gaan nog 2 minuten racen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, 17.58. Plaatselijke tijd horen we er nog altijd bij te zeggen. Maar dat is natuurlijk ook Nederlandse tijd. Gaan we weer
1: naar
0: los.
1: Naar het einde van de pitstraat. Dan sta je een beetje vooraan.
0: Ja, je kan denk ik.
1: Oh, het is wel druk.
0: Ja, exact. De Ferraris gaan in ieder geval geen volle ronde kunnen.
1: Nee.
0: Die gaan meteen de vlag zien. Ik denk dat je 5 auto's zou net over de streep kunnen komen. Ik gok 5. Maar dat gaan we zien. Paan is uitkomen van de piefpaf, zo wordt het gegeven. En ook nog wel waar Gasly uiteindelijk tot stilstand kwam. Slippery. Dus de rood-gele vlag die daar is. Ja, waarschijnlijk zijn er ook allerlei vloeistoffen losgekomen. Die natuurlijk ook droog gemaakt moesten worden. Dus men naar het einde van de pit gaat gereden. Wie is de voorste van allemaal?
1: Ja, dat is net niet te zien.
0: Cadillac?
1: Moet iets sneller meer naar voren.
0: Denk Cadillac.
1: Als die gewoon wakker zijn geweest, zijn die gewoon gelijk ook op tijd naar buiten gegaan. En staan ze daar inderdaad vooraan.
0: Ja, zij hebben voor dit soort dingen de beste positie natuurlijk. Als je hun run naar het einde van de pit gaat, is het kortst van allemaal.
1: Ligt dus op groen.
0: Ligt op groen. Inderdaad. En de eerste die buiten is inderdaad Bottas en dan Perez.
1: Ja.
0: Is logisch, ja. En deze 3, want weer, fout. Bortoletto doet nog iets van een halve proefstart. Ik denk dat het Bottas, Perez, Colapinto op tijd zullen zijn. Een volle ronde extra kunnen doen.
1: Ja,
0: en dat Bortoletto als eerste de vlag krijgt. Ja. Ja.
1: Dit is even nog naar buiten gaan, maar ja, dan ook gelijk weer door naar binnen. Je kan het nog gebruiken om een proefstart te doen. Dat is eigenlijk de enige.
0: Ja, dat wordt dan ook door in ieder geval Hulkenberg en Lando Norris hier gedaan. Ja, men krijgt natuurlijk aan het einde van de sessie ook nog de kans om diezelfde proefstart te doen.
1: Russell gaat het ook doen.
0: En on y va, zeggen ze dan, hè? In het
1: Franstalige gedeelte van België.
0: Juist, exact. Franse gedeelte van België, ja. En Antonelli, ook nog een kleine proefstart.
1: Even wachten tot Russell weg is.
0: Thank you.
1: Gasly, die al gelijk naar de data staat te kijken.
0: Nog 16 tellen, dan moeten ze echt over de streep komen. Bottas, Perez, Colapinto, misschien Bortoletto.
1: Antonelli staat nog stil. Die gaat nu zijn proefstart doen, maar die gaat sowieso wel denk ik niet meer de doelstelling om nog een hele rond te rijden. Antonelli rijdt nu ook van de proefstartplek weg. Tenminste de uitgang van de pitstraat waar ze stonden.
0: Bortoletto, gaat hij het halen? Perez, Bottas, Colapinto sowieso. Bortoletto. En de vlag hangt. Ja, nee. Dus dan gaat hij... Nee, is de eerste met de vlag.
1: Bottas, Perez, Colapinto. Die kunnen nog even door.
0: En de rest is allemaal klaar. En ze, ja, nog even een proefstart. En dan echt klaar.
1: Ja, en ze kunnen natuurlijk wel de ronde rijden tot de ingang van de pitstraat.
0: Dat is ook zo, ja.
1: Bottas, Perez en Colapinto kunnen nog een hele ronde rijden.
0: Juist.
1: En dan daarna de pitstraat ingaan. Want die waren voor het vallen van de vlag, waren die over start-finish. Deze mannen allemaal niet meer natuurlijk.
0: Ja, en dus is Antonelli de snelste van de vrijdag. 1.45.9 is de snelste tijd van deze sessie. Is daarmee een seconde of iets meer eigenlijk. 1 seconde, 500ste sneller dan de tijd van Verstappen in de eerste training. Norris noteert 1.46.1. Is daarmee 2/10 langzamer dan Kimi Antonelli. Verstappen sluit daar weer 3/10 later aan.
1: Verstappen lijkt wel in zijn longrun dichter bij Antonelli te zitten dan als je kijkt naar de tijd over 1 ronde.
0: Ja, laten we het hopen. Voor wat betreft iedereen met een oranje bril. Als ook Antonelli over de streep komt. En dan moeten die drie nog, hè? Bottas, Perez, Colapinto. Dan kunnen we ons op gaan maken voor de proefstart. Want ik geloof dat... Bortoletto is al klaar natuurlijk. Dat is de eerstvolgende. Ah, maar men doet nog wel een volle bak doorblazen. Dit is Lando Norris. Kleinste beetje data nog eventjes verzamelen. In de buitenkant... of eigenlijk binnenkant was dat. Van de Poel. Hartje inhaalde. Maar goed, Antonelli, Norris, Verstappen, dan Hamilton, Hadjar, Piastri, Colapinto. Dan pas George Russell, 8e tijd voor hem. En vooral 1,3 seconden langzamer dan de snelste man. En dat is weer zijn teamgenootje. En de concurrent in het kampioenschap, Lindblad en Lawson met zijn tweede Racing Bulls. Op 9 en 10. En dan Leclerc, Berman, Bortoletto, Ocon, Albon, Sainz, Hülkenberg... Maar Gasly dus, die crash had aan het einde van de sessie. Dan 2 Cadillacs, Bottas voor Perez en de 2 Aston Martins. Stroll voor Alonso completeren de lijst. Ja, wat valt dan op? De grote vraag. Ja, ik vind Russell de teleurstelling.
1: Ja, het gaat dus best groot, hè, met Antonelli. Als we kijken naar over 1 ronde ook. Maar we hoorden hem ook zeggen, die 1,2 achterstand die hij over 1 ronde had op Antonelli, dat is meer dan dat alleen de banden te koud waren.
0: Ja.
1: Dat was zijn eigen voorlopige conclusie.
0: Ja, en verder was het een rommelige sessie, we hadden het er net al over. Terwijl iedereen de proefstarts maakt. Rommelige sessie op Spa. De vrijdag zit er wel wat betreft op. Het circus, de Formule 1. In dit weekend gaat morgen om 12:30 weer verder. Dan is het tijd voor de derde training. De derde vrije training. Kwalificatie is uiteindelijk om 4:00. En dan de race zondagmiddag om 3:00 racen. Iets met Russell daar, die daar stil staat nog tijdens het maken van deze proefstart. Ik heb niet het idee, want dat wordt niet in beeld genomen. Maar goed, dat zijn een beetje de dingetjes. Dan zit de vrijdag erop, Rick.
1: Ja, toch weer een typische spa-vrijdag. Lekker rommelig.
0: Lekker rommelig.
1: En er gebeurt wel altijd wat.
0: Ja, ja, zo zie je maar, inderdaad. En zeker nu zat het venijn echt in de staart.
1: Ja.
0: Ja, zeer zeker. Nee, ik bedank je hartelijk, Rick. Het was mijn
1: genoeg. Jij ook bedankt.
0: Graag gedaan. Ja, dan zit wat dat betreft dus de Formule 1 vrijdag erop. Maar dat betekent niet dat je hier op Grand Prix Radio niet helemaal goed zit hoor voor de rest van het sportweekend. Want het is zeker zo hier op jouw sportradio, zeer zeker. Rick van Veldhuizen is er helemaal klaar voor. Die gaat je mee het weekend innemen. Dus ik wens je daar heel veel plezier bij. En sowieso

westen gingen zij de sheriffesten, desperado's, vrije vogels van weleer. Bij het pokerspel de besten, tot hun nek in wespennesten en gevaar.

0: zoekt een zender. Hebbes! Hoor je dat, oma? De radio is weer wakker.
1: Nee, meisje.

poort lag een meisje. Ik knielde bij haar neer om te helpen. Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

zoeken tussen de rotsen naar het felbegeerde goud. De zon die brandt de hele dag, de nachten zijn er koud. Geen water en geen whisky meer, hun hoofden zijn verbrand, maar zij vragen tel.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

Goed, we gaan eruit hier. Die was de zender Brescia en mijn Janneke. Ja, de kleintjes gaan niet slapen, hè? Goed, even kunnen luisteren vanaf vanmorgen. Een uurtje of 7. Tot een uurtje of 10:30. Deze avond. Volgende week zijn we de 2 dagen. Vrijdag en zaterdag. Ik zeg graag tot de volgende keer. Ik kom niet zo snel en... hoe heet zo snel? Ik ben af en toe wel snel, maar niet zo snel. Ik heb een beetje een instrumentaal plaatje kunnen vinden, hè? Want... hey. Kijk, dit is beter, hè? Hey, hè? Deze krijgt ook weer zo lekker in mijn oren, hè? Goed, dat was Bres en Jan. Tot volgende week vrijdag en zaterdag. Lijkt wel min rol zo, Vincent. Hoi. Dat was Bres en Jan. Nog een stukje van deze antieke polka. En dan gaan we er ook uit, hè. Maar is dat ding wel zo oud als... nou ja, laat maar. Hè. Goed, we gaan eruit. Dit was Bris en Marjan. Goedenavond. Tot volgende week vrijdag.

Talking like they heard about me.